0: Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. Hebben we dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Volgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van een race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd het beste moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt. Daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op. Maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders. Ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, het intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de driver's parade in de Lego-autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA. Dat is iemand anders. En die doet ook.
1: Oh, zei ik FIFA?
2: Houdt ook erg, ja, die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Iemand, hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat dat eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, vijf ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou ja, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer, met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames en in de heren categorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten en de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaat? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam. Ook Judo Academie Amsterdam zit ook in het Topsoort Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, en ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk. Want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat. En het is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan. Dus blijven trainen. En ja, wel hulp zoeken als het nodig is. En gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk. Maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen. Zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in. En ik zat er ook wel goed in qua conditie. Alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald. En dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk, heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm, dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan dat goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad, ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rij nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef daar altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA, plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip, drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is
2: op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Follerin Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteken. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kan jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het is allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, dat kan zeggen,
3: dat eigenlijk is dat niet. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was uit dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwijt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in het wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist, een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot, maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse toptennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiek unie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dat toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationale Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC en NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen korten, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè? Dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB en het amateurvoetbal. In 2025 werd daarvoor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan, 4,8 miljoen, meen ik, afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, is Sky bevestigd de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Een van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl als je denkt aan ze... nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken, om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerker BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar. Maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland. Want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog eens een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd-NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigen gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live, het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in een peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: De triple header met de Italiaanse, Portugese en Zuid-Afrikaanse Grand Prix in het wereldkampioenschap motocross ligt achter ons. En ja, wat is er weer veel gebeurd in een paar weken tijd. In de MXGP kruipt het megatalent Lucas Koenen puntje voor puntje voorzichtig weg bij naast de achtervolger Jeffrey Herlings. Het verschil tussen de twee is momenteel 68 punten. En daarmee voelen die twee extra uitveldbeurten van de Nederlander toch wel wat dubbel zwaar. In de MX2 is het nog wel tweelingbroer Sascha Koenen die aan de leiding gaat. Maar de laatste races is het de Spanjaard Guillem Fares. Die boven alles en iedereen uitsteekt. En inmiddels nog maar 14 puntjes achterloopt. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Nop News Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, wat een. Het blijft toch ontzettend spannend, ook in de MXGP. Maar tot nu toe lijkt het erop alsof hetgene wat nou het verschil maakt, hetgeen is waar geen enkele coureur eigenlijk over wil nadenken. Maar dat zijn toch misschien wel die twee extra uitvalbeurten ten opzichte van Lucas Koenen voor Jeffrey Herlings.
2: Ja, die twee uitvalbeurten in Duitsland en later in Letland, die blijven Jeffrey Herlings pijn doen. En ik vrees dat daarmee eigenlijk het gaatje geslagen is. Het verschil tussen beiden is echt minimaal. Degene die het beste start weet over het algemeen ook de zegen te pakken. Elkaar onder druk zetten. Het is een beetje kat-en-muisspel. Hebben we ook in Portugal gezien. Koenen bepaalt het tempo. Herlings heeft op een gegeven moment een heel mooi lijntje gevonden. Heeft het gevoel dat hij sneller is. Maar ja, moet het op een brutale wijze doen om Lucas Koenen te passeren. Dat gebeurt er dan ook. Herlings wint de Grand Prix in Portugal. Zijn 117e Grand Prix zegen. Maar als je het hele weekend bij elkaar pakt, loopt Koenen weer een puntje uit. En in Zuid-Afrika was Koenen eigenlijk onnavolgbaar. Al was het verschil qua rondetijden eigenlijk minimaal. Alleen in de openingsfase heeft Herlings wat extra werk voor de wielen, omdat hij niet al te best uit de start komt. Ook weer een probleempje op zaterdag, waardoor er een vijftal punten verloren gaan. Ja, en zo stapelen de puntjes zich op. En ja, lukt het niet om die twee keer, die twee nullen die we al eerder besproken hebben, weg te werken. Dus ja, het is een heikel punt. We zijn over de helft van het seizoen. Dus ja, het is wikken en wegen. En we hebben het al eerder over gehad. Koen heeft er een aantal uitstapjes naar Amerika gepland. Ja, misschien dat dat hem de das om doet, doordat hij heel, heel, heel veel wedstrijden rijdt. Dat het misschien een keer een dipje komt. Aan de andere kant, ja, op 19-jarige leeftijd, ja, dan heb je niet zo heel veel last van een niet zo heel vlug een dipje.
1: Nee, want dat is natuurlijk dingen, nog maar 8 Grand Prix te gaan. Ja, als er ergens een verschil gemaakt moet worden, moet dat voor Jeffrey Herlings er toch wel redelijk snel aan beginnen te komen. Anders wordt dat hem gewoon niet.
2: Ja, precies. En in het verleden was Herlings de koning in het zand. En dan kijk ik naar de wedstrijd in België. Dan kijk ik naar de wedstrijd in Arnhem. Ja, in het verleden kon niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, Herlings het moeilijk maken op de zware zandcircuits. Maar ja, dat is tegenwoordig wel anders. Want Lucas Koenen maakt het hem heel erg moeilijk. En hoewel Herlings uit mijn hoofd vorig jaar de Grand Prix in Nederland wist te winnen, was het eigenlijk Koenen die wat sneller was. Alleen ja, het gaat om de meeste punten. Die pakte Herlings. Maar in deze vorm, die jongen groeit van het vertrouwen. Groeit qua snelheid. En ja, het zijn echt alleen de grote fouten. Misschien een nul of een keer een finish met een handjevol punten. Die ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat Herlings echt terug kan komen in de titelstrijd.
1: Ja, want dat is een beetje zoals nu om en om de Grand Prix winnen. Ja, dan aan het einde van de rekening is dat verschil natuurlijk gewoon nul.
2: Dan is het verschil eigenlijk te klein. Het enige wat je moet hopen is dat Ververe en Tim Geiser zich af en toe misschien een keer ertussen kunnen wringen. Hetzelfde geldt voor Maxime Renault. Maar ja, de laatste weken lopen die ook een beetje achter het tweetal aan Koenen Herlings. Dus ja, om die nou te verwachten dat ze ertussen kunnen komen, dat is eigenlijk minimaal. Het zal over het aantal fouten gaan. Gaat Koenen grote fouten maken, meerdere fouten maken, Lucas om precies te zijn, dan zijn daar nog mogelijkheden. Dan moet hij hetzelfde gaan doen als wat zijn broertje doet. Vallen, slecht starten, rare dingetjes uithalen. Ja, dat zie ik Lucas nog niet doen.
1: Ja, laten we het maar gelijk over Sascha Koenen hebben. Die staat dan nog steeds aan de leiding in de MX2. Nogmaals, is de tweelingbroer van Lucas Koenen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de laatste weken gaat dat een stukje minder. Nog steeds natuurlijk best wel knap. Hè? Hij wordt tweede in Italië. Hij wordt ook tweede in Portugal. Tweede in Zuid-Afrika. Ook al zitten daar natuurlijk ook nog wel wat resultaten bij. Met twee keer een zesde plaats. Wat even wat minder is. Maar dan ineens Guillaume Fares lijkt het helemaal gevonden te hebben de laatste twee Grand Prix.
2: Ja, die jongen die is aan het groeien in het seizoen. Hij heeft van de afgelopen 6 manches er maar liefst 5 gewonnen. En eigenlijk was hij ook wel een klapje sneller tijdens die wedstrijd in Montevarchi, die Italiaanse Grand Prix. Maakte die wat minder start en daardoor kwam hij eventjes in de problemen. Maar die heeft zich keurig gepakt en hij is eigenlijk de wedstrijden in Portugal en de wedstrijd in Zuid-Afrika een maatje te groot voor de concurrentie.
1: Ja, dan is het toch wel interessant. Groeien in zo'n seizoen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is niet dat hij helemaal uit het niets komt, hè, want hij heeft eerder dit Grand Prix al manches en zelfs de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Maar het lijkt ineens te klikken of zo, hè, met die triumph van de laatste twee Grand Prix.
2: Klopt, maar dan moeten we zeggen, na de Franse Grand Prix ging het hem eventjes wat minder af op een of andere manier. En dat heeft hij nu eigenlijk vrij goed onder controle. De wedstrijden na Frankrijk was het een beetje wisselvallig, een beetje onstuimig. En dat het lijkt hij nu helemaal eruit gepoetst te hebben. Ja, nu is hij echt gewoon momenteel de man in bloedvorm. En ja, wanneer dan Koenen af en toe wat foutjes maakt, een valpartijtje in Portugal, valpartijtje in Zuid-Afrika, slechte start in Zuid-Afrika, ja, dan wordt het er niet beter op, maar wel spannender.
1: En dat is natuurlijk ook weer wel wat waard voor het neutrale publiek. Simon Langevelder is de titelverdediger dit jaar in de MX2. Hij begon ontzettend goed aan dit seizoen. En het is niet dat hij het nu heel slecht per se doet. Maar hij levert wel duidelijk in ten opzichte van de concurrentie.
2: Ja, Langevelder heeft echt een dipje gehad. En dat doet me denken aan het seizoen van 2017 uit mijn hoofd. Misschien wel 2018. Jonas was wereldkampioen. Ging die titel verdedigen. Ging foutloos van start. Wist te winnen. Had eigenlijk alles onder controle. En opeens komt het kantelpunt. Prado begint te winnen. En gaf toen de Grand Prix zegers niet meer uit handen. Daar leek het nu ook een beetje op die kant op te gaan. Want Langevelder begon goed. Zakte terug. Alleen begint er nu een beetje doorheen te komen. En stond weer op het podium in Zuid-Afrika. Dus misschien kan hij ook nog wel eens gevaarlijk worden in de titelstrijd. Maar ja, hij heeft al de nodige foutjes gemaakt. En de nodige punten verloren. Dus ja, hij moet de foutjes echt tot minimum beperken. Om nog gevaar te kunnen worden in de strijd tussen Sascha Koenen en Fares.
1: Ja, dan moeten we zeker ook even de Nederlanders bespreken in het wereldkampioenschap motocross. We hebben natuurlijk de grote Nederlander, Jeffrey Herlings, hebben we al genoemd. Hoe zit het eigenlijk met de andere Nederlanders in de MXGP en de MX2? Want ik, als je toch kijkt naar de stand, ik blijf het knap vinden. Dat betekent eigenlijk wel hoe goed hij dit seizoen eigenlijk begonnen is. Maar ja, Kai de Wolf, weten we, geblesseerd, doet alweer een tijdje niet meer mee. Desondanks staat er nog steeds 9 in het kampioenschap en heeft toch nog wel wat puntjes voorsprong nog steeds ten opzichte van Calvin Vlaanderen.
2: Ja, hij doet het erg goed. Alleen ja, een valpartij tijdens de trainingen in Montevarchi, tijdens de Italiaanse Grand Prix. En eigenlijk niet zijn schuld, want het was Fernandez die in de training ten val kwam. Kai de Wolf sprong op de motor die nog op de baan lag. Raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij en een Montevarchi niet kon starten en een Portugal niet kon starten. En niet naar Zuid-Afrika is geweest. Als je dan bedenkt dat hij ook nog de eerste Grand Prix van het seizoen heeft gemist, dan is de 9e plaats zeker zeer verdienstelijk. Maar ja, we hadden eigenlijk toch een beetje gehoopt dat hij zich kon mengen in de titelstrijd. Misschien wel met Koenen, met Herlings, met Vervre, met Geyser. En goed, Vervre en Geyser zijn inmiddels afgeraakt. En de Wolf heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om zich in de titelstrijd te mengen. Want het zit er nog een beetje erg tegen.
1: Ja, en dan hebben we nog Calvin Vlaanderen, die wel alles rijdt. En eigenlijk elke manche wel keurig in de punten zit. Maar dan zie je gewoon hoe competitief dat veld is.
2: Klopt ook nog. En daarbij moeten we niet vergeten dat Calvin Vlaanderen de afgelopen 5 seizoenen op een Yamaha heeft gereden. Nu de overstap heeft gemaakt naar Ducati. Dat is al een wissel. En ook het team waarvoor hij uitkomt, het team van Louis Vosters uit Bergijk, die hebben ook jaren gereden met Yamaha. Afgelopen twee seizoenen met Fantic gereden. En nu de overstap gemaakt naar Ducati. Dus die moeten eigenlijk alles uit gaan vinden weer. Hoe het werkt, welke kant dat ze op moeten beduren om de motoren goed af te stellen. En dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar nu komt Calvin Vlaanderen steeds beter, tot zijn recht. Greep nipt naast het podium in Johannesburg. Was natuurlijk heel mooi geweest om daar een rentree te maken voor eigen publiek. Want het is een geboren Zuid-Afrikaan met een dubbele nationaliteit. Dus het was erg leuk geweest voor hem en voor Ducati. Want ja, die zijn met drie rijders aan het seizoen begonnen. Jeremy Zewer heeft een aantal weken geleden al de handdoek in de ring gegooid en is opgestapt. En Andrea Bonacorsi heeft die zware crash meegemaakt aan het begin van het jaar in Argentinië. Nu die voetsteun in zijn buik gekregen, waardoor hij een behoorlijke vleeswond heeft opgelopen in zijn buik in Letland. Dus eigenlijk zijn alle pijlen nu gericht op Vlaanderen. Maar ja, je krijgt net als in de Formule 1 ook veel minder data en veel minder gegevens binnen als je maar met één rijder kunt rijden in plaats van met drie.
1: Iemand die we toch even moeten bespreken en eigenlijk een tijdje niet over gehad hebben is Rick Elsinga. Want die is eigenlijk weer sinds weken weer regelmatig gewoon lekker in de punten te vinden. Maar die heeft natuurlijk ook een heel rumoerig seizoen achter de rug. Stapte na drie Grand Prix in bij Beta, bij de motorfabrikant. Ging daar weer weg na heel wat uitvalbeurten. Zat even langs de kant. Komt daarna bij KTM terug. En daar lijkt eigenlijk een beetje de rust weer wedergekeerd te zijn.
2: Ja, de overstap naar het Van Venrooy Racing Team KTM heeft Elsinga absoluut goed gedaan. Net als je zegt, in eerste instantie een deal gesloten met Beta. Een behoorlijke crash gehad in januari, waardoor hij wat later aan het seizoen is kunnen beginnen. Kon daar zijn draai niet vinden. Niet met de motor die eigenlijk Beta is. Eigenlijk een enduro merk. En ja, die proberen het al jaren in de motocross. Maar dat is toch net een beetje anders. En hij kreeg de motor niet volledig vertrouwd, zou ik zo zeggen. En dat was duidelijk aan zijn rijden te zien. Heeft op een gegeven moment de moedige beslissing genomen om met het team overleg te gaan. En zeggen, jongens, zo willen wij allebei niet verder. Contract ontbonden. Daarna een overstap gemaakt dus naar Van Venrooy Racing. Dat Mattia Guadagnini zag uitvallen met een zware schouderblessure. En dat hopelijk dat zijn crosscarrière kan redden voor 2027.
1: Nog even kijken in de MX2. Daar eigenlijk nog eigenlijk twee vaste Nederlanders nog over. Kai Karsenmakers en Jens Walvoort. Wat kun je over hun prestaties zeggen? Wel in de punten natuurlijk vaak te vinden, maar een beetje in de middenmoot.
2: Op en af. Karsmakers rijdt de ene manche in dijk van de wedstrijd. En heeft ook wedstrijden bij zitten waar het allemaal wat moeizamer gaat. Een paar probleempjes gehad met de afstelling. Verkeerde keuzes gemaakt met de afstelling. En ook met de banden en dergelijke. En met de vering. Ja, en dan is het ook het MX2-veld zeer competitief. En dan verlies je gewoon heel veel puntjes en heel veel plaatsen. Dus dan gaat het hard. Top 8 was zijn doel, is zijn doel en is absoluut nog mogelijk dit seizoen. Hoor. Dus daar heb ik wel een beetje hoop op dat hij richting de top 8 gaat. Zeker met de wedstrijden in Lommel en in Arnhem nog op de planning. Walvoort een behoorlijke crash gehad. Bezig aan een volledig Grand Prix seizoen. Ook naar Zuid-Afrika geweest. Reed daar erg sterk en erg netjes. Er moet iets meer regelmaat in komen. Net waar we het eerder over hebben gehad bij Fares en bij Sascha Koenen. Je moet er iedere keer staan. En dat is wie daar het beste in is om overal zijn punten te pakken. Die doet het erg goed in het WK. En ja, beide jongens zijn wat wisselvallig. Kunnen de eerste manche bijvoorbeeld in 7-8 plaats bij elkaar rijden. En de volgende manche uitvallen. En dan ben je eigenlijk weer alles wat je verdiend hebt, die eerste manche. Ja, gooi je weer weg in de tweede manche.
1: Steven Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Hey, hey.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
5: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadjar was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen na afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable arrow zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt. Daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op. Maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders. Ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, het intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de driver's parade in de Lego-autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook.
1: Oh, zei ik FIFA?
2: Houdt ook erg, ja, die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van, je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier, allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Iemand, hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat dat eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Hij had een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar het van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar die jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: Ja, 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koe bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, vijf ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven, ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd, om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat, die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie, want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beach vibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessureleed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsoort Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daar doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook hier in Nederland ga ik me al aanpassen op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm, dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook al hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook 3-voudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. 1, 2, 3.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen.

0: Slaap jij wel überhaupt, Jip?
1: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
0: Ah, okay.
1: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
0: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
1: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
0: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie pur sang.
1: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
0: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
1: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetballen. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
0: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
1: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
0: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
1: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
0: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
1: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
0: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
1: ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
0: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
1: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
0: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
1: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
0: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
1: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
0: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
1: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
0: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
1: Ja, ik moet natuurlijk nog een flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
0: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
1: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
0: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
1: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
0: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
0: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
1: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
0: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
1: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
0: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
1: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan we wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
0: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
1: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
0: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jouw steunen.
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraars weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA, plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Follerin Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteker. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kijk jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkische repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd. Dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde. Dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was uit dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwijt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in het wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot, maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates, je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse toptennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiek Unie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dat toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Stichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd daarvoor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt
2: nou, ja, het is,
1: miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Een van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want ja, als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan... Ja, nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat was mijn nieuwtjes, waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, eigenlijk was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je de categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien. Het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beach vibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie, we hebben de eerste divisie en we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom het Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles, alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De triple header met de Italiaanse, Portugese en Zuid-Afrikaanse Grand Prix in het wereldkampioenschap motocross ligt achter ons. En ja, wat is er weer veel gebeurd in een paar weken tijd. In de MXGP kruipt het megatalent Lucas Koenen puntje voor puntje voorzichtig weg bij naast de achtervolger Jeffrey Herlings. Het verschil tussen de twee is momenteel 68 punten. En daarmee voelen die twee extra uitveldbeurten van de Nederlander toch wel wat dubbel zwaar. In MX2 is het nog wel tweelingbroer Sascha Koenen die aan de leiding gaat. Maar de laatste races is het de Spanjaard Guillem Fares die boven alles en iedereen uitsteekt en inmiddels nog maar 14 puntjes achterloopt. Ik ga erover in gesprek met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Nop News Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, wat een. Het blijft toch ontzettend spannend, ook in de MXGP. Maar tot nu toe lijkt het erop alsof hetgene wat nou het verschil maakt, hetgeen is waar geen enkele coureur eigenlijk over wil nadenken. Maar dat zijn toch misschien wel die twee extra uitvalbeurten ten opzichte van Lucas Koenen voor Jeffrey Herlings.
2: Ja, die twee uitvalbeurten in Duitsland en later in Letland, die blijven Jeffrey Herlings pijn doen. En ik vrees dat daarmee eigenlijk het gaatje geslagen is. Het verschil tussen beiden is echt minimaal. Degene die het beste start weet over het algemeen ook de zege te pakken. Mekaar onder druk zetten. Het is een beetje kat-en-muisspel. Hebben we ook in Portugal gezien. Koenen bepaalt het tempo. Herlings heeft op een gegeven moment een heel mooi lijntje gevonden. Heeft het gevoel dat hij sneller is. Maar ja, moet het op een brutale wijze doen om Lucas Koenen te passeren. Dat gebeurt er dan ook. Herlings wint de Grand Prix in Portugal. Zijn 117e Grand Prix zegen. Maar als je het hele weekend bij elkaar pakt, loopt Koenen weer een puntje uit. En in Zuid-Afrika was Koenen eigenlijk onnavolgbaar. Al was het verschil qua rondetijden eigenlijk minimaal. Alleen in de openingsfase heeft Herlings wat extra werk voor de wielen, omdat hij niet al te best uit de start komt. Ook weer een probleempje op zaterdag, waardoor er een vijftal punten verloren gaan. Ja, en zo stapelen de puntjes zich op. En ja, lukt het niet om die twee keer, die twee nullen die we al eerder besproken hebben, weg te werken. Dus ja, het is een heikel punt. We zijn over de helft van het seizoen. Dus ja, het is wikken en wegen. En we hebben het er al eerder over gehad. Koen heeft er een aantal uitstapjes naar Amerika gepland. Ja, misschien dat dat hem de das om doet, doordat hij heel, heel, heel veel wedstrijden rijdt. Dat het misschien een keer een dipje komt. Aan de andere kant, ja, op 19-jarige leeftijd, ja, dan heb je niet zo heel veel last van een niet zo heel vlug een dipje.
1: Nee, want dat is natuurlijk dingen, nog maar 8 Grand Prix te gaan. Ja, als er ergens een verschil gemaakt moet worden, moet dat voor Jeffrey Herlings er toch wel redelijk snel aan beginnen te komen. Anders wordt dat hem gewoon niet.
2: Ja, precies. En in het verleden was Herlings de koning in het zand. En dan kijk ik naar de wedstrijd in België. Dan kijk ik naar de wedstrijd in Arnhem. Ja, in het verleden kon niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, Herlings het moeilijk maken op de zware zandcircuits. Maar ja, dat is tegenwoordig wel anders. Want Lucas Koenen maakt het hem heel erg moeilijk. En hoewel Herlings uit mijn hoofd vorig jaar de Grand Prix in Nederland wist te winnen, was het eigenlijk Koenen die wat sneller was. Alleen ja, het gaat om de meeste punten. Die pakte Herlings. Maar in deze vorm, die jongen groeit van het vertrouwen. Groeit qua snelheid. En ja, het zijn echt alleen de grote fouten. Misschien een nul of een keer een finish met een handjevol punten. Die ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat Herlings echt terug kan komen in de titelstrijd.
1: Ja, want dat is een beetje zoals nu om en om de Grand Prix winnen. Ja, dan aan het einde van de rekening is dat verschil natuurlijk gewoon nul.
2: Dan is het verschil eigenlijk te klein. Het enige wat je moet hopen is dat Favre en Tim Geiser zich af en toe misschien een keer ertussen kunnen wringen. Hetzelfde geldt voor Maxime Renault. Maar ja, de laatste weken lopen die ook een beetje achter het tweetal aan Koenen Herlings. Dus ja, om die nou te verwachten dat ze ertussen kunnen komen, dat is eigenlijk minimaal. Het zal over het aantal fouten gaan. Gaat Koenen grote fouten maken, meerdere fouten maken, Lucas om precies te zijn, dan zijn daar nog mogelijkheden. Dan moet hij hetzelfde doen als wat zijn broertje doet. Vallen, slecht starten, rare dingetjes uithalen. Ja, dat zie ik Lucas nog niet doen.
1: Ja, laten we het maar gelijk over Sascha Koenen hebben. Die staat dan nog steeds aan de leiding in de MX2. Nogmaals, is de tweelingbroer van Lucas Koenen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de laatste weken. Gaat dat een stukje minder? Nog steeds natuurlijk best wel knap. Hè? Hij wordt tweede in Italië. Hij wordt ook tweede in Portugal. Tweede in Zuid-Afrika. Ook al zitten daar natuurlijk ook nog wel wat resultaten bij. Met 2 keer een 6e plaats. Wat even wat minder is. Maar dan ineens Guillaume Fares lijkt het helemaal gevonden te hebben de laatste 2 Grand Prix.
2: Ja, die jongen die is aan het groeien in het seizoen. Hij heeft van de afgelopen 6 manches er maar liefst 5 gewonnen. En eigenlijk was hij ook wel een klapje sneller tijdens die wedstrijd in Montevarchi, die Italiaanse Grand Prix. Maakte die wat minder start en daardoor kwam hij eventjes in de problemen. Maar die heeft zich keurig gepakt en is eigenlijk de wedstrijden in Portugal en de wedstrijd in Zuid-Afrika een maatje te groot voor de concurrentie.
1: Ja, dan is het toch wel interessant. Groeien in zo'n seizoen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is niet dat hij helemaal uit het niets komt, hè, want hij heeft eerder dit Grand Prix al manches en zelfs de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Maar het lijkt ineens te klikken of zo, hè, met die triumph van de laatste 2 Grand Prix.
2: Klopt, maar dan moeten we zeggen, na de Franse Grand Prix ging het hem eventjes wat minder af op een of andere manier. En dat heeft hij nu eigenlijk vrij goed onder controle. De wedstrijden na Frankrijk was het een beetje wisselvallig, een beetje onstuimig. En dat het lijkt hij nu helemaal eruit gepoetst te hebben. Ja, nu is hij echt gewoon momenteel de man in bloedvorm. En ja, wanneer dan Koenen af en toe wat foutjes maakt, een valpartijtje in Portugal, valpartijtje in Zuid-Afrika, slechte start in Zuid-Afrika, ja, daar wordt het er niet beter op, maar wel spannender.
1: En dat is natuurlijk ook weer wel wat waard voor het neutrale publiek. Simon Langevelder is de titelverdediger dit jaar in de MX2. Hij begon ontzettend goed aan dit seizoen. En het is niet dat hij het nu heel slecht per se doet. Maar hij levert wel duidelijk in ten opzichte van de concurrentie.
2: Ja, Langevelder heeft echt een dipje gehad. En dat doet me denken aan het seizoen van 2017 uit mijn hoofd. Misschien wel 2018. Jonas was wereldkampioen. Ging die titel verdedigen. Ging foutloos van start. Wist te winnen. Had eigenlijk alles onder controle. En opeens komt het kantelpunt. Prado begint te winnen. En gaf toen de Grand Prix zegers niet meer uit handen. Daar leek het nu ook een beetje op die kant op te gaan. Want Langevelder begon goed. Zakte terug. Alleen begint er nu een beetje doorheen te komen. En stond weer op het podium in Zuid-Afrika. Dus misschien kan hij ook nog wel eens gevaarlijk worden in de titelstrijd. Maar ja, hij heeft al de nodige foutjes gemaakt. En de nodige punten verloren. Dus ja, hij moet de foutjes echt tot minimum beperken. Om nog gevaarlijk te kunnen worden in de strijd tussen Sascha Koenen en Fares.
1: Ja, dan moeten we zeker ook even de Nederlanders bespreken in het wereldkampioenschap motocross. We hebben natuurlijk de grote Nederlander, Jeffrey Herlings, hebben we al genoemd. Hoe zit het eigenlijk met de andere Nederlanders in de MXGP en de MX2? Want ik, als ik toch kijk naar de stand, ik blijf het knap vinden. Dat betekent eigenlijk wel hoe goed hij dit seizoen eigenlijk begonnen is. Maar ja, Kai de Wolf, weten we, geblesseerd, doet alweer een tijdje niet meer mee. Desondanks staat er nog steeds 9 in het kampioenschap en heeft toch nog wel wat puntjes voorsprong nog steeds ten opzichte van Calvin Vlaanderen.
2: Ja, hij doet het erg goed. Alleen ja, een valpartij tijdens de trainingen in Montevarchi, tijdens de Italiaanse Grand Prix. En eigenlijk niet zijn schuld, want het was Fernandez die in de training ten val kwam. Kai de Wolf sprong op de motor die nog op de baan lag. Raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij en een Montevarchi niet kon starten en een Portugal niet kon starten. En niet naar Zuid-Afrika is geweest. Als je dan bedenkt dat hij ook nog de eerste Grand Prix van het seizoen heeft gemist, dan is de 9e plaats zeker zeer verdienstelijk. Maar ja, we hadden eigenlijk toch een beetje gehoopt dat hij zich kon mengen in de titelstrijd. Misschien wel met Koenen, met Herlings, met Vervre, met Geyser. En goed, Vervre en Geyser zijn inmiddels afgehaakt. En de Wolf heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om zich in de titelstrijd te mengen. Want het zit er nog een beetje erg tegen.
1: Ja, en dan hebben we nog Calvin Vlaanderen, die wel alles rijdt. En eigenlijk elke manche wel keurig in de punten zit. Maar dan zie je gewoon hoe competitief dat veld is.
2: Klopt ook nog. En daarbij moeten we niet vergeten dat Calvin Vlaanderen de afgelopen 5 seizoenen op Yamaha heeft gereden. Nu de overstap heeft gemaakt naar Ducati. Dat is al een wissel. En ook het team waarvoor hij uitkomt, het team van Louis Vosters uit Bergijk. Die hebben ook jaren gereden met Yamaha. De afgelopen 2 seizoenen met Fantic gereden. En nu de overstap gemaakt naar Ducati. Dus die moeten eigenlijk alles uit gaan vinden weer. Hoe het werkt, welke kant dat ze op moeten beduren om de motoren goed af te stellen. En dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar nu komt Calvin Vlaanderen steeds beter, tot zijn recht. Greep nipt naast het podium in Johannesburg. Was natuurlijk heel mooi geweest om daar een rentree te maken voor eigen publiek. Want het is een geboren Zuid-Afrikaan met een dubbele nationaliteit. Dus het was erg leuk geweest voor hem en voor Ducati. Want ja, die zijn met 3 rijders aan het seizoen begonnen. Jeremy Zewer heeft een aantal weken geleden al de handdoek in de ring gegooid. En is opgestapt. En Andrea Bonacorsi heeft die zware crash meegemaakt aan het begin van het jaar in Argentinië. Nu die voetsteun in zijn buik gekregen, waardoor hij een behoorlijke vleeswond heeft opgelopen in zijn buik in Letland. Dus eigenlijk zijn alle pijlen nu gericht op Vlaanderen. Maar ja, je krijgt net als in de Formule 1 ook veel minder data en veel minder gegevens binnen als je maar met 1 rijder kunt rijden in plaats van met 3.
1: Iemand die we toch even moeten bespreken en eigenlijk een tijdje niet over gehad hebben is Rick Elsinga. Want die is eigenlijk weer sinds weken weer regelmatig gewoon lekker in de punten te vinden. Maar die heeft natuurlijk ook een heel rumoerig seizoen achter de rug. Stapte na 3 Grand Prix in bij Beta, bij de motorfabrikant. Ging daar weer weg na heel wat uitvalbeurten. Zat even langs de kant. Komt daarna bij KTM terug. En daar lijkt eigenlijk een beetje de rust weer wedergekeerd te zijn.
2: Ja, de overstap naar Van Venrooy Racing Team KTM heeft Elsinga absoluut goed gedaan. Net als je zegt, in eerste instantie een deal gesloten met Beta. Een behoorlijke crash gehad in januari, waardoor hij wat later aan het seizoen is kunnen beginnen. Kon daar zijn draai niet vinden. Niet met de motor die eigenlijk Beta is. Eigenlijk een enduro merk. En ja, die proberen het al jaren in de motocross. Maar dat is toch net een beetje anders. En hij kreeg de motor niet volledig vertrouwd, zou ik zo zeggen. En dat was duidelijk aan zijn rijden te zien. Heeft op een gegeven moment de moedige beslissing genomen om met het team overleg te gaan. En zeggen, jongens, zo willen wij allebei niet verder. Contract ontbonden. Daarna een overstap gemaakt dus naar Van Venrooy Racing. Dat Mattia Guadagnini zag uitvallen met een zware schouderblessure. En dat hopelijk dat zijn crosscarrière kan redden voor 2027.
1: Nog even kijken in de MX2. Daar eigenlijk nog 2 vaste Nederlanders nog over. Kai Karsenmakers en Jens Walvoort. Wat kun je over hun prestaties zeggen? Wel in de punten natuurlijk vaak te vinden, maar een beetje in de middenmoot.
2: Op en af. Karsmakers rijdt de ene manche in dijk van een wedstrijd. En heeft ook wedstrijden bij zitten waar het allemaal wat moeizamer gaat. Een paar probleempjes gehad met de afstelling. Verkeerde keuzes gemaakt met de afstelling. En ook met de banden en dergelijke. En met de vering. Ja, en dan is het ook het MX2-veld zeer competitief. En dan verlies je gewoon heel veel puntjes en heel veel plaatsen. Dus dan gaat het hard. Top 8 was zijn doel, is zijn doel en is absoluut nog mogelijk dit seizoen. Hoor. Dus daar heb ik wel een beetje hoop op dat hij richting de top 8 gaat. Zeker met de wedstrijden in Lommel en in Arnhem nog op de planning. Walvoort een behoorlijke crash gehad. Bezig aan een volledig Grand Prix seizoen. Ook naar Zuid-Afrika geweest. Reed daar erg sterk en erg netjes. Er moet iets meer regelmaat in komen. Net waar we het eerder over hebben gehad bij Fares en bij Sascha Koenen. Je moet er iedere keer staan. En dat is wie daar het beste in is om overal zijn punten te pakken. Die doet het erg goed in het WK. En ja, beide jongens zijn wat wisselvallig. Kunnen de eerste manche bijvoorbeeld in 7-8 plaats bij elkaar rijden. En de volgende manche uitvallen. En dan ben je eigenlijk weer alles wat je verdiend hebt, die eerste manche. Ja, gooi je weer weg in de tweede manche.
1: Steven Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. Hebben we dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevel al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen na afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval. Heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd, zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego-autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van, de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier, allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat dat eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een vlakje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, we staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Het maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel een donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen 5 ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moet er dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven, ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd, om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat, die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, Ja, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar. Maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland. Want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames en in de heren categorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was een supermooi weekend wat betreft het jeugd-NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik

0: ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
1: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je de categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien. Het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
0: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is, hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
1: Ja, zeker uithoudingsvermogen, maar zeker ook op die leeftijd moet je, nou ja, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
0: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, er waren van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
0: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in de eerste weekendhoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
1: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien. Hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld. En dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beach vibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. En daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
0: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
1: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
0: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
1: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk, want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom het Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij en dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen, ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
0: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
1: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
0: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
1: Helemaal goed en dankjewel weer.
2: All Sports Radio Live.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
2: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar entree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en het is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo. Omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist. Gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie. Dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want nou ja, je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden.

0: die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En waren, er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
0: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
0: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
0: Ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet, zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit, daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar verder recht nauw contact. Je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rij nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naar een staanwedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van het. Van de wielrennerij. Dus ik denk dat dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
13: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. Ik hoop dat je een heel goed weekend gehad hebt. Want we gaan lekker deze week eens aftrappen met het WK voetbal. Zometeen gaan we het hebben over de aankomende halve finales. Want ja, zover in het toernooi zitten we alweer. Nog 4 duels en het toernooi is alweer voorbij. En erover praten, dat ga ik doen met voetbaltrainer Robert Maaskant. Verder praten we tijdens deze eerste rustdag van de Tour de France. Want dat is ook nog eens vandaag met Raymond Kerkhoffs van Wieler Flits over ja, wat ons eigenlijk allemaal is al overkomen deze editie. En dat is veel, kan ik je vertellen. En we blikken met tennisjournalist Jon Visbeen terug op een ook wederom fantastisch slotweekend van Wimbledon. Maar zoals je ons gewend bent, inmiddels tijdens deze WK maand, slash ja, iets meer dan een maand, anderhalve maand eigenlijk, trappen we de uitzending af met een nieuw WK-journaal met collega Joel Visser.
6: All Sports Radio, Summer of Football, WK-journaal.
14: Er zijn steeds meer onthullingen in de zaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Zijn automatische schorsing werd opgeheven na een rode kaart tegen Bosnië. Eerder was al duidelijk dat de Amerikaanse president Donald Trump een telefoontje naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino had gepleegd om de schorsing ongedaan te krijgen. Infantino had de zaak naar eigen zeggen aan de disciplinaire commissie van de FIFA gelaten, die uit 18 leden bestaat en volgens de Wereldvoetbalbond onafhankelijk is. Volgens de Britse krant The Times heeft commissievoorzitter Mohammed Al-Kamali uit de Verenigde Arabische Emiraten in zijn eentje besloten de schorsing van Balogun op te heffen. Al-Kamali was niet bereikbaar voor commentaar. En dan het WK van Danny Makkely, die zit er definitief op. De arbiter hoeft niet meer te rekenen op een aanstelling in de halve finales, finale of troostfinale. We kijken met ontzettend veel trots en een goed gevoel terug op onze prestaties. Uiteindelijk heb je alleen invloed op datgene wat je zelf kunt beïnvloeden. Wij weten dat we als team iedere dag alles hebben gegeven. We hebben telkens positieve feedback ontvangen. Toch heeft de KNVB ook een klein beetje goed nieuws. Dennis Higler blijft tot het einde van het WK beschikbaar als VAR. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De 47-jarige trainer die de functie op interimbasis zal vervullen, volgt Marcelo Bielsa op. Uruguay viel dit WK flink tegen. Het zat in de pool bij Spanje, Kaapverdië en Saoedi-Arabië en werd derde met 2 punten. In principe wordt Forlán aangesteld op maart. Daarna wordt beslist of hij langer aan mag blijven.
13: Ja, ik vind het wel gaaf hoor. Een legendarische speler natuurlijk.
14: Ja.
13: Maar ik wist helemaal niet dat hij nou ja, zo goed was als trainer dat hij gelijk maar ook als bondscoach werd aangesteld. Is dit een soort bekkenbouwertje? Kan het ook nog?
14: Ja, dat kan. Het is natuurlijk interim, dus we gaan eerst kijken wat het is. En ja, dat was echt diep bedroevend, hè, Uruguay.
13: Ja, dat is, ik weet ook niet hoe ze het voor elkaar gekregen hebben om eigenlijk zo slecht te presteren. Want meestal verwacht je toch een degelijke prestatie van Uruguay. Altijd een degelijke ploeg. Nooit heel bijzonder, nooit heel slecht. Maar dit was wel een klein beetje de ondergrens van mijn gevoel.
14: En dat dan ook uiteindelijk de ploeg was die derde werd en eruit vloog met maar 2 punten. Echt heel weinig.
13: Ja. Toch even terugkomend op die zaak rondom Balogun. Dat blijft toch wel heel erg bijzonder. Nu vind ik het nog het meest frappante dus aan de hele zaak. Dat het dus eigenlijk stiekem niet zoveel te maken heeft met Donald Trump en Gianni Infantino. Waar iedereen natuurlijk helemaal overheen viel.
14: Ja.
13: Maar dat er gewoon een commissievoorzitter in zijn eentje bedacht. Oh, nou ja, dan draai je hem toch terug.
14: Ja, dat is ook zeer ongebruikelijk.
13: Dat gebeurt. Hoe kan je zoiets... Daar heb je toch, denk ik, neem ik aan als commissie, stem je daar toch over als iemand iets doet, toch? Dan kun je toch niet als voorzitter van een commissie gewoon zomaar besluiten iets te doen in je eentje.
14: Ja, heel aparte situatie. Ik ben benieuwd ook wat er nog meer naar buiten gebracht gaat worden hierover.
13: Ja, ja. En makkelijk dus naar huis. Hichler blijft wel. Wat vind je daarvan? Op zich Hichler, geen verkeerde VAR, toch? Ik bedoel, hij wordt wereldwijd toch wel gezien als een van de beste VAR's.
14: Ja, volgens mij is het nog redelijk rustig rondom hem. Er zijn geen hele gekke dingen volgens mij nog gebeurd. Dus mooi dat hij mag blijven, toch?
13: Zeker, denk ik ook. Hij blijft in ieder geval lekker op het WK. Wij blijven het WK ook lekker volgen. Nog 2 WK-journaals te gaan, Joran. Dan zit het alweer op voor ons.
14: Helaas.
13: Tot de volgende.
0: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia. Mis niets van Oranje en Curaçao tijdens het WK Voetbal.

0: Timbaland en One Republic Apologize hoorde hier bij All Sports Radio Live, waar we straks in gesprek gaan met voetbaltrainer Robert Maaskant. Gaan vooruitblikken op de halve finales van het wereldkampioenschap voetbal. Maar eerst nog tijd voor het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio Update.
0: Alsof de halve finale op het WK tussen Frankrijk en Spanje nog niet beladen genoeg was. De Spaanse ex-premier Mariano Rajoy, inmiddels 71 jaar, die heeft dus flink keihard uitgehaald naar Le Bleu. Zijn uitspraken ontketenden een storm van kritiek uit zowel Frankrijk als uit Spanje. Rajoy was van 2011 tot 2018 premier van Spanje, tot hij te midden van corruptiezaken werd weggestemd door het parlement. Tijdens dit WK is Rajoy analist voor El Debate, en dat is een Spaanse krant. En voor en na elke wedstrijd laat hij dan weer zijn licht schijnen op wedstrijden van La Roja. Om voetbaltechnische analyses moet je overigens niet bij hem aankloppen, dat is wel zeker. Met één doelbewuste zin stal hij voornamelijk alle aandacht. Hij zei namelijk: het Franse team speelt uitstekend voetbal, maar zonder Fransen in de ploeg. Een uitspraak die in het verkeerde keelgat schoot in Frankrijk. Laurent Nunez, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, noemde de woorden van Rajoy volstrekt onaanvaardbaar. Ze weerspiegelen op geen enkele manier wat Frankrijk is. Frankrijk is een land van diversiteit waar iedereen zich kan ontplooien en zijn plaats kan vinden. Het is overigens niet de eerste keer dat de Franse nationale ploeg racistische uitlatingen te verduren krijgt vanuit politieke hoek. De Paraguayaanse senator Celeste Amaria haalde stevig uit naar Mbappé na de wedstrijd van Frankrijk tegen Paraguay. Amaria plaatste meerdere berichten over de ster van Frankrijk, waarin de senator met name de afkomst van Mbappé ter discussie stelde. Deze bruut heeft nog niet eens leren schrijven. In plaats van moedermelk groeide hij op met zuigen aan kokosnoten, en de meest ontwikkelde wezens die hij ooit heeft gehoord zijn chimpansees. Nou ja, Mbappé liet het daar uiteraard niet bij en beet terecht van zich af. De Franse sterspeler noemde Amaria een verachtelijk persoon en onwaardig aan haar functie.
1: All Sports Radio. Summer of Football.

0: Alex Warren, Fever Dream, hoorde hier bij All Sports Radio Live. Nog 4 duels te gaan en het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Dinsdag en woensdag staan de halve finales op het programma. Zaterdag de troostfinale en zondag uiteraard de finale. Ja, de komende halve finales zijn toch 2 duels om je vingers bij af te likken. Frankrijk die neemt het dinsdag op tegen Spanje. En op woensdag zijn het Engeland en Argentinië die gaan strijden om een plekje in de finale. Ik ga erover in gesprek met voetbaltrainer Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ergens vanaf een golfbaan op hol 7. Ja. Gaat het goed tot nu toe?
1: Ja, niet onaardig. Ik lig nu voor birdie op hol 7. Maar goed, het telefoongesprek is belangrijker, hè, dus dat gaat voor.
0: Ja, maar goed, birdie gaat wel aardig. Wat is je handicap, Robert?
1: Nee, ik ben niet zo'n hele fanatieke golfer. Ik speel ongeveer handicap 15. En ik probeer eigenlijk handicap 18 te worden, maar dat ik ga maar moeizaam omhoog. Dus ik vind 1 boven de baan vind ik prima. Ik speel eigenlijk voornamelijk veel in Spanje. Ik ben gewoon fit leuk om een beetje met vrienden een beetje te houden op die baan. Ik neem het niet zo heel serieus.
0: Nee, ja, wel leuk natuurlijk. Het WK voetbal besprekend. Nog 4 ploegen over. Wat vind jij van die 4 ploegen tot nu toe, dit toernooi eigenlijk?
1: Nou ja, dat zijn wel de beste ploegen van het toernooi. En dat heeft natuurlijk de bracket met alle WK-punten, die wereldranglijstpunten, et cetera, zijn dit wel de 4 ploegen die er van tevoren, dat je die een beetje tipt. En dat blijkt dan ook uiteindelijk uit te komen. Dus ik vind het niet onterecht, waarbij eigenlijk Argentinië de ploeg is die misschien wel het minste heeft laten zien, maar wel het spectaculairst is geweest. En Frankrijk by far de grote favoriet is.
0: Ja, je noemt Argentinië al. Daar is heel veel om te doen. De laatste wedstrijden. En niet altijd in positieve zin. Maar ja, ze redden het toch maar telkens weer. Hè? Dan maar naar extra tijd. Het gaat ze heel lastig af. Maar ja, ze zitten er nog wel in.
1: Ja, en we vergeten wel eens natuurlijk dat Argentinië in het merendeel van de wedstrijden ook gewoon dominant is geweest. Het zit ze niet tegen. Anders, als je kijkt naar alle individuele beslissingen, kan je, als je het van de Argentijnse kant uitkijkt, zeg je ook van ja, het was wel een overtreding, het was wel dit, het was wel dat. Maar je hebt het gevoel dat ze gematst worden. Maar ja, weet je, de wedstrijden waar ze gewoon 2-0 achter staan en iedereen denkt dat het gedaan is, komen ze gewoon weer terug. Dus het is ook simpelweg kwaliteit van die hele ploeg. Het is een goed team. En wat ik heel bijzonder vind is dat zo'n elftal na afloop het grote feest viert met liedjes waarin Messi gewoon in voorkomt. En ja, ik vind dat als voetballiefhebber kijk ik daar wel graag naar. Of misschien wel meer als supporterliefhebber. Hoe die beleving is. Ik denk niet dat ze favoriet zijn. Ik denk ook dat het een enorme clash wordt met Engeland. Maar uiteindelijk lijkt mij dat Frankrijk toch gaat zegevieren. Omdat die gewoon op alle gebieden, zowel tactisch als individueel, steken die er bovenuit. Kunnen heel makkelijk van systeem wisselen ook nog een keer. Hebben alle wapens die je moet hebben om wedstrijden te winnen. Zijn verdedigend ijzersterk. Dus ja, als er 1 ploeg is die het ze misschien moeilijk kan maken, dan zou het Spanje moeten zijn. En laten we die nou net in de halve finale hebben.
0: Ja, nou ja, als we nog even die andere dan afmaken. De Argentijnen spelen tegen Engeland. Engeland natuurlijk met zowel Harry Kane als Jude Bellingham. 2 fantastische spelers die aardig op dreef zijn dit toernooi qua scoren. Maar ja, Engeland tegen Argentinië op een wereldkampioenschap hebben de Engelsen niet altijd even goede herinneringen aan.
1: Nee, het is de term oorlog wil ik hier niet gebruiken. Maar het is wel een strijd op het heetste van de naald altijd. Met heel veel emoties. Ja, daar zal Engeland toch een beetje uit moeten blijven juist. Ten opzichte van Argentinië. Of dat kan. Kijk, Argentinië is aanvallend wat sterker dan Engeland verdedigend. Dus daar liggen mogelijkheden voor Argentinië. Aan de andere kant. De Engelsen hebben natuurlijk aanvallend weer heel veel gebracht. Waar Argentinië ook wel weer kwetsbaar is gebleken. Dus ja, dat wordt een interessante wedstrijd. En wat ik wel het fijne vind nu, is dat die halve finales gewoon moeilijk te voorspellen zijn. Overigens, het doet me wel genoegen dat mijn partner, waar ik mee sta te golven nu, Frank de bal uit de bunker in de andere bunker heeft geslagen. Dat doet me Dat is live, even een live verslag, Robert.
0: Ja, dat is mooi. Ja, de sterverslaggever van Allsportsradio, Robert Maaskant. Maar dan hebben we dus nog die andere halve finale. Frankrijk tegen Spanje. Als ik heel eerlijk ben. Nu al eigenlijk de twee sterkste ploegen van het WK tegen elkaar.
1: Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel jammer dat het... dat dit de halve finale is en niet de finale. Nogmaals, omdat ik denk dat Spanje een van de weinige ploegen is die het Frankrijk echt moeilijk kan maken.
0: Ja, want ja. Spanje heeft het verdedigend ontzettend goed gedaan. Hè? Pas één tegentreffer, ja. Dat was in de afgelopen wedstrijd tegen België. Die hebben natuurlijk ook wel een hele interessante aanval. Met natuurlijk een Lamine Yamal waar iedereen op let. Maar ook misschien wel de meest onderschatte speler van dit WK. Mikel Oyarzabal in de spits. Bij Ena Olmo, noem ze allemaal maar op. Hartstikke sterk, maar vooral verdedigend denk ik heel indrukwekkend.
1: Ja, en verdedigend niet zozeer dat ze nou met de kont in de goal halen. Dat doen ze helemaal niet. Ze spelen gewoon een spel wat toch relatief aanvallend is. En zetten heel hoog druk. Dat maakt gewoon indruk. En ik denk dat dit Spanje, terwijl ik even het balletje uithol met één hand. weliswaar voor par, maar goed, ik tel hem toch mee. Dit Spanje zet heel hoog druk, continu. En dat is ook wel iets wat Frankrijk niet gewend is. En de andere kant is dat Frankrijk is zo dominant geweest in dit toernooi. Spelen zo vaak op de helft van de tegenstander. Dat zullen ze nu ook weer doen. En juist daar ligt ook wel de kracht van Spanje. Spanje heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd 90% balbezit op de helft van de tegenstander. Deze wedstrijd zal anders zijn. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld met de Nico Williams, die langzamerhand weer fit aan het worden is. En Yamal, hebben ze de snelheid om heel snel dat veld over te steken. En eventueel Frankrijk pijn te doen. Terugkomend op jouw verhaal van verdedigend Spanje. Degene die daar ongelooflijk belangrijk is Rodri. De centrale middenvelder van Manchester City de afgelopen jaren. Ja, die stuurt, die leest die wedstrijd. Die grijpt in waar die kan. Echt een fenomeen om in je elftal te hebben. En die doet dat met verve.
0: Ja, en die verdediging van Spanje komt dan tegenover... misschien wel de meest fantastische aanvalslinie van dit WK terecht. Met natuurlijk in de hoofdrol Mbappé, maar ook zeker Dembélé niet vergetend. En Doué. Wat kunnen jullie daar tegenover zetten?
1: Ja, eigenlijk niet. Dat is natuurlijk een beetje het probleem. Er is geen antwoord op dit Frankrijk. Ook met een fantastisch middenveld. Maar je noemt net al eventjes de aanvalslinie. Daar kunnen ze ook nog eens een keer in variëren. Hè? Dat ze zeggen, we komen er over de grond wat lastig door. Hebben ze ook nog spelers die ze door de lucht kunnen bereiken. Spanje speelt met een geweldige verdediging. Maar ook wel weer met een relatief onervaren centrale verdediger. Daar werd hij ook door geklopt in de vorige wedstrijd tegen België. Daar schrokken ze een beetje van, Spanje. Maar het toen ook echt een minuutje of 10 van slag. Frankrijk is eigenlijk, als je van tevoren gaat analyseren, bijna niet aan banden te liggen. Behalve dan, wat ik net al noemde, via uitgespeelde counters. Dus dat je wat compacter speelt en daar vandaan gebruik maakt van de snelheid die je als Spanje zou kunnen hebben.
0: Ja, dat allemaal meegerekend met elkaar. Wat denk je dat het wordt bij die twee wedstrijden? Kortom, wie kunnen we in de finale verwachten?
1: Ja, als ik die glazen bol had, dan had ik wel op een mooiere baan gespeeld vandaag. Ik vind Engeland-Argentinië eigenlijk niet te voorspellen. Want daar kunnen zoveel factoren nog een rol spelen. Maar het zou me niet verbazen als dat naar verlenging gaat en weer in strafschoppen eindigt. Ondanks enorm scorend vermogen van Kane, Bellingham en Messi. Frankrijk-Spanje denk ik toch dat Frankrijk de boventoon gaat voeren. En dat die naar de finale zullen gaan. Dus als ik mijn ultieme voorspelling met het mes op de keel, zou ik toch zeggen Engeland in de finale tegen Frankrijk. En dan Frankrijk uiteindelijk als winnaar.
0: Nou, we gaan het dan, zoals het zo mooi heet, met potlood opschrijven. Robert Maaskant, ja. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten voor deze mooie voorspelling. En succes nog even daar op de golfbaan.
1: Ja, dankjewel. Met plezier.
2: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia. Mis niets van Oranje en Curaçao tijdens het WK Voetbal.

0: Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima, fijn dat hij... Precies, gaan we nog even wat roepen. Fijn dat je zijn eigen naam ook nog even noemt in de plaat. Ballada hoorde je hier bij All Sports Radio Live. Na 9 loodzware dagen koersen is het momenteel de eerste rustdag in de Tour de France. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het alles behalve gemakkelijk voor de coureurs. Toch hebben ze het niet bepaald rustig aangedaan. De koers ontvlamde al vroeg met de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Die eigenlijk, voorlopig althans, even vlug alweer afgelopen lijkt. Met de Sloveen al op 2 minuten 45 voorsprong is het de strijd om plek 2 die momenteel eigenlijk het spannendst is. Voor Nederland is het tot nu toe ook een hele goede editie met 2 ritzeges. Sprinter Olaf Kooi legde zijn concurrentie erop in etappe 5. En zondag won natuurlijk Mathieu van der Poel op sensationele wijze de 9e etappe. Ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhoffs. Raymond, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij hebt afgelopen week ook in de Tour gezeten. Er is heel veel te doen geweest rondom de omstandigheden, rondom de hoge temperaturen. Wat heb jij daarvan meegekregen?
2: Ja, met name ook dat men met ijs, met mijn water, tot bepaalde ritten kreeg men het echt gewoon niet meer aangevoerd om de renners eigenlijk koel te houden. En ik moet zeggen, de hitte wat er is, die vind ik niks geks. Dat hebben we echt in de 37 jaar dat ik de Tour de France volg, heb ik dat elke keer wel meegemaakt. Zeker in, zeg maar, wanneer je in het hart van Frankrijk bent, in het zuiden van het hart. Dat is gewoon echt een bak oven, zeg maar, in de buurt rond Toulouse. Maar het blijft nu warm, hè? Dat is het grote verschil. Normaal had je daar 2 of 3 dagen en dan reed je weer door koeler weer. Dan kwamen er weer een paar flinke onweersbuien die alles enorm afkoelden. Maar nu zitten we eigenlijk vanaf de start in Barcelona continu in temperaturen te rijden van 30, eigenlijk 35 graden plus. En dat vind ik wel heel uitzonderlijk.
1: Ja, dat is, neem ik aan, ook wat het zo uitzonderlijk zwaar maakt. Is dat, zo zegt, het koelt niet af. Dus het eigenlijk wel terecht dat er zoveel nu wordt gesproken over hitteprotocollen en dergelijke.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet er toch naar gaan kijken. Want als je zelf al rondloopt, we hebben hier die hittegolf in Nederland, 3 of 4 weken geleden gehad. Dat er ook temperaturen bij mij in Maastricht van rond de 40 graden werden aangetikt. Ja, dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Laat staan tot je topsport moet bedrijven. En ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan ga ik nog in de vroege ochtend hardlopen in Barcelona. Nou, het is gewoon een shirt wat je uitdoet, is gewoon drijf en drijf nat. Dus het zijn uitzonderlijke omstandigheden. We hebben natuurlijk wel te maken met topsporters. Maar om dit dag in dag uit te doen, dit gaat enorm veel slachtoffers straks kosten.
1: Ja, zit er wel verbetering in, denk je, de komende weken? Hoe ziet dat er een beetje uit?
2: Ja, richting het komend weekend, wanneer we naar de Vogezen gaan, daar staat regen weer op de planning. Dus eigenlijk vanaf komende vrijdag, dan gaat het weer echt qua temperatuur ook omlaag. Maar de komende dagen blijft het nog heel even warm. En zitten we nog altijd in Centraal Frankrijk, waar het behoorlijk warm is. Ik denk wel dat we de piek gehad hebben qua temperatuur. Zeker die rit naar Bordeaux en naar Bergerac, die waren echt heel uitzonderlijk. En ook die etappe die Mathieu van der Poel gisteren won, daar was het bij de start al plus 40 graden. Bij de finish in Ussel was het gelukkig iets kouder. Maar het zijn uitzonderlijke

0: balans opgemaakt. Die hebben eigenlijk weerkundigen laten kijken. Het gaat niet alleen maar om de temperatuur die er heerst. Het gaat ook om hoe de harde soorten brand, et cetera. Ja, er zijn toch heel veel etappes ook geweest waarin dat totaal geen gevaar was. Dat die temperatuur de factor die echt gevaarlijk kan zijn voor mensen. En zeker ook voor sporters die topprestaties moeten leveren. Ja, tot dat echt wel redelijk beperkt is gebleven. Dus ja, ik vind het heel goed dat in ieder geval die discussie nu op gang komt. En ook dat in een rit zoals zondag tot er 30 kilometer is ingekort. Waardoor de renners toch ja, minder lang aan die extreme hitte bloot worden gesteld.
1: Ja, ik vond de uitleg van Peter Kuipers-Munneke afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, in de avondetappe, wat dat betreft ook een hele goede. Maar ja, dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Waar we het ook zeker over moeten hebben is, nou ja, hoe eigenlijk al vroeg de Tour dit keer op gang komt. Nou, je weet natuurlijk één ding, als je start in Barcelona, je moet naar Frankrijk, dan liggen daar zoiets als de Pyreneeën tussen. Dat hebben we geweten ook.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat de tourorganisatie al een beetje het probleem zag. Want ik ben terug gaan bladeren van wanneer is het voorgekomen dat we slechts één echte bergrit in de Pyreneeën hadden. Nou, ik heb hem niet kunnen terugvinden. En ook AI heb ik ingeschakeld. Die kon hem ook nog niet terugvinden. Dus wat dat betreft dachten ze al van, hé, we moeten uitkijken dat de tour niet beslist gaat worden in die Pyreneeën in die eerste 4, 5 dagen. Nou, we hebben dus één Pyreneeënrit gehad met de Asper de Tourmalet en een makkelijke aankomst naar de Cirque de Gavarnie. En daar heeft Tadej Pogacar meteen eigenlijk vernietigend uitgehaald. En wat het meest opmerkelijke voor mij is dat Jonas Vingegaard eigenlijk op de top van die Tourmalet maar 30 seconden achterstand had. Ja, dat liep later op in de afdaling, in de vallei, op het gedeelte Vals Plat. En later ook op die aankomst naar de finish, na 2 minuten 38. Dus als je eigenlijk bergop gaat kijken, was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard, net als de afgelopen jaren, niet zo heel groot. Maar ja, zien we gewoon dat Pogacar in het begin van de Tour een veel betere conditie heeft gehad. Veel beter voorbereid dan Vingegaard er staat. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Vingegaard heeft natuurlijk de Giro d'Italia gereden. Daar 5 etappes gewonnen en met overmacht de roze trui naar Rome gebracht. Ja, duidelijk bij Visma Leasebike is alles met Vingegaard gepland op die laatste slotweek. Wanneer we de laatste 4 dagen de klim naar Auxerre-Malette hebben. 2 keer al op de Wes, op de vrijdag en de zaterdag. En dan op de zondag nog een klassieker in Parijs over Montmartre. Daar hadden zij gedacht Pogacar toch nog pijn te kunnen doen. Maar ja, 2 minuten 38, ik geloof 2 minuten 42 nu in het klassement. Ja, dat is een behoorlijke kloof. Zoveel heeft Vingegaard in het verleden nog nooit op Pogacar verloren. Ja, en ik zie hem dat ook niet 1, 2, 3 goed maken.
1: Nee, eigenlijk voor je gevoel de enige manier waarop dat nog zou kunnen gebeuren is als nou ja, Pogacar op een of andere manier een enorme inzinking krijgt, of als hij, en laten we dat vooral niet hopen, toch ergens uit moet stappen.
0: Nee, kijk, vorig jaar kwamen we later dan erachter dat hij toch een behoorlijke knieblessure heeft gehad. Kijk, je weet nooit wat er speelt bij een renner. Maar als hij gezond blijft, als hij het gevaar wat er achter elke bocht loert, als hij dat kan vermijden, ja, dan is deze Tour de France gewoon beslist. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
1: Hoe belangrijk is Isaac Del Toro hierin? En nog natuurlijk een hele jongen nog, 22 jaar. Zeker een renner voor de toekomst ook. En hij laat ook tot nu toe eigenlijk hele goede dingen zien.
0: Ja, absoluut. Hij was het eigenlijk die samen met Pogacar de aanval op gang bracht. Al moeten we zeggen, ja, het was eigenlijk een zeventraps raket die Pogacar op de Tourmalet kreeg. Hoe dominant de UAE-ploeg daar reed, ja, dat heb ik ook zelden gezien. Ze hebben de tempo zodanig omhoog gebracht dat er nog maar een paar renners konden volgen. Ja, en op het laatste was het die versnelling van Del Toro, waar alleen maar Pogacar antwoord op had. Al kwam Vingegaard toen wel nog redelijk dichtbij. Ja, en vervolgens zie je dat Del Toro ook het tempo van zijn kopman niet kan volgen. En ook verder terugvalt. Zo groot was zijn aandeel niet van Del Toro erin. Maar het is wel heel goed om te weten dat je eigenlijk een van de beste klimmers, een in de, zeg maar, als je 4, 5 beste mensen van de Tour heb. Ja, daar hebben er twee het shirt van UAE aan. Dus wat dat betreft kan Pogacar ook nog gerust zijn dat hij Del Toro heel wat werk kan laten opklappen, diep in de finales van de bergritten.
1: Ja, en het is ook ontzettend spannend als je kijkt.

0: vanaf nou ja, zeg plek 2, plek 3 naar achter. Daar staan een hele hoop hele goede coureurs dicht bij elkaar. Want daarin natuurlijk ook nog zeker genoemd Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas natuurlijk. Misschien nog Florian Lipovic ook nog meenemen, Lenny Martinez. Daar wil ik toch één naam even uitpikken. Paul Sexas, we weten hij is super jong. Staat onder enorme druk als Fransman in de Tour de France. Maar wat ik zo ontzettend knap vind, is het lijkt hem zo weinig te doen.
1: Nou, kijk, van de andere kant, hij staat natuurlijk onder druk omdat hij de verwachting is van heel Frankrijk. Maar heel Frankrijk zal ook wel begrijpen dat hij pas 19 is, dat hij pas zijn eerste Tour de France rijdt. En dat we nog niet verwachten dat hij meteen de gele trui naar Parijs gaat brengen. Dus wat dat betreft kan hij eigenlijk in deze Tour niet zoveel verkeerd doen. Ik heb in het begin van deze Tour met zijn manager gesproken, Jona Lauka. En ik zeg, waarom hebben jullie toch gekozen op die leeftijd om hem de Tour te doen? Ja, zegt hij, het grote verschil gaat zijn, als hij niet de Tour rijdt, dan gaan we één winter lang in Frankrijk alleen maar horen, wat kan Paul Sexas in de Tour de France? En als hij deze ronde heeft gereden, dan heeft tenminste iedereen een referentiekader. En ik denk dat hij daardoor iets makkelijker de winter doorgaat. Maar ook dat hij voor zichzelf een referentiekader heeft, waarmee hij veel makkelijker naar de toekomst gaan kijken. Wat is er mogelijk in een grote ronde? En wat zijn nog de pijnpunten? Dus eigenlijk moeten we Paul Sexas, hij staat onder druk van de natie. Daar heb je helemaal gelijk in. Frankrijk heeft voor het laatst in 1985 met Bernardino de Tour de France gewonnen. Dan praten we over 41 jaar geleden. Het verlangen dat er weer een Fransman gaat meedoen in die strijd om het geel is enorm groot. Maar ja, voor Paul Sexas is dit gewoon deze Tour in 2026. Dat is gewoon één grote leerschool.
0: Is het sowieso niet Frankrijk wat, nou ja, met ook nog Lenny Martinez op plek 8 momenteel in het klassement. Nou, toch wel twee, nou ja, best wel aardige renners heeft die misschien voor de toekomst later wel leuk zijn voor grote rondes als de Tour.
1: Ja, Frankrijk heeft op het ogenblik echt heel veel talenten. En ook talenten die een hele goede ronde kunnen rijden. Iemand waar we eigenlijk al veel meer van verwacht hadden, maar die toch een beetje tegenvalt, is Vauquelin. Die rijdt voor de Ineos-ploeg. Is niet goed uit de startblokken gekomen. Maar ze reed vorig jaar ook al een redelijk kort klassement in de Tour. Ja, als je in de breedte gaat kijken, gaat Frankrijk er echt aankomen. En ja, je weet natuurlijk niet welke talenten erop staan. Maar dat Frankrijk de komende jaren weer een rol gaat spelen in de ronde van hun thuisland, dat is voor mij heel duidelijk, ja.
0: Wat is het grootste ding wat je meeneemt uit deze eerste tourweek?
1: Ja, toch wel de dominantie van UAE Emirates. En dat begin ik toch wel een beetje zorgwekkend te vinden. Hoe zij bepaalde etappes in een houtgreep leggen. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld die rit in Barcelona op Montjuïc. Daar schenkt Pogacar heel even de zegen aan zijn luitenant Isaac Del Toro. Als je gaat kijken hoe ze op de Tourmalet reden. Echt gewoon een ploegentijdrit omhoog. En de rest was blij dat ze konden aanklampen. Gisteren stond ik vol verbazing te kijken tot ze eigenlijk ook nog de vroege vluchten niet wilden weg laten gaan. Ik hoorde dan achteraf dat ze in hun gedachten ook nog bezig zijn met het ploegenklassement. Anderen hoorde ik zeggen, ja, maar Tim Wellens en Brendan McNulty, die waren gemaakt voor die ritten. En Pogacar gunde hen ook een dag succes en daarom heeft hij zijn ploeg laten rijden. Ja, als we zo gaan heersen, juist omdat die ploeg uit de UAE met hun vele miljoenen dirhams alle toppers bij elkaar zet. Ja, dan is dit wel een doodsteek voor het wielrennen. En ik denk echt dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we met een budget cap of met iets anders er meer evenwicht tussen de ploegen krijgen. Want dat heeft de Tour de France echt wel hard nodig.
0: Ja, wat krijgen we dan nu stiekem een beetje van die Team Sky flashbacks?
1: Ja, misschien nog wel dominanter dan de tijd van Team Sky. Team Sky was natuurlijk ook, zij zijn als eerste eigenlijk begonnen met een bergtrein, een klassementstrein. Zoals dat later door Visma Leasebike ook is genoemd. Ja, en dat wordt door UAE eigenlijk nog verbeterd. En ja, als je gaat kijken, je hebt nog Jonas Vingegaard. Maar ik denk dat achter Vingegaard is voor mij Del Toro gewoon op het ogenblik de nummer 3. Ja, het is zo zonde dat je de nummer 1 en de nummer 3 in dezelfde ploeg hebt. Je wilt de beste renners tegen elkaar zien strijden. En niet met elkaar een trein vormen. Zodat één koning eigenlijk op zijn troon gedragen wordt over de Franse bergen.
0: We moeten het ook nog even hebben over het Nederlandse aandeel in deze Tour. Tot nu toe in de eerste 9 etappes 2 etappen overwinningen. Olaf Kooi, een man die ooit te licht werd bevonden bij Visma Leasebike, die wint een sprint. En natuurlijk ja, gisteren Mathieu van der Poel, sensationeel.
1: Ja, nee, fantastisch. 2 op 9. Dan kun je toch echt wel zeggen dat we nog altijd een wielerland zijn. En dat we absoluut nog meedoen. Ik ben het niet zo eens met jou dat je zegt van Olaf Kooi is bij Visma Leasebike te licht gewogen. Grote probleem is dat eigenlijk er maar 1 groot doel is bij Visma Leasebike. En dat is het winnen van de Tour. En die hele ploeg is samengesteld rondom Jonas Vingegaard. Ja, en om daar een sprinter naast te zetten, waarvan je toch altijd nog een lead-out nodig hebt en eigenlijk nog een extra man. Dus dat kost je 3 man op een ploeg van 8 renners. Ja, dat vonden ze niet passen in hun ambitie om Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard te verslaan. Ja, en toen heeft Olaf Kooi ervoor gekozen om naar Decathlon te gaan. Liep daar heel even in 1 keer het gevaar wat niemand deze winter zag. Dat de hele ploeg daar rond Paul Sexas samengesteld zou kunnen worden. En dat hij weer vast zou lopen in een klassementstrein. Hij heeft toch die kans gekregen. Heeft hij zelf afgedwongen. Onder meer met een sterke ritzege in de Baloise Belgium Tour. Maar ja, dat hij dan meteen de eerste massasprint wint. En hoe, hè? Met echt enorm verschil. Ja, dat is fantastisch. En het bewijst eigenlijk dat hij gewoon in de top 3, top 4 van de sprinters die op het ogenblik heersen, echt thuis hoort.
0: Ja, en natuurlijk fantastisch bij een Franse ploeg ook nog, hè? Dus dan zijn die Fransen helemaal blij.
1: Ja, absoluut. En dit is echt een Decathlon heeft echt heel veel geld geïnvesteerd in die ploeg. Is ook mede-eigenaar geworden van de ploeg. Er zit echt een serieus plan richting de toekomst. Ja, het is prachtig dat zo'n ploeg dan ook al hun inspanningen beloond krijgt. Ja, en vooral voor Olaf Kooi. Hij heeft zich moeten bewijzen om in die tourploeg te komen. Ja, en als je dan meteen je visitekaartje zo afgeeft. Ja, dat geeft toch ook wel een maxpositie binnen dat hele team.
0: Ja, en dan zeker nog even Mathieu van der Poel benoemen. Want wat hij gisteren weer liet zien, ongekend.
1: Ja, als je eigenlijk naar het lijstje met de etappenwinnaars gaat kijken. Dat zijn eigenlijk alleen maar grote namen. Echt kampioenen die gewonnen hebben. Ja, en dan denk je, ja, Mathieu van der Poel hoort er absoluut in thuis. Maar ja, hij zei zelf, ik krijg misschien 1-2 kansen in deze Tour waar het kan. Nou, volgens mij was die eerste kans in de rit naar Foix, die gewonnen werd door Mats Pedersen. Daar zat Van der Poel afgelopen maandag geloof ik. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Afgelopen dinsdag was het. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Dus dan, daarmee ging die eerste kans verloren. Ja, dan is hij toch rustig gebleven en wist, ja, de rit van zondag naar Ussel, daar is weer een mogelijkheid. En zo eenvoudig was dat niet, hè? Want ik heb het aantal hoogtemeters gedeeld door het aantal kilometers. Dan kom je op 16,8 hoogtemeters per kilometer. Terwijl als je Luik-Bastenaken-Luik bekijkt, een klassieker waarvan Van der Poel zegt, die is eigenlijk te zwaar voor mij. Ja, daar zit het aantal hoogtemeters per kilometer op 16,9. Dus eigenlijk op een terrein wat net iets wat te zwaar voor Van der Poel is, zo dominant rijden, ja, dit is heel klasse.
0: Ja, nu gaan we ons langzaam opmaken voor week 2. Tot slot nog even kort, wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, het is toch wel min of meer een overgangsweek, omdat juist het venijn zo in de slotweek in de laatste dagen zit. We gaan natuurlijk wel nog een tijdrit krijgen, maar daar verwacht ik ook niet de grote verschillen. Ik verwacht een beetje de status quo, de sprinters die weer aan bod komen. Misschien dat de aanvallers weer wat ruimte gaan krijgen en gaat er weer een kans nog voor Mathieu van der Poel ontstaan. Maar in het klassement verwacht ik de komende dagen niet veel wijzigingen. Alleen de grote vraag blijft, hoe danig heeft die brandende zon iedereen uitgeput? En hoe is iedereen eigenlijk uit die vreselijk zware eerste week vanwege de verzengende hitte gekomen? En daar gaan we wel de komende week antwoord op krijgen.
0: Ja, nu is het dan wel weer zo, als het iedereen overkomen is, dan is dat natuurlijk weer een grote gemene deler. Dan heeft
1: ja,
0: het
1: maar de een kan er goed beter tegen dan de ander, dus er gaat weer toch een ander element spelen. Je hoorde Van der Poel ook zeggen, ondanks dat hij echt die hittetrainingen ook heeft gedaan, dat hij de eerste 4-5 dagen echt aanpassingsproblemen had. We weten vanuit het verleden ook dat Pogacar in de echte hitte ook niet zijn beste dagen kende. Heeft daar ook speciaal op getraind. Dus het is toch een fenomeen wat we zeker niet moeten uitschakelen.
0: We gaan het allemaal meemaken. We gaan ons erop verheugen, in ieder geval die tweede week van de Tour. Raymond Kerkhofs van Wielerflits. Dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Graag gedaan. All Sport Radio.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, hoorde je bij All Sports Radio Live. Het korte grasseizoen op de tenniskalender is ten einde. Afgelopen weekend was de apotheose met de finales op Wimbledon. Op zaterdag leek het bij de vrouwen in eerste instantie best snel afgelopen te zijn. Het had namelijk weinig geschild. Of Noskova had haar landgenote Mugova met 6-2, 6-2 van de baan getikt. Maar niets was minder waar. Mugova kwam sterk terug, sleepte er vanuit verloren positie nog een derde set uit. Maar daar bleef het dan ook bij. Noskova liet zich niet uit het veld slaan en pakte uiteindelijk de derde set terug met 6-3. Dan waren natuurlijk ook nog de mannen. En daar liet Jannik Sinner andermaal zien waarom hij de beste van de wereld is. In de boeiende finale was het Alexander Zverev die weliswaar de eerste set pakte. Maar daarna was het de Italiaan die drie sets op rij pakte voor de eindzege. Ik ga over dit alles in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Laten we chronologisch de boel maar even beetpakken. Beginnende bij de vrouwenfinale. Dat had in eerste instantie heel snel afgelopen kunnen zijn. Won Noskova alsnog. Maar ja, Mugova die had toch een enorme opleving einde tweede set.
1: Ja, het leek net of ze vast zat die eerste bijna twee sets. Dus ze bleef ver van haar niveau wat ze twee weken lang heeft laten zien, Mugova. Mugova is ook wat ouder. Is qua speelstijl past helemaal bij dat gras van Wimbledon. Mooie stijl om te zien. Maar goed, die Noskova, die is pas 21 en die ging daar staan en die stuurde er van het kastje naar de muur. Aanvankelijk. Totdat Mugova toch iets had van. Dan sta ik in de finale. Eindelijk een keer van mijn favoriete toernooi. En dan laat ik me er zo aftikken. Dus er kwam iets bevrijdends in haar spel. Noskova kwam in het zicht van de haven. Werd ook wat nerveus. Ze kreeg, meen ik, 4 matchpoints of 5 matchpoints. Liet die allemaal onbenut. En zowaar won Mugova, die won. Won 5 games op rij en er kwam nog een derde set.
0: Ja, en die werd uiteindelijk nog met 6-3. Dus relatief makkelijk voor zover je ervan kan spreken, ging die nog naar Noskova. Maar dan vind ik dat nog wel eigenlijk best wel knap. Want ik kan me voorstellen dat je mentaal toch best wel een knauw krijgt als je 4 matchpoints niet beslist en er nog een derde set uit wordt gesleept.
1: Ja, eigenlijk verzuimde Mugova in het begin van die derde set om door te drukken. Weet je, het momentum was bij haar. Ze zat uit schier onmogelijke positie, zeg maar. Sleepte ze toch die tweede set eruit. En toen kon ze niet doordrukken in het begin van die derde set. En Noskova, die kreeg dat ritme van die eerste set, van de eerste bijna twee sets, kreeg ze weer te pakken. En liet zien dat ze op dat gras ook fantastisch kan tennissen. Nou, ja, prachtige winnares. Twee Tsjechische dames in de finale. Die hebben natuurlijk best wel een historie op Wimbledon. Met Navratilova vroeger. Die werd natuurlijk later Amerikaanse. En Novotna en nog een paar dames uit dit land. En die laten zien dat het geen toevalstreffer is dat er weer een Tsjechische met de titel aan de haal is gegaan.
0: Ja, Kvitova natuurlijk niet vergetend. En dat is toch ook alweer interessant. Noskova, derde Tsjechische winnares in de laatste 4 jaar. Met Vondrousova en Krejcikova er ook nog bij.
1: Ja, ik geloof zelfs als je de analen erop naslaat, Robert. Ik geloof zelfs de laatste 10 jaar dat er iedere keer een andere winnares is geweest. En dat zegt natuurlijk toch wel iets over dat vrouwentennis. Want bijvoorbeeld Iga Swiatek was al in vroegtijdig stadium naar huis dit keer. Was titelverdedigster. En Sabalenka, iedereen dacht van nummer 1 van de wereld, die gaat nu wel een keer toeslaan, ook op Wimbledon. Maar redden het ook niet. En zo ging de ene favoriet naar de andere, die ging eruit. Coco Gauff ook, idem dito, verloor van Mugova in een prachtige wedstrijd trouwens, met een tiebreak in de derde set. Maar die verloor ook. En zo zie je maar dat er van alles mogelijk is bij die dames.
0: Ja, dan hadden we zondag de mannenfinale. Ook een finale waar iedereen naar uitkeek. Hè? Yannick Sinner tegen Alexander Zverev heeft de nummers 1 en 2 geplaatst van het toernooi tegenover elkaar. Zverev ging het beste van start.
1: Ja, ik vond het ook niet zo verwonderlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want Zverev is in de vorm van zijn leven. Hè? Al een paar weken. Hij won natuurlijk Roland Garros. Zijn eerste major, zijn eerste Grand Slam titel. Hij was er al een paar keer dichtbij geweest. Is natuurlijk iemand die al jaren meedraait. En net niet iedere keer die titel kon pakken. Dus dat was een soort van last die van zijn schouders afviel. En hij speelde, moet ik zeggen, op Wimbledon ook erg goed. Met zijn service kan hij natuurlijk erg domineren. En dan moet je als tegenstander moet je daar een keer proberen doorheen te komen. Nou, dat is weinig gegeven op dit moment. Want ja, wat ik zeg, hij is in bloedvorm. En dus ik vond het niet zo gek dat hij die eerste set won.
0: Ja, dat was op met een tiebreak. Dat gebeurde ook in de tweede set. Geeft natuurlijk wel aan hoe ontzettend close dat bij elkaar ligt. De tweede set ging naar Yannick Sinner. Want nou ja, anders kan je niet met 3-1 winnen natuurlijk. Maar dan lijkt er op een of andere manier in de derde set iets te gebeuren. Een soort uitglijpartij. Waar misschien ja, ook wel een kleine, waar toch Zverev best wel hinder van ondervonden heeft.
1: Ja, dat denk ik wel, want hij greep naar zijn knie en Sinner die rende naar hem toe van joh, is alles goed en zo. En zei ja, het gaat wel weer, maar ergens is er toch wat vertrouwen kwijtgeraakt en misschien wat angst ingeslopen. Want hij verloor daar wel zijn service een keer en toen was meteen raak. Toen was het 6-3 en in die derde kwam die er eigenlijk ook niet meer aan te pas, 6-4. Dus met Sinner die daarmee zijn titel prolongeert, hè, won vorig jaar ook, heb je dan toch een geweldige kampioen, nummer 1 van de wereld. Die overigens heel stroef in het toernooi begon. En dat kwam ook een beetje omdat hij natuurlijk in Roland Garros was die in elkaar gestort al vroeg in de derde of vierde ronde, meen ik. Tegen iemand, een Argentijn, waar hij normaal gesproken een 3-6 van gewonnen had. Maar dat liep helemaal mis. En hij was alles kwijt. Zijn vertrouwen, zijn mentaliteit liet het niet afweten. Maar hij op een of andere manier kon hij niet meer. Had heel veel in het voorseizoen gewonnen en gespeeld natuurlijk. En sindsdien had hij helemaal niet meer getennist. Hij had ook niet in de voorbereidingstoernooien op Wimbledon gespeeld. Dus ja, hij begon een beetje stroef aan het toernooi, maar groeide daarin vrij snel. En hij liet in die finale toch zien dat hij onwaarschijnlijk goed is.
0: Ja, na afloop vond ik eigenlijk wel een interessante uitspraak. Sinner die loofde Zverev, logischerwijs. Maar hij zei, ik moet gaan oppassen voor je. Alsof hij hem daarvoor bijna niet serieus nam.
1: Nee, wat ik zeg, Zverev is zijn spel aan het perfectioneren de laatste maanden. En dat zie je gewoon terug in de resultaten. Hij gelooft in het spel wat hij nu speelt. En ik denk dat Sinner, die de laatste 10 onderlinge ontmoetingen trouwens won van Zverev, ook gemerkt heeft dat het aanzienlijk moeilijker ging dit keer dan de paar keren hiervoor. Ik geloof al de zesde keer, vijfde of zesde keer dat ze dit jaar tegenover elkaar stonden. Dus die Zverev moet er ook een keer moedeloos van worden. Van nou, dan heb je hem weer, weet je. Daar kan ik toch niet van winnen. Maar daarom, ook op hardcourt, met die service van Zverev, die zo geperfectioneerd heeft. En zijn spel ook. Hij durft veel meer die voorhand te slaan. Heeft hij er een concurrent bij, nu Carlos Alcaraz natuurlijk nog steeds in de lappenmand zit.
0: Ja, kunnen we die eigenlijk redelijk snel weer terugverwachten, Alcaraz?
1: Moeilijk te zeggen. Zo'n polsblessure voor tennissers is echt tricky, om het zo maar te zeggen. Je moet er uiterst voorzichtig mee omgaan. Je moet echt je rust nemen. En dat doet Alcaraz ook. En de vraag is natuurlijk, haalt hij de US Open of kan hij gevoeglijk dit seizoen vergeten verder? Daar is nog niet echt iets over bekend geworden.
0: Nou, wat Wimbledon betreft moeten we het nog even over een drietal Nederlanders hebben. Die het in ieder geval ver gekomen zijn. Eén met een goede afloop, de andere twee met een iets mindere afloop. Thijs Bogaert bij de juniors kwam tot de halve finale. Is natuurlijk knap. Hij staat nu dan in Bunschoten te spelen. Heeft hij een wildcard gekregen. Toch wel mooi hè, dat hij dan in ieder geval zo ver weet te komen op zo'n Grand Slam.
1: Ja, hij verloor van Cruz Hewitt in die halve finale. Dat is de zoon van de legendarische Leighton Hewitt. Ex nummer 1 van de wereld. Ook Wimbledon kampioen geweest. Dus dat was op zich geen schande. Maar hij was ook wel een beetje aan zijn stand verplicht. Dat hij bij die laatste vier zou komen. Omdat hij heeft grote stappen gezet. Hij heeft eindelijk afgerekend met die ziekte van Pfeiffer. Dat heeft hem een lange tijd... Hij heeft hem dat parten gespeeld. Daar is hij helemaal van af. En hij gaat inderdaad van de week spelen in de Dutch Open Challenger in Bunschoten. En daar heeft hij een wildcard voor gekregen. En hij gaat morgen daar zijn eerste partij spelen. Dus het is wel leuk dat je hem ook dan weer een keer in eigen land kan zien.
0: Ja, bij het rolstoeltennis twee finalisten. Die de Groot speelde tegen haar eeuwige rivalen, kan je bijna zeggen, Yui Kamiji. Werd helaas 6-0, 6-0, best wel flink naar huis gestuurd. Maar het mooie nieuws was dan wel weer voor Niels Vink. Want die wist nu Wimbledon voor de, wat is het, vierde keer op rij te winnen.
1: Nou, dat is natuurlijk ongekend. En hij is al sinds Wimbledon vorig jaar op Grand Slam niveau is hij ongeslagen. Vijf majors in zijn zak gestoken. Hij won andermaal van zijn vriend en rivaal natuurlijk Sam Schreuder. Dat is eigenlijk ook de laatste keren meestal het geval. En er staat weinig maat op hem. Want hij pakt ook de dubbeltitel met zijn Israëlische... partner Guy Sasson. Alles wat hij aanraakt op Grand Slam niveau, dat verandert in goud, lijkt het wel. En de vraag is wanneer dat stopt en wie hem zou kunnen stoppen.
0: Ja, want hij is wel echt ontzettend, ontzettend dominant bij de quads.
1: Ja, dat mag je wel zeggen, ja, zeker.
0: Hebben we nog twee toernooien die momenteel gaande, of nee, niet helemaal momenteel gaande zijn, want eentje is net afgelopen, maar wel in Nederland waren zijn slash zijn. Beginnen met het toernooi wat net afgelopen is, een ITF toernooi in Den Haag bij de vrouwen. En daar een Nederlandse winnaar met Eva Vedder.
1: Ja, Eva Vedder. En die schiet daarmee een stukje op de ranking. Want het was een $75.000 toernooi. Daar in het grenzend Den Haag, grenzend aan het Westland, mag ik wel zeggen. Daar wordt sinds jaar en dag een goed internationaal vrouwentoernooi georganiseerd. Nou, ze won daar van Boskovic in de finale. En nu zit ze in de buurt van de ranking van Anouk Koevermans. En niet zo gek ver van Suzanne Lamens. Nou moet ik daarbij zeggen dat niet in de eerste 50 van de wereld is. Maar dan praat je over de plaatsen 140 tot 170, 180. En daar bivakeren de beste dames nu in. En dat is hoopgevend. Ik bedoel, het is een lichtpuntje, want het Nederlandse vrouwentennis heeft dat echt nodig. Dit soort, het zijn geen grote zaken die ze dan winnen, maar het is wel van belang. En zeker voor Eva Vedder, dat geeft je een enorme boost als je zo'n toernooi wint. En dus dan, hopelijk geeft dat de burger een beetje moed.
0: Ja, en we hebben dus deze week nog Challenger in Bunschoten, de Dutch Open. Wat kunnen we daarvan verwachten? Kunnen we daar misschien ook een Nederlandse winnaar gaan kronen aan het einde van de week?
1: Ja, Guy den Ouder kwam vorig jaar kwam die tot de halve finales. En die speelt weer mee. Max Houkes speelt vanavond al. Je moet het zo zien. We hebben ook een aantal grote jeugdtalenten. Max Schoenhaus, een Duitser. Vorig jaar nummer 1 van de wereld junioren. Andres Roijk, nummer 2 junioren. Dat zijn Thijs Bogaert, niet te vergeten. Pieter de Lange, dat is dan de subtop in Nederland. Maar er wordt op een heel behoorlijk niveau gespeeld. We hebben ook 3 Nederlandse qualifiers erbij. Abel Forger, Dax Donders en Sander Jong. Die hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dus ja, het is mooi tennis. En als je dan op de koop toe nog een padel-demo krijgt van de broers Ronald en Frank de Boer. De oud-Ajaxide. Wat wil je dan nog meer? Dat is prachtig. Dus allemaal naar TV Eemslag in Bunschoten.
0: Nou, dat gaan we dan zeker doen. Jon Visbeen van Tennis Magazine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Graag gedaan, Robert.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor deze maandag 13 juli. Als je iets hebt gemist, is het in de loop van de middag uiteraard weer online terug te vinden. Hè, via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals SoundCloud.com, maar ook Spotify en Apple Podcast. En dan zijn we de woensdag gewoon weer tussen 12 en 1 met All Sports Radio. Gaan we het ongetwijfeld hebben over de eerste twee halve finales. Nee, de eerste, want die andere is later die avond op de woensdag. Moet ik het inderdaad wel goed zeggen. Maar we gaan nog veel en veel meer bespreken. We gaan het ook weer met Arnoud Wildschut hebben over de Summer Beach Life Tour. En er komt ongetwijfeld ook weer iets uit het Amsterdamse voorbij. Dat is dus allemaal voor komende woensdag. Voor nu dank ik je gewoon voor het luisteren. En zeg ik alvast tot die dag. En dan wens ik je alvast een hele fijne dinsdag en woensdag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op donderdag voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rij nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De triple header met de Italiaanse, Portugese en Zuid-Afrikaanse Grand Prix in het wereldkampioenschap motocross ligt achter ons. En ja, wat is er weer veel gebeurd in een paar weken tijd. In de MXGP kruipt het megatalent Lucas Koenen puntje voor puntje voorzichtig weg bij naast de achtervolger Jeffrey Herlings. Het verschil tussen de twee is momenteel 68 punten. En daarmee voelen die twee extra uitveldbeurten van de Nederlander toch wel wat dubbel zwaar. In de MX2 is het nog wel tweelingbroer Sascha Koenen die aan de leiding gaat. Maar de laatste races is het de Spanjaard Guillem Fares die boven alles en iedereen uitsteekt. En inmiddels nog maar 14 puntjes achterloopt. Ik ga erover in gesprek met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Stefan, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, wat een het blijft toch ontzettend spannend, ook in de MXGP. Maar tot nu toe lijkt het erop alsof hetgene wat nou het verschil maakt, hetgeen is waar geen enkele coureur eigenlijk over wil nadenken. Maar dat zijn toch misschien wel die twee extra uitvalbeurten ten opzichte van Lucas Koenen voor Jeffrey Herlings.
2: Ja, die twee uitvalbeurten in Duitsland en later in Letland, die blijven Jeffrey Herlings pijn doen. En ik vrees dat daarmee eigenlijk het gaatje geslagen is. Het verschil tussen beiden is echt minimaal. Degene die het beste start weet over het algemeen ook de zege te pakken. Mekaar onder druk zetten. Het is een beetje kat-en-muisspel. Hebben we ook in Portugal gezien. Koenen bepaalt het tempo. Herlings heeft op een gegeven moment een heel mooi lijntje gevonden. Heeft het gevoel dat hij sneller is. Ja, moet het op een brutale wijze doen om Lucas Koenen te passeren. Dat gebeurt er dan ook. Herlings wint de Grand Prix in Portugal. Zijn 117e Grand Prix zegen. Maar als je het hele weekend bij elkaar pakt, loopt Koenen weer een puntje uit. En in Zuid-Afrika was Koenen eigenlijk onnavolgbaar. Al was het verschil qua rondetijden eigenlijk minimaal. Alleen in de openingsfase heeft Herlings wat extra werk voor de wielen, omdat hij niet al te best uit de start komt. Ook weer een probleempje op zaterdag, waardoor er een vijftal punten verloren gaan. Ja, zo stapelen de puntjes zich op. En ja, lukt het niet om die twee keer, die twee nullen die we al eerder besproken hebben, weg te werken. Dus ja, het is een heikel punt. We zijn over de helft van het seizoen. Dus ja, het is wikken en wegen. En we hebben het er al eerder over gehad. Koenen heeft er een aantal uitstapjes naar Amerika gepland. Ja, misschien dat dat hem de das om doet, doordat hij heel, heel, heel veel wedstrijden rijdt. Dat het misschien een keer een dipje komt. Aan de andere kant, ja, op 19-jarige leeftijd, ja, dan heb je niet zoveel last van en niet zo heel vlug een dipje.
1: Nee, want dat is natuurlijk dingen, nog maar 8 Grand Prix te gaan. Ja, als er ergens een verschil gemaakt moet worden, moet dat voor Jeffrey Herlings er toch wel redelijk snel aan beginnen te komen. Anders wordt dat hem gewoon niet.
2: Ja, precies. En in het verleden was Herlings de koning in het zand. En dan kijk ik naar de wedstrijd in België. Dan kijk ik naar de wedstrijd in Arnhem. Ja, in het verleden kon niemand, maar nog echt helemaal niemand, Herlings het moeilijk maken op de zware zandcircuits. Maar ja, dat is tegenwoordig wel anders. Want Lucas Koenen maakt het hem heel erg moeilijk. En hoewel Herlings uit mijn hoofd vorig jaar de Grand Prix in Nederland wist te winnen, was het eigenlijk Koenen die wat sneller was. Alleen ja, het gaat om de meeste punten. Die pakte Herlings. Maar in deze vorm, die jongen groeit van het vertrouwen. Groeit qua snelheid. En ja, het zijn echt alleen de grote fouten. Misschien een nul of een keer een finish met een handjevol punten. Die ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat Herlings echt terug kan komen in de titelstrijd.
1: Ja, want dat is een beetje zoals nu om en om de Grand Prix winnen. Ja, dan aan het einde van de rekening is dat verschil natuurlijk gewoon nul.
2: Dan is het verschil eigenlijk te klein. Het enige wat je moet hopen is dat Ververe en Tim Geiser zich af en toe misschien een keer ertussen kunnen wringen. Hetzelfde geldt voor Maxime Renault. Maar ja, de laatste weken lopen die ook een beetje achter het tweetal aan Koenen Herlings. Dus ja, om die nou te verwachten dat ze ertussen kunnen komen, dat is eigenlijk minimaal. Het zal over het aantal fouten gaan. Gaat Koenen grote fouten maken, meerdere fouten maken, Lucas om precies te zijn, dan zijn daar nog mogelijkheden. Dan moet hij hetzelfde gaan doen als wat zijn broertje doet. Vallen, slecht starten, rare dingetjes uithalen. Ja, dat zie ik Lucas nog niet doen.
1: Ja, laten we maar gelijk over Sascha Koenen hebben. Die staat dan nog steeds aan de leiding in de MX2. Nogmaals, dus de tweelingbroer van Lucas Koenen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de laatste weken. Gaat dat een stukje minder? Nog steeds natuurlijk best wel knap. Hè? Hij wordt tweede in Italië. Hij wordt ook tweede in Portugal. Tweede in Zuid-Afrika. Ook al zitten daar natuurlijk ook nog wel wat resultaten bij. Met 2 keer een 6e plaats. Wat even wat minder is. Maar dan ineens Guillaume Fares lijkt het helemaal gevonden te hebben de laatste 2 Grand Prix.
2: Ja, die jongen die is aan het groeien in het seizoen. Hij heeft van de afgelopen 6 manches er maar liefst 5 gewonnen. En eigenlijk was hij ook wel een klapje sneller tijdens die wedstrijd in Montevarchi. Die Italiaanse Grand Prix maakte die wat mindere start. En daardoor kwam hij eventjes in de problemen. Maar die heeft zich keurig gepakt. En hij is eigenlijk de wedstrijden in Portugal en de wedstrijd in Zuid-Afrika een maatje te groot voor de concurrentie.
1: Ja, dan is het toch wel interessant. Er groeien in zo'n seizoen. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is niet dat hij helemaal uit het niets komt. Hè, want hij heeft eerder dit Grand Prix al manches. En zelfs de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Maar het lijkt ineens te klikken of zo. Hè, met die triumph van de laatste 2 Grand Prix.
2: Klopt, maar dan moeten we zeggen. Na de Franse Grand Prix ging het hem eventjes wat minder af op een of andere manier. En dat heeft hij nu eigenlijk vrij goed onder controle. De wedstrijden na Frankrijk was het een beetje wisselvallig, een beetje onstuimig. En dat het lijkt hij nu helemaal eruit gepoetst te hebben. Ja, nu is hij echt gewoon momenteel de man in bloedvorm. En ja, wanneer dan Koenen af en toe wat foutjes maakt, een valpartijtje in Portugal, valpartijtje in Zuid-Afrika, slechte start in Zuid-Afrika, ja, daar wordt het er niet beter op, maar wel spannender.
1: En dat is natuurlijk ook weer wel wat waard voor het neutrale publiek. Simon Langevelder is de titelverdediger dit jaar in de MX2. Hij begon ontzettend goed aan dit seizoen. En het is niet dat hij het nu heel slecht per se doet. Maar hij levert wel duidelijk in ten opzichte van de concurrentie.
2: Ja, Langevelder heeft echt een dipje gehad. En dat doet me denken aan het seizoen van 2017 uit mijn hoofd. Misschien wel 2018. Jonas was wereldkampioen. Ging die titel verdedigen. Ging foutloos van start. Wist te winnen. Had eigenlijk alles onder controle. En opeens komt het kantelpunt. Prado begint te winnen. En gaf toen de Grand Prix zegers niet meer uit handen. Daar leek het nu ook een beetje op die kant op te gaan. Want Langevelder begon goed. Zakte terug. Alleen begint er nu een beetje doorheen te komen. En stond weer op het podium in Zuid-Afrika. Dus misschien kan hij ook nog wel eens gevaarlijk worden in de titelstrijd. Maar ja, hij heeft al de nodige foutjes gemaakt. En de nodige punten verloren. Dus ja, hij moet de foutjes echt tot minimum beperken. Om nog gevaarlijk te kunnen worden in de strijd tussen Sascha Koenen en Fares.
1: Ja, dan moeten we zeker ook even de Nederlanders bespreken in het wereldkampioenschap motocross. We hebben natuurlijk de grote Nederlander, Jeffrey Herlings, hebben we al genoemd. Hoe zit het eigenlijk met de andere Nederlanders in de MXGP en de MX2? Want ik, als ik toch kijk naar de stand, ik blijf het knap vinden. Betekent eigenlijk wel hoe goed hij dit seizoen eigenlijk begonnen is. Maar ja, Kai de Wolf, weten we, geblesseerd, doet alweer een tijdje niet meer mee. Desondanks staat gewoon nog steeds 9 in het kampioenschap en heeft toch nog wel wat puntjes voorsprong nog steeds ten opzichte van Calvin Vlaanderen.
2: Ja, hij doet het erg goed. Alleen ja, een valpartij tijdens de trainingen in Montevarchi, tijdens de Italiaanse Grand Prix. En eigenlijk niet zijn schuld, want het was Fernandez die in de training ten val kwam. Kai de Wolf sprong op de motor die nog op de baan lag. Raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij en een Montevarchi niet kon starten en een Portugal niet kon starten. En niet naar Zuid-Afrika is geweest. Als je dan bedenkt dat hij ook nog de eerste Grand Prix van het seizoen heeft gemist. Dan is een 9e plaats zeker zeer verdienstelijk. Maar ja, we hadden eigenlijk toch een beetje gehoopt dat hij zich kon mengen in de titelstrijd. Misschien wel met Koenen, met Herlings, met Ververen, met Geyser. En goed, Ververen en Geyser zijn inmiddels afgeraakt. En de Wolf heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om zich in de titelstrijd te mengen. Want het zit er nog een beetje erg tegen.
1: Ja, en dan hebben we nog Calvin Vlaanderen, die wel alles rijdt. En eigenlijk elke manche wel keurig in de punten zit. Maar dan zie je gewoon hoe competitief dat veld is.
2: Klopt ook nog. En daarbij moeten we niet vergeten dat Calvin Vlaanderen de afgelopen 5 seizoenen op een Yamaha heeft gereden. Nu de overstap heeft gemaakt naar Ducati. Dat is al een wissel. En ook het team waarvoor hij uitkomt, het team van Louis Vosters uit Bergijk, die hebben ook jaren gereden met Yamaha. Afgelopen twee seizoenen met Fantic gereden. En nu de overstap gemaakt naar Ducati. Dus die moet eigenlijk alles uit gaan vinden weer. Hoe het werkt, welke kant dat zou moeten beduren om de motoren goed af te stellen. En dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar nu komt Calvin Vlaanderen steeds beter tot zijn recht. Greep nipt naast het podium in Johannesburg. Was natuurlijk heel mooi geweest om daar een rentree te maken voor eigen publiek. Want het is een geboren Zuid-Afrikaan met een dubbele nationaliteit. Dus het was erg leuk geweest voor hem en voor Ducati. Want ja, die zijn met drie rijders aan het seizoen begonnen. Jeremy Zeewier heeft een aantal weken geleden al de handdoek in de ring gegooid en is opgestapt. En Andrea Bonacorsi heeft die zware crash meegemaakt aan het begin van het jaar in Argentinië. Nu die voetsteen in zijn buik gekregen, waardoor hij een behoorlijke vleeswond heeft opgelopen in zijn buik in Letland. Dus eigenlijk zijn alle pijlen nu gericht op Vlaanderen. Maar ja, je krijgt net als in de Formule 1 ook veel minder data en veel minder gegevens binnen als je maar met één rijder kunt rijden in plaats van met drie.
1: Iemand die we toch even moeten bespreken en eigenlijk een tijdje niet over gehad hebben is Rick Elsinga. Want die is eigenlijk weer sinds weken weer regelmatig gewoon lekker in de punten te vinden. Maar die heeft natuurlijk ook een heel rumoerig seizoen achter de rug. Stapte na drie Grand Prix in bij Beta, bij de motorfabrikant. Ging daar weer weg na heel wat uitvalbeurten. Zat even langs de kant, komt daarna bij KTM terug. En daar lijkt eigenlijk een beetje de rust weer wedergekeerd te zijn.
2: Ja, de overstap naast Van Venroy Racing Team KTM heeft Elsinga absoluut goed gedaan. Net als je zegt, in eerste instantie een deal gesloten met Beta. Een behoorlijke crash gehad in januari, waardoor hij wat later aan het seizoen is kunnen beginnen. Kon daar zijn draai niet vinden. Niet met de motor die eigenlijk Beta is. Eigenlijk een enduro-merk. En ja, die proberen het al jaren in de motocross. Maar dat is toch net een beetje anders. En ja, hij kreeg de motor niet volledig vertrouwd, zou ik het zo zeggen. En dat was duidelijk aan zijn rijden te zien. Heeft op een gegeven moment de moedige beslissing genomen om met het team overleg te gaan. En zeggen, jongens, zo willen wij allebei niet verder. Contract ontbonden. Daarna een overstap gemaakt dus naar Van Venroy Racing. Dat Mattia Guadagnini zag uitvallen met een zware schouderblessure. En dat hopelijk dat zijn crosscarrière kan redden voor 2027.
1: Nog even kijken in de MX2. Daar eigenlijk nog eigenlijk twee vaste Nederlanders nog over. Kai Karsenmakers en Jens Walvoort. Wat kun je over hun prestaties zeggen? Wel in de punten natuurlijk vaak te vinden, maar een beetje in de middenmoot.
2: Op en af. Karsmakers rijdt de ene manche in dijk van de wedstrijd. En heeft ook wedstrijden bij zitten waar het allemaal wat moeizamer gaat. Een paar probleempjes gehad met de afstelling. Verkeerde keuzes gemaakt met de afstelling. En ook met de banden en dergelijke. En met de vering. Ja, en dan is het ook het MX2-veld zeer competitief. En dan verlies je gewoon heel veel puntjes en heel veel plaatsen. Dus dan gaat het hard. Top 8 was zijn doel, is zijn doel en is absoluut nog mogelijk dit seizoen. Hoor. Dus daar heb ik wel een beetje hoop op dat hij richting de top 8 gaat. Zeker met de wedstrijden in Lommel en in Arnhem nog op de planning. Walvoort een behoorlijke crash gehad. Bezig aan een volledig Grand Prix seizoen. Ook naar Zuid-Afrika geweest. Reed daar erg sterk en erg netjes. En ja, er moet iets meer regelmaat in komen. Net waar we het eerder over hebben gehad bij Fares en bij Sascha Koenen. Je moet er iedere keer staan. En dat is wie daar het beste in is om overal zijn punten te pakken. Die doet het erg goed in het WK. En ja, beide jongens zijn wat wisselvallig. Kunnen de ene in de eerste manche bijvoorbeeld een 7-8 plaats bij elkaar rijden. En de volgende manche uitvallen. En dan ben je eigenlijk weer alles wat je verdiend hebt, die eerste manche. Ja, gooi je weer weg in de tweede manche.
1: Steven Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
10: Hockey.
11: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts.
12: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het korte grasseizoen op de tenniskalender is ten einde. Afgelopen weekend was de apotheose met de finales op Wimbledon. Op zaterdag leek het bij de vrouwen in eerste instantie best snel afgelopen te zijn. Tot namelijk weinig geschild. Of Noskova had haar landgenote Mugova met 6-2, 6-2 van de baan getikt. Maar niets was minder waar. Mugova kwam sterk terug. Sleepte er vanuit verloren positie nog een derde set uit. Maar daar bleef het dan ook bij. Noskova liet zich niet uit het veld slaan en pakte uiteindelijk de derde set terug met 6-3. Dan waren natuurlijk ook nog de mannen. En daar liet Jannik Sinner andermaal zien waarom hij de beste van de wereld is. In de boeiende finale was het Alexander Zverev die weliswaar de eerste set pakte. Maar daarna was het de Italiaan die drie sets op rij pakte voor de eindzege. Ik ga over dit alles in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we chronologisch de boel maar even beetpakken. Beginnende bij de vrouwenfinale. Dat had in eerste instantie heel snel afgelopen kunnen zijn. Won Noskova alsnog. Maar ja, Mugova die had toch een enorme opleving einde tweede set.
2: Ja, het leek net of ze vast zat die eerste bijna twee sets. Ze bleef ver van haar niveau wat ze twee weken lang heeft laten zien, Mugova. Mugova is ook wat ouder. Is qua speelstijl past helemaal bij dat gras van Wimbledon. Mooie stijl om te zien. Maar goed, die Noskova, die is pas 21 en die ging daar staan en die stuurde er van het kastje naar de muur. Aanvankelijk. Totdat Mugova toch iets had van. Dan sta ik in de finale. Eindelijk een keer van mijn favoriete toernooi. En dan laat ik me er zo aftikken. Dus er kwam iets bevrijdends in haar spel. Noskova kwam in het zicht van de haven. Werd ook wat nerveus. Zeker, ze kreeg, meen ik, 4 matchpoints of 5 matchpoints. Liet die allemaal onbenut. En zowaar won Mugova, die won. Won 5 games op rij en er kwam nog een derde set.
1: Ja, en die werd uiteindelijk nog met 6-3. Dus relatief makkelijk voor zover je ervan kan spreken. Ging die nog naar Noskova. Maar dan vind ik dat nog wel eigenlijk best wel knap. Want ik kan me voorstellen dat je mentaal toch best wel een knauw krijgt. Als je 4 matchpoints niet beslist en er nog een derde set uit wordt gesleept.
2: Ja, eigenlijk verzuimde Mugova in het begin van die derde set om door te drukken. Weet je, het momentum was bij haar. Ze zat uit schier onmogelijke positie, zeg maar. Sleepte ze toch die tweede set eruit. En toen kon ze niet doordrukken in het begin van die derde set. En Noskova, die kreeg dat ritme van die eerste set, van de eerste bijna twee sets, kreeg ze weer te pakken. En liet zien dat ze op dat gras ook fantastisch kan tennissen. Nou, ja, prachtige winnares. Twee Tsjechische dames in de finale. Die hebben natuurlijk best wel een historie op Wimbledon. Met Navratilova vroeger. Die werd natuurlijk later Amerikaanse. En Novotna en nog een paar dames uit dit land. En die laten zien dat het geen toevalstreffer is dat er weer een Tsjechische met de titel aan de haal is gegaan.
1: Ja, Kvitova natuurlijk niet vergetend. En dat is toch ook alweer interessant. Noskova, derde Tsjechische winnares in de laatste 4 jaar. Met Vondrousova en Krejcikova er ook nog bij.
2: Ja, ik geloof zelfs als je de analen erop naslaat, Robert. Ik geloof zelfs de laatste 10 jaar dat er iedere keer een andere winnares is geweest. En dat zegt natuurlijk toch wel iets over dat vrouwentennis. Want bijvoorbeeld Iga Swiatek was al in vroegtijdig stadium naar huis dit keer. Was titelverdedigster. En Sabalenka, iedereen dacht van nummer 1 van de wereld, die gaat nu wel een keer toeslaan, ook op Wimbledon. Maar redden het ook niet. En zo ging de ene favoriet naar de andere, die ging eruit. Coco Gauff ook, idem dito, verloor van Mugova in een prachtige wedstrijd trouwens, met een tiebreak in de derde set. Maar die verloor ook. En zo zie je maar dat er van alles mogelijk is bij die dames.
1: Ja, dan hadden we zondag de mannenfinale. Ook een finale waar iedereen naar uitkeek. Hè? Jannik Sinner tegen Alexander Zverev. De nummers 1 en 2 geplaatst van het toernooi tegenover elkaar. Zverev ging het beste van start.
2: Ja, ik vond het ook niet zo verwonderlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want Zverev is in de vorm van zijn leven, hè, al een paar weken. Hij won natuurlijk Roland Garros. Zijn eerste major, zijn eerste Grand Slam titel. Hij was er al een paar keer dichtbij geweest. Is natuurlijk iemand die al jaren meedraait en net niet iedere keer die titel kon pakken. Dus dat was een soort van last die van zijn schouders afviel. En hij speelde, moet ik zeggen, op Wimbledon ook erg goed. Met zijn service kan hij natuurlijk erg domineren. En dan moet je als tegenstander moet je daar een keer proberen doorheen te komen. Nou, dat is weinig gegeven op dit moment, want ja, wat ik zeg, hij is in bloedvorm. En dus ik vond het niet zo gek dat hij die eerste set won.
1: Ja, dat was op met een tiebreak. Dat gebeurde ook in de tweede set. Geeft natuurlijk wel aan hoe ontzettend close dat bij elkaar ligt. De tweede set ging naar Jannik Sinner. Anders kan je niet met 3-1 winnen natuurlijk. Maar dan lijkt er op een of andere manier in de derde set iets te gebeuren. Een soort uitglijpartij. Waar misschien ook wel een kleine, waar toch Zverev best wel hinder van ondervonden heeft.
2: Ja, dat denk ik wel, want hij greep naar zijn knie en Sinner die rende naar hem toe van joh, is alles goed en zo. En hij zei ja, het gaat wel weer, maar ik ergens is er toch wat vertrouwen kwijtgeraakt en misschien wat angst ingeslopen, want hij verloor daar wel zijn service een keer en toen was meteen raak. Toen was het 6-3 en in die derde kwam die er eigenlijk ook niet meer aan te pas, 6-4. Dus met Sinner die daarmee zijn titel prolongeert, hè, won vorig jaar ook, heb je dan toch een geweldige kampioen, nummer 1 van de wereld. Die overigens heel stroef in het toernooi begon en dat kwam ook een beetje omdat hij natuurlijk in Roland Garros was hij in elkaar gestort al vroeg in de derde of vierde ronde, meen ik. Tegen iemand, een Argentijn, waar hij normaal gesproken een 3-6 van gewonnen had. Maar dat liep helemaal mis. En hij was alles kwijt. Zijn vertrouwen, zijn mentaliteit liet het niet afweten. Maar hij op een of andere manier kon hij niet meer. Had heel veel in het voorseizoen gewonnen en gespeeld natuurlijk. En sindsdien had hij helemaal niet meer getennist. Hij had ook niet in de voorbereidingstoernooien op Wimbledon gespeeld. Dus ja, hij begon een beetje stroef aan het toernooi, maar groeide daarin vrij snel. En hij liet in die finale toch zien dat hij onwaarschijnlijk goed is.
1: Ja, na afloop vond ik eigenlijk wel een interessante uitspraak. Sinner die loofde Zverev, logischerwijs. Maar hij zei, ik moet gaan oppassen voor je. Alsof hij hem daarvoor bijna niet serieus nam.
2: Nee, wat ik zeg, Zverev is zijn spel aan het perfectioneren de laatste maanden. En dat zie je gewoon terug in de resultaten. Hij gelooft in het spel wat hij nu speelt. En ik denk dat Sinner, die de laatste 10 onderlinge ontmoetingen trouwens won van Zverev, ook gemerkt heeft dat het aanzienlijk moeilijker ging dit keer dan de paar keren hiervoor. Ik geloof al de zesde keer, vijfde of zesde keer dat ze dit jaar tegenover elkaar stonden. Dus die Zverev moet er ook een keer moedeloos van worden. Van nou, dan heb je hem weer, weet je. Daar kan ik toch niet van winnen. Maar daarom, ook op hardcourt, met die service van Zverev, die zo geperfectioneerd heeft. En zijn spel ook. Hij durft veel meer die voorhand te slaan. Heeft hij er een concurrent bij, nu Carlos Alcaraz natuurlijk nog steeds in de lappenmand zit.
1: Ja, kunnen we die eigenlijk redelijk snel weer terugverwachten, Alcaraz?
2: Moeilijk te zeggen. Zo'n polsblessure voor tennissers is echt tricky, om het zo maar te zeggen. Je moet er uiterst voorzichtig mee omgaan. Je moet echt je rust nemen. En dat doet Alcaraz ook. En de vraag is natuurlijk, haalt hij de US Open of kan hij gevoeglijk dit seizoen vergeten verder? Daar is nog niet echt iets over bekend geworden.
1: Nou, wat Wimbledon betreft moeten we het nog even over een drietal Nederlanders hebben. Die het in ieder geval ver gekomen zijn. Eén met een goede afloop. De andere twee met een iets mindere afloop. Thijs Bogaert bij de juniors kwam tot de halve finale. Is natuurlijk knap. Hij staat nu dan in Bunschoten te spelen. Heeft hij een wildcard gekregen. toch wel mooi, hè, dat hij dan in ieder geval zo ver weet te komen op zo'n Grand Slam.
2: Ja, hij verloor van Cruz Hewitt in die halve finale. Dat is de zoon van de legendarische Leighton Hewitt. Ex nummer 1 van de wereld. Ook Wimbledon kampioen geweest. Dus dat was op zich geen schande. Maar hij was ook wel een beetje aan zijn stand verplicht. Dat hij bij die laatste vier zou komen. Omdat hij heeft grote stappen gezet. Hij heeft eindelijk afgerekend met die ziekte van Pfeiffer. Dat heeft hem een lange tijd... Hij heeft hem dat parten gespeeld. Daar is hij helemaal van af. En hij gaat inderdaad van de week spelen in de Dutch Open Challenger in Bunschoten. En daar heeft hij een wildcard voor gekregen. En hij gaat morgen daar zijn eerste partij spelen. Dus het is wel leuk dat je hem ook dan weer een keer in eigen land kan zien.
1: Ja, bij het rolstoeltennis twee finalisten. Die de Groot speelde tegen haar eeuwige rivalen, kan je bijna zeggen, Yui Kamiji. Werd helaas 6-0, 6-0, best wel flink naar huis gestuurd. Maar het mooie nieuws was dan wel weer voor Niels Vink. Want die wist nu Wimbledon voor de, wat is het, vierde keer op rij te winnen.
2: Nou, dat is natuurlijk ongekend. En hij is al sinds Wimbledon vorig jaar op Grand Slam niveau is hij ongeslagen. Vijf majors in zijn zak gestoken. Hij won andermaal van zijn vriend en rivaal natuurlijk Sam Schreuder. Dat is eigenlijk ook de laatste keren meestal het geval. En er staat weinig maat op hem. Want hij pakt ook de dubbeltitel met zijn Israëlische... partner Guy Sasson. Alles wat hij aanraakt op Grand Slam niveau, dat verandert in goud, lijkt het wel. En de vraag is wanneer dat stopt en wie hem zou kunnen stoppen.
1: Ja, want hij is wel echt ontzettend, ontzettend dominant bij de quads.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja, zeker.
1: Hebben we nog twee toernooien die momenteel gaande, of nee, niet helemaal momenteel gaande zijn, want eentje is net afgelopen. Maar wel in Nederland waren ze / zijn. Beginnen met het toernooi wat net afgelopen is, een ITF toernooi in Den Haag bij de vrouwen. En daar een Nederlandse winnaar met Eva Vedder.
2: Ja, Eva Vedder. En die schiet daarmee een stukje op de ranking. Want het was een $75.000 toernooi. Daar in het grenzend Den Haag, grenzend aan het Westland, mag ik wel zeggen. Daar wordt sinds jaar en dag een goed internationaal vrouwentoernooi georganiseerd. Nou, ze won daar van Boskovic in de finale. En nu zit ze in de buurt van de ranking van Anouk Koevermans. En niet zo gek ver van Suzanne Lamens. Nou moet ik daarbij zeggen dat niet in de eerste 50 van de wereld is. Maar dan praat je over de plaatsen 140 tot 170, 180. En daar bivakeren de beste dames nu in. En dat is hoopgevend. Ik bedoel, het is een lichtpuntje, want het Nederlandse vrouwentennis heeft dat echt nodig. Dit soort, het zijn geen grote zaken die ze dan winnen, maar het is wel van belang. En zeker voor Eva Vedder, dat geeft je een enorme boost als je zo'n toernooi wint. En dus dan, hopelijk geeft dat de burger een beetje moed.
1: Ja, en we hebben dus deze week nog Challenger in Bunschoten, de Dutch Open. Wat kunnen we daarvan verwachten? Kunnen we daar misschien ook een Nederlandse winnaar gaan kronen aan het einde van de week?
2: Ja, Guy den Ouder kwam vorig jaar kwam die tot de halve finales. En die speelt weer mee. Max Houkes speelt vanavond al. We hebben, je moet het zo zien. We hebben ook een aantal grote jeugdtalenten. Max Schoenhaus, een Duitser. Vorig jaar nummer 1 van de wereld junioren. Andres Roijk, nummer 2 junioren. Dat zijn Thijs Bogaert, niet te vergeten. Pieter de Lange, dat is dan de subtop in Nederland. Maar er wordt op een heel behoorlijk niveau gespeeld. We hebben ook drie Nederlandse qualifiers erbij. Abel Forger, Dax Donders en Sander Jong. Die hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dus ja, het is mooi tennis. En als je dan op de koop toe nog een padel-demo krijgt van de broers Ronald en Frank de Boer. De Oud-Ajaxide. Wat wil je dan nog meer? Dat is prachtig. Dus allemaal naar TV Eenslag in Bunschoten.
1: Nou, dat gaan we dan zeker doen. Jon Visbeen van Tennis Magazine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert. All Sports Radio Live. Welcome.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. Summer of Football.
2: Nog 4 duels te gaan en het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Dinsdag en woensdag staan de halve finales op het programma. Zaterdag de troostfinale en zondag uiteraard de finale. Ja, de komende halve finales zijn toch 2 duels om je vingers bij af te likken. Frankrijk die neemt het dinsdag op tegen Spanje. En op woensdag zijn het Engeland en Argentinië die gaan strijden om een plekje in de finale. Ik ga erover in gesprek met voetbaltrainer Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hallo. Ergens vanaf een golfbaan op hol 7. Ja. gaat het goed tot nu toe?
3: Ja, niet onaardig. Ik lig nu voor birdie op hol 7. Maar goed, telefoongesprek is belangrijker, hè, dus dat gaat voor.
2: Ja, maar goed, birdie gaat wel aardig. Wat is je handicap, Robert?
3: Nee, ik ben niet zo'n hele fanatieke golfer. Ik speel ongeveer handicap 15. En ik probeer eigenlijk handicap 18 te worden. Maar dat ik ga maar moeizaam omhoog. Dus ik vind 1 boven de baan vind ik prima. Ik speel eigenlijk voornamelijk veel in Spanje. Ik ben gewoon fit leuk om een beetje met vrienden een beetje te houden op die baan. Ik neem het niet zo heel serieus.
2: Ja, wel leuk natuurlijk. Het WK voetbal besprekend. Nog 4 ploegen over. Wat vind jij van die 4 ploegen tot nu toe, dit toernooi eigenlijk?
3: Nou ja, dat zijn wel de beste ploegen van het toernooi. En dat heeft natuurlijk de bracket met alle WK-punten, die wereldranglijstpunten, et cetera, zijn dit wel de 4 ploegen die er van tevoren, dat je die een beetje tipt. En dat blijkt dan ook uiteindelijk uit te komen. Dus ik vind het niet onterecht, waarbij eigenlijk Argentinië de ploeg is die misschien wel het minste heeft laten zien, maar wel het spectaculairste is geweest. En Frankrijk by far de grote favoriet is.
2: Ja, je noemt Argentinië al. Daar is heel veel om te doen de laatste wedstrijden. En niet altijd in positieve zin. Maar ja, ze redden het toch maar telkens weer. Hè? Dan maar naar extra tijd. Het gaat ze heel lastig af. Maar ja, ze zitten er nog wel in.
3: Ja, en we vergeten wel eens natuurlijk dat Argentinië in het merendeel van de wedstrijden ook gewoon dominant is geweest. Het zit ze niet tegen. Anders, als je kijkt naar alle individuele beslissingen, kan je, als je het van de Argentijnse kant uitkijkt, zeg je ook van ja, het was wel een overtreding, het was wel dit, het was wel dat. Maar je hebt het gevoel dat ze gematst worden. Maar ja, weet je, de wedstrijden waar ze gewoon 2-0 achter staan en iedereen denkt dat het gedaan is, komen ze gewoon weer terug. Dus het is ook simpelweg kwaliteit van die hele ploeg. Het is een goed team. En wat ik heel bijzonder vind, is dat zo'n elftal na afloop het grote feest viert met liedjes waarin Messi gewoon in voorkomt. En ja, ik vind dat als voetballiefhebber kijk ik daar wel graag naar. Of misschien wel meer als supporterliefhebber, hoe die beleving is. Ik denk niet dat ze favoriet zijn. Ik denk ook dat het een enorme clash wordt met Engeland. Maar uiteindelijk lijkt mij dat Frankrijk toch gaat zegevieren. Omdat die gewoon op alle gebied, zowel tactisch als individueel, steken die er bovenuit. Kunnen heel makkelijk van systeem wisselen ook nog een keer. Hebben alle wapens die je moet hebben om wedstrijden te winnen. Zijn verdedigend ijzersterk. Dus ja, als er 1 ploeg is die het ze misschien moeilijk kan maken, dan zou het Spanje moeten zijn. En laten we die nou net in de halve finale hebben.
2: Ja, nou ja, als we nog even die andere dan afmaken. De Argentijnen spelen tegen Engeland. Engeland natuurlijk met zowel Harry Kane als Jude Bellingham. 2 fantastische spelers die aardig op dreef zijn dit toernooi qua scoren. Maar ja, Engeland tegen Argentinië op een wereldkampioenschap hebben de Engelsen niet altijd even goede herinneringen aan.
3: Nee, het is de term oorlog wil ik hier niet gebruiken. Maar het is wel een strijd op het heetste van de naald altijd. Met heel veel emoties. Ja, daar zal Engeland toch een beetje uit moeten blijven juist. Ten opzichte van Argentinië. Of dat kan. Kijk, Argentinië is aanvallend wat sterker dan Engeland verdedigend. Dus daar liggen mogelijkheden voor Argentinië. Aan de andere kant, de Engelsen hebben natuurlijk aanvallend weer heel veel gebracht. Waar Argentinië ook wel weer kwetsbaar is gebleken. Dus ja, dat wordt een interessante wedstrijd. En wat ik wel het fijne vind nu, is dat die halve finale is gewoon moeilijk te voorspellen zijn. Overigens, het doet me wel genoegen dat mijn partner, waar ik mee sta te golven nu, Frank de bal uit de bunker in de andere bunker heeft geslagen. Dat doet me Dat is live, even een live verslag, Robert.
2: Ja, dat is mooi. Ja. De sterverslaggever van All Sports Radio, Robert Maaskant. Maar dan hebben we dus nog die andere halve finale. Frankrijk tegen Spanje. Als ik heel eerlijk ben. Nu al eigenlijk de twee sterkste ploegen van het WK tegen elkaar.
3: Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel jammer dat het... dat dit de halve finale is en niet de finale. En nogmaals, omdat ik denk dat Spanje een van de weinige ploegen is die het Frankrijk echt moeilijk kan maken.
2: Ja, want ja. Spanje heeft het verdedigend ontzettend goed gedaan. Hè? Pas één tegentreffer, ja. Dat was in de afgelopen wedstrijd tegen België. Die hebben natuurlijk ook wel een hele interessante aanval. Met natuurlijk een Lamine Yamal waar iedereen op let. Maar ook misschien wel de meest onderschatte speler van dit WK. Mika Oyarzabal in de spits. Bijna Olmo, noem ze allemaal maar op. Hartstikke sterk, maar vooral verdedigend denk ik heel indrukwekkend.
3: Ja, en verdedigend niet zozeer dat ze nou met de kont in de goal halen. Dat doen ze helemaal niet. Ze spelen gewoon een spel wat toch relatief aanvallend is. En zetten heel hoog druk. Dat maakt gewoon indruk. En ik denk dat dit Spanje, terwijl ik even balletje uithol met één hand. weliswaar voor par, maar goed, ik tel hem toch mee. Dit Spanje zet heel hoog druk, continu. En dat is ook wel iets wat Frankrijk niet gewend is. En de andere kant is dat Frankrijk is zo dominant geweest in dit toernooi. Spelen zo vaak op de helft van de tegenstander. Dat zullen ze nu ook weer doen. En juist daar ligt ook wel de kracht van Spanje. Spanje heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd 90% balbezit op de helft van de tegenstander. Deze wedstrijd zal anders zijn. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld met de Nico Williams, die langzamerhand weer fit aan het worden is. En Yamal, hebben ze de snelheid om heel snel dat veld over te steken. En eventueel Frankrijk pijn te doen. Terugkomend op jouw verhaal van verdedigend Spanje. Degene die daar ongelooflijk belangrijk is Rodri. De centrale middenvelder van Manchester City de afgelopen jaren. Ja, die stuurt, die leest die wedstrijd. Die grijpt in waar die kan. Echt een fenomeen om in je elftal te hebben. En die doet dat met verven.
2: Ja, en die verdediging van Spanje komt dan tegenover... misschien wel de meest fantastische aanvalslinie van dit WK terecht. Met natuurlijk in de hoofdrol Mbappé, maar ook zeker Dembélé niet vergetend. En Doué. Wat kunnen jullie daar tegenover zetten?
3: Ja, eigenlijk niet. Dat is een beetje, het probleem. Er is geen antwoord op dit Frankrijk. Ook met een fantastisch middenveld. Maar je doet net al eventjes de aanvalslinie. Daar kunnen ze ook nog eens een keer in variëren. Hè? Dat ze zeggen, we komen er over de grond wat lastig door. Hebben ze ook nog spelers die ze door de lucht kunnen bereiken. Spanje speelt met een geweldige verdediging. Maar ook wel weer met een relatief onervaren centrale verdediger. Daar werd hij ook door geklopt in de vorige wedstrijd tegen België. Daar schrokken ze een beetje van Spanje. Waren toen ook echt een minuutje of 10 van slag. Frankrijk is eigenlijk, als je van tevoren gaat analyseren, bijna niet aan banden te liggen. Behalve dan, wat ik net al noemde, via uitgespeelde counters. Dus dat je wat compacter speelt en daar vandaan gebruik maakt van de snelheid die al Spanje zou kunnen hebben.
2: Ja, dat allemaal meegerekend met elkaar. Wat denk je dat het wordt bij die twee wedstrijden? Kortom, wie kunnen we in de finale verwachten?
3: Ja, als ik die glazen bol had, dan... Had ik wel op een mooiere baan gespeeld vandaag. ik vind Engeland-Argentinië eigenlijk niet te voorspellen. Want daar kunnen zoveel factoren nog een rol spelen. Maar het zou me niet verbazen als het naar verlenging gaat en weer in strafschoppen eindigt. Ondanks enorm scorend vermogen van Kane, Bellingham en Messi. Frankrijk-Spanje denk ik toch dat Frankrijk de boventoon gaat voeren. En dat die naar de finale zullen gaan. Dus als ik mijn ultieme voorspelling met het mes op de keel, zou ik toch zeggen Engeland in de finale tegen Frankrijk. En dan Frankrijk uiteindelijk als winnaar.
2: Nou, we gaan het dan, zoals het zo mooi heet, met potlood opschrijven. Robert Maaskant, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten voor deze mooie voorspelling. En succes nog even daar op de golfbaan.
3: Ja, dankjewel. Met plezier.
1: All Sports Radio. Summer of Football.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ooh.

0: Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daarnaartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi is ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessureleed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, en ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Of ik nou helemaal tevreden ben, is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK op in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sporter rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde.

0: aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jeppe, hele goedemiddag.
1: Hele goedemiddag. Hoi.
0: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
1: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
0: Ah, okay.
1: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
0: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
1: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
0: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
1: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
0: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
1: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
0: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
1: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
0: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
1: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
0: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
1: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
0: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
1: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
0: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
1: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
0: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
1: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
0: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
1: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
0: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
1: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
0: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
1: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
0: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
1: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
0: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
1: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
0: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak ook, vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan is kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
0: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
1: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
0: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
1: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
0: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
1: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
0: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
1: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
0: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef daar altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, Jalle Kallef hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn oog althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzocht daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteker, een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kijk jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijft L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het is allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan, waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA-statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het one country, one vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd. Dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, je kan zeggen,
3: dat eigenlijk is dat niet. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa, vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je wat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde? Dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei: het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeuren natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren er natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in het wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist, een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als ik dat toch weer internationale sport heb, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersgeld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat in die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen, kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium of moesten ze terugbetalen.
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten, in mijn ogen terecht, meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars, om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Stichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen-eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan ze... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerde dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische Motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die mannschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat was mijn nieuwtjes, waren mijn nieuwtjes voor deze week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 9 loodzware dagen koersen is het momenteel de eerste rustdag in de Tour de France. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het alles behalve gemakkelijk voor de coureurs. Toch hebben ze het niet bepaald rustig aangedaan. De koers ontvlamde al vroeg met de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Die eigenlijk, voorlopig althans, even vlug alweer afgelopen lijkt. Met de Slovenen op 2 minuten 45 voorsprong is het de strijd om plek 2 die momenteel eigenlijk het spannendst is. Voor Nederland is het tot nu toe ook een hele goede editie met 2 ritzegens. Sprinter Olaf Kooi legde zijn concurrentie erop in etappe 5. En zondag won natuurlijk Mathieu van der Poel op sensationele wijze de 9e etappe. Ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhofs. Raymond, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Jij hebt afgelopen week ook in de Tour gezeten. Er is heel veel te doen geweest rondom de omstandigheden, rondom de hoge temperaturen. Wat heb jij daarvan meegekregen?
2: Ja, met name ook dat men met ijs, met mijn water, tot bepaalde ritten kreeg men het er gewoon niet meer aangevoerd om de renners eigenlijk koel te houden. En ik moet zeggen, de hitte wat er is, die vind ik niks geks. Dat hebben we echt in de 37 jaar dat ik de Tour de France volg, heb ik dat elke keer wel meegemaakt. Zeker in, zeg maar, wanneer je in het hart van Frankrijk bent, in het zuiden van het hart. Dat is gewoon echt een bak oven, zeg maar, in de buurt rond Toulouse. Maar het blijft nu warm, hè. Dat is het grote verschil. Normaal had je daar 2 of 3 dagen en dan reed je weer door koeler weer. Dan kwamen er weer een paar flinke onweersbuien die alles enorm afkoelden. Maar nu zitten we eigenlijk vanaf de start in Barcelona continu in temperaturen te rijden van 30, eigenlijk 35 graden plus. En dat vind ik wel heel uitzonderlijk.
1: Ja, dat is, neem ik aan, ook wat het zo uitzonderlijk zwaar maakt. Is dat, zo zegt, het koelt niet af. Dus het eigenlijk wel terecht dat er zoveel nu wordt gesproken over hitteprotocollen en dergelijke.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet er toch naar gaan kijken. Want als je zelf al rondloopt, we hebben hier die hittegolf in Nederland, 3 of 4 weken geleden gehad. Tot er ook temperaturen bij mij in Maastricht van rond de 40 graden werden aangetikt. Ja, dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Laat staan tot je topsport moet bedrijven. En ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan ga ik nog in de vroege ochtend hardlopen in Barcelona. Nou, het is gewoon een shirt wat je uitdoet, is gewoon drijf en drijf nat. Dus het zijn uitzonderlijke omstandigheden. We hebben natuurlijk wel te maken met topsporters. Maar om dit dag in dag uit te doen, dit gaat enorm veel slachtoffers straks kosten.
1: Ja, zit er wel verbetering in, denk je, de komende weken? Hoe ziet dat er een beetje uit?
2: Ja, richting het komend weekend, wanneer we naar de Vogezen gaan, daar staat regen weer op de planning. Dus eigenlijk vanaf komende vrijdag, dan gaat het weer echt qua temperatuur ook omlaag. Maar de komende dagen blijft het nog heel even warm. En zitten we nog altijd in centraal Frankrijk, waar het behoorlijk warm is. Ik denk wel dat we de piek gehad hebben qua temperatuur. Zeker die rit naar Bordeaux en naar Bergerac, die waren echt heel uitzonderlijk. En ook die etappe die Mathieu van der Poel gisteren won, daar was het bij de start al plus 40 graden. Bij de finish in Ussel was het gelukkig iets kouder. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En het is natuurlijk met de klimaatverandering waar we over spreken en die we niet meer kunnen ontkennen. Ja, moet je je toch gaan afvragen, hoe gaan we in de toekomst zo'n Tour de France organiseren? En daar zijn ze mee bezig. En het aflassen van een rit, het vervroegen van een rit. Het klinkt allemaal heel makkelijk om te doen, maar zo eenvoudig is dat niet. Er zitten zoveel belangen bij. Moet je 1 rit nu aflassen en de dag daarna, wanneer de temperatuur nog hoger is, of weer even hoog is, wel weer gewoon doorrijden. Het is niet zo makkelijk. En ik moet zeggen, de collega's van de NOS hebben een hele goede balans opgemaakt. Die hebben eigenlijk weerkundigen laten kijken. Het gaat niet alleen maar om de temperatuur die er heerst. Het gaat ook om hoe de harde soorten brand, et cetera. Ja, er zijn toch heel veel etappes ook geweest waarin dat totaal geen gevaar was. Dat die temperatuur de factor die echt gevaarlijk kan zijn voor mensen. En zeker ook voor sporters die topprestaties moeten leveren. Ja, tot dat echt wel redelijk beperkt is gebleven. Dus ik vind het heel goed dat in ieder geval die discussie nu op gang komt. En ook dat in een rit zoals zondag tot er 30 kilometer is ingekort. Waardoor de renners toch minder lang aan die extreme hitte bloot worden gesteld.
1: Ja, ik vond de uitleg van Peter Kuipers-Munneke afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, in de avondetappe, wat dat betreft ook een hele, hele goeie. Maar dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Waar we het ook zeker over moeten.

0: hebben is, nou ja, hoe eigenlijk al vroeg de Tour dit keer op gang komt. Nou, je weet natuurlijk één ding, als je start in Barcelona, je moet naar Frankrijk, dan liggen daar zoiets als de Pyreneeën tussen. Dat hebben we geweten ook.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat de tourorganisatie al een beetje het probleem zag. Want ik ben terug gaan bladeren van wanneer is het voorgekomen dat we slechts één echte bergrit in de Pyreneeën hadden. Nou, ik heb hem niet kunnen terugvinden. En ook AI heb ik ingeschakeld. Die kon hem ook nog niet terugvinden. Dus wat dat betreft dachten ze al van, hey, we moeten uitkijken dat de tour niet beslist gaat worden in die Pyreneeën in die eerste 4-5 dagen. Nou, we hebben dus één Pyreneeënrit gehad met de Asper, de Tourmalet en een makkelijke aankomst naar de Cirque de Gavarnie. En daar heeft Tadej Pogacar meteen eigenlijk vernietigend uitgehaald. En wat het meest opmerkelijke voor mij is dat Jonas Vingegaard eigenlijk op de top van die Tourmalet maar 30 seconden achterstand had. Ja, dat liep later op in de afdaling, in de vallei, op het gedeelte Vals Plat. En later ook op die aankomst naar de finish, na 2 minuten 38. Dus als je eigenlijk bergop gaat kijken, was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard, net als de afgelopen jaren, niet zo heel groot. Maar zien we gewoon dat Pogacar in het begin van de Tour een veel betere conditie heeft gehad. Veel beter voorbereid dan Vingegaard er staat. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Vingegaard heeft natuurlijk de Giro d'Italia gereden. Daar 5 etappes gewonnen en met overmacht de roze trui naar Rome gebracht. Ja, duidelijk bij Visma Leasebike is alles met Vingegaard gepland op die laatste slotweek. Wanneer we de laatste 4 dagen de klim naar Auxerre-Malet hebben. 2 keer al op de West, op de vrijdag en de zaterdag. En dan op de zondag nog een klassieker in Parijs over Montmartre. Daar hadden zij gedacht Pogacar toch nog pijn te kunnen doen. Maar ja, 2 minuten 38, ik geloof 2 minuten 42 nu in het klassement. Ja, dat is een behoorlijke kloof. Zoveel heeft Vingegaard in het verleden nog nooit op Pogacar verloren. Ja, en ik zie hem dat ook niet 1, 2, 3 goed maken.
0: Nee, eigenlijk voor je gevoel de enige manier waarop dat nog zou kunnen gebeuren is als Pogacar op een of andere manier een enorme inzinking krijgt. Of als hij, en laten we dat vooral niet hopen, toch ergens uit moet stappen.
1: Nee, kijk, vorig jaar kwamen we later dan erachter dat hij toch een behoorlijke knieblessure heeft gehad. Kijk, je weet nooit wat er speelt bij een renner. Maar als hij gezond blijft, als hij het gevaar wat er achter elke bocht loert, als hij dat kan vermijden, ja, dan is deze Tour de France gewoon beslist. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
0: Hoe belangrijk is Isaac Del Toro hierin? En nog natuurlijk een hele jongen, 22 jaar. Zeker een renner voor de toekomst ook. En hij laat ook tot nu toe eigenlijk hele goede dingen zien.
1: Ja, absoluut. Hij was het eigenlijk die samen met Pogacar de aanval op gang bracht. Al moeten we zeggen, ja, het was eigenlijk een 7-traps raket die Pogacar op de Tourmalet kreeg. Hoe dominant de UAE-ploeg daar reed, ja, dat heb ik ook zelden gezien. Ze hebben de tempo zodanig omhoog gebracht dat er nog maar een paar renners konden volgen. Ja, en op het laatste was het die versnelling van Del Toro, waar alleen maar Pogacar antwoord op had. Al kwam Vingegaard toen wel nog redelijk dichtbij. Ja, en vervolgens zie je dat Del Toro ook de tempo van zijn kopman niet kan volgen. En ook verder terugvalt. Zo groot was zijn aandeel niet van Del Toro erin. Maar het is wel heel goed om te weten dat je eigenlijk een van de beste klimmers, één in de, zeg maar, als je 4-5 beste mensen van de Tour heb. Ja, daar hebben er 2 het shirt van UAE aan. Dus wat dat betreft kan Pogacar ook nog gerust zijn dat hij Del Toro heel wat werk kan laten opklappen diep in de finales van de bergritten.
0: Ja, en het is ook ontzettend spannend als je kijkt vanaf, zeg plek 2, plek 3 naar achter. Daar staan een hele hoop hele goede coureurs dicht bij elkaar. Want daarin natuurlijk ook nog zeker genoemd Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas natuurlijk. Misschien nog Florian Lipovic ook nog meenemen, Lenny Martinez. Daar wil ik toch één naam even uitpikken. Paul Sexas, we weten, hij is super jong. Staat onder enorme druk als Fransman in de Tour de France. Maar wat ik zo ontzettend knap vind, is het lijkt hem zo weinig te doen.
1: Nou, kijk, van de andere kant, hij staat natuurlijk onder druk omdat hij de verwachting is van heel Frankrijk. Maar heel Frankrijk zal ook wel begrijpen dat hij pas 19 is, dat hij pas zijn eerste Tour de France rijdt. En dat we nog niet verwachten dat hij meteen de gele trui naar Parijs gaat brengen. Dus wat dat betreft kan hij eigenlijk in deze Tour niet zoveel verkeerd doen. Ik heb aan het begin van deze tour met zijn manager gesproken, Jona Lauka. En ik zeg, waarom hebben jullie toch gekozen op die leeftijd om hem de tour te doen? Ja, zegt hij, het grote verschil gaat zijn, als hij niet de tour rijdt, dan gaan we 1 winter lang in Frankrijk alleen maar horen, wat kan Paul Sijksas in de Tour de France? En als hij deze ronde heeft gereden, dan heeft tenminste iedereen een referentiekader. En ik denk dat hij daardoor iets makkelijker de winter doorgaat. Maar ook dat hij voor zichzelf een referentiekader heeft, waarmee hij veel makkelijker naar de toekomst gaan kijken. Wat is er mogelijk in een grote ronde? En wat zijn nog de pijnpunten? Dus eigenlijk moeten we Paul Sijksas, hij staat onder druk van de natie. Daar heb je helemaal gelijk in. Frankrijk heeft voor het laatst in 1985 met Bernard Hinault de Tour de France gewonnen. Dan praten we over 41 jaar geleden. Het verlangen dat er weer een Fransman gaat meedoen in die strijd om het geel is enorm groot. Maar ja, voor Paul Sijksas is dit gewoon deze Tour in 2026. Dat is gewoon één grote leerschool.
0: Is het sowieso niet Frankrijk wat, met ook nog Lenny Martinez op plek 8 momenteel in het klassement. Toch wel twee best wel aardige renners heeft die misschien voor de toekomst later wel leuk zijn voor grote rondes als de Tour.
1: Ja, Frankrijk heeft op het ogenblik echt heel veel talenten. En ook talenten die een hele goede ronde kunnen rijden. Iemand waar we eigenlijk al veel meer van verwacht hadden, maar die toch een beetje tegenvalt, is Vauquelin. Die rijdt voor de Ineos-ploeg. Is niet goed uit de startblokken gekomen. Maar ze reed vorig jaar ook al een redelijk kort klassement in de Tour. Ja, als je in de breedte gaat kijken, gaat Frankrijk er echt aankomen. En ja, je weet natuurlijk niet welke talenten erop staan. Maar dat Frankrijk de komende jaren weer een rol gaat spelen in de ronde van hun thuisland, dat is voor mij heel duidelijk, ja.
0: Wat is het grootste ding wat je meeneemt uit deze eerste tourweek?
1: Ja, toch wel de dominantie van UAE Emirates. En dat begin ik toch wel een beetje zorgwekkend te vinden. Hoe zij bepaalde etappes in een houtgreep leggen. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld die rit in Barcelona op Montjuïc. Daar schenkt Pogacar heel even de zegen aan zijn luitenant Isaac Del Toro. Als je gaat kijken hoe ze op de Tourmalet reden. Echt gewoon een ploegentijd reden omhoog. En de rest was blij dat ze konden aanklampen. Gisteren stond ik vol verbazing te kijken tot ze eigenlijk ook nog de vroege vlucht niet wilden weg laten gaan. Ik hoorde dan achteraf dat ze in hun gedachten ook nog bezig zijn met het ploegenklassement. Anderen hoorde ik zeggen, ja, maar Tim Wellens en Brendan McNulty, die waren gemaakt voor die ritten. En Pogacar gunde hen ook een dag succes en daarom heeft hij zijn ploeg laten rijden. Ja, als we zo gaan heersen, juist omdat die ploeg uit de UAE met hun vele miljoenen dirhams alle toppers bij elkaar zet. Ja, dan is dit wel een doodsteek voor het wielrennen. En ik denk echt dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we met een budget cap of met iets anders er meer evenwicht tussen de ploegen krijgen. Want dat heeft de Tour de France echt wel hard nodig.
0: Ja, wat krijgen we dan nu stiekem een beetje van die Team Sky flashbacks?
1: Ja, misschien nog wel dominanter dan de tijd van Team Sky. Team Sky was natuurlijk ook, zij zijn als eerste eigenlijk begonnen met een bergtrein, een klassementstrein. Zoals dat later door Visma Leasebike ook is genoemd. Ja, en dat wordt door UAE eigenlijk nog verbeterd. En ja, als je gaat kijken, je hebt nog Jonas Vingegaard. Maar ik denk dat achter Vingegaard is voor mij Del Toro gewoon op het ogenblik de nummer 3. Ja, het is zo zonde dat je de nummer 1 en de nummer 3 in dezelfde ploeg hebt. Je wilt de beste renners tegen elkaar zien strijden. En niet met elkaar een trein vormen. Zodat één koning eigenlijk op zijn troon gedragen wordt over de Franse bergen.
0: We moeten het ook nog even hebben over het Nederlandse aandeel in deze Tour. Tot nu toe in de eerste 9 etappes 2 etappen overwinningen. Olaf Kooi, een man die ooit de licht werd bevonden bij Visma Leasebike, die wint een sprint. En natuurlijk gisteren Mathieu van der Poel, sensationeel.
1: Ja, nee, fantastisch. 2 op 9. Dan kun je toch echt wel zeggen dat we nog altijd een wielerland zijn. En dat we absoluut nog meedoen. Ik ben het niet zo eens met jou dat je zegt van Olaf Kooi is bij Visma Leasebike te licht gewogen. Grote probleem is dat eigenlijk er maar één groot doel is bij Visma Leasebike. En dat is het winnen van de Tour. En die hele ploeg is samengesteld rondom Jonas Vingegaard. Ja, en om daar een sprinter naast te zetten, waarvan je toch altijd nog een lead-out nodig hebt en eigenlijk nog een extra man. Dus dat kost je 3 man op een ploeg van 8 renners. Ja, dat vonden ze niet passen in hun ambitie om Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard te verslaan. Ja, en toen heeft Olaf Kooi ervoor gekozen om naar Decathlon te gaan. Liep daar heel even in één keer het gevaar, wat niemand deze winter zag, dat de hele ploeg daar rond Paul Sexas samengesteld zou kunnen worden en dat hij weer vast zou lopen in een klassementstrein. Hij heeft toch die kans gekregen, heeft hij zelf afgedwongen, onder meer met een sterke ritzege in de Baloise Belgium Tour. Maar ja, dat hij dan meteen de eerste massasprint wint. En hoe, hè? Met echt enorm verschil. Ja, dat is fantastisch. En het bewijst eigenlijk dat hij gewoon in de top 3, top 4 van de sprinters die op het ogenblik heersen, echt thuis hoort.
0: Ja, en natuurlijk fantastisch bij een Franse ploeg ook nog, hè? Dus dan zijn die Fransen helemaal blij.
1: Ja, absoluut. En dit is echt een Decathlon heeft echt heel veel geld geïnvesteerd in die ploeg. Is ook mede-eigenaar geworden van de ploeg. Er zit echt een serieus plan richting de toekomst. Ja, het is prachtig dat zo'n ploeg dan ook al hun inspanningen beloond krijgt. Ja, en vooral voor Olaf Kooi. Hij heeft zich moeten bewijzen om in die tourploeg te komen. Ja, en als je dan meteen je visitekaartje zo afgeeft, ja, dat geeft toch ook wel een machtspositie binnen dat hele team.
0: Ja, en dan zeker nog even Mathieu van der Poel benoemen, want wat hij gisteren weer liet zien, ongekend.
1: Ja, als je eigenlijk naar het lijstje met etappenwinnaars gaat kijken, dat zijn eigenlijk alleen maar grote namen, echt kampioenen die gewonnen hebben. Ja, en dan denk je, ja, Mathieu van der Poel hoort daar absoluut in thuis. Maar ja, hij zei zelf, ik krijg misschien 1, 2 kansen in deze tour waar het kan. Nou, volgens mij was die eerste kans in de rit naar Foix, die gewonnen werd door Mats Pedersen. Daar zat van der Poel wanneer was het? Afgelopen maandag, geloof ik. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Afgelopen dinsdag was het. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Dus daarmee ging die eerste kans verloren. Ja, dan is hij toch rustig gebleven en wist, ja, de rit van zondag naar Ussel, daar is weer een mogelijkheid. En zo eenvoudig was dat niet, hè? Want ik heb het aantal hoogtemeters gedeeld door het aantal kilometers. Dan kom je op 16,8 hoogtemeters per kilometer. Terwijl als je Luik-Bastenaken-Luik bekijkt, een klassieker waarvan Van der Poel zegt, die is eigenlijk te zwaar voor mij. Ja, daar zit het aantal hoogtemeters per kilometer op 16,9. Dus eigenlijk op een terrein wat net iets wat te zwaar voor Van der Poel is, zo dominant rijden, ja, dit is heel klasse.
0: Ja, nu gaan we ons langzaam opmaken voor week 2. Tot slot nog even kort, wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, dit is toch wel min of meer een overgangsweek, omdat juist het venijn zo in de slotweek in de laatste dagen zit. We gaan natuurlijk wel nog een tijdrit krijgen, maar daar verwacht ik ook niet de grote verschillen. Ik verwacht een beetje de status quo, de sprinters die weer aan bod komen. Misschien dat de aanvallers weer wat ruimte gaan krijgen en gaat er weer een kans nog voor Mathieu van der Poel ontstaan. Maar in het klassement verwacht ik de komende dagen niet veel wijzigingen. Alleen de grote vraag blijft: hoedanig heeft die brandende zon iedereen uitgeput? En hoe is iedereen eigenlijk uit die vreselijk zware eerste week vanwege de verzengende hitte gekomen? En daar gaan we wel de komende week antwoord op krijgen.
0: Ja, nu is het dan wel weer zo, als het iedereen overkomen is, dan is dat natuurlijk weer een grote gemene deler. Dan heeft
1: Ja,
0: het
1: maar de
0: weinig
1: een kan
0: invloed.
1: er goed beter tegen dan de ander. Dus er gaat weer toch een ander element spelen. Je hoorde Van der Poel ook zeggen, ondanks dat hij echt die hittetrainingen ook heeft gedaan, dat hij de eerste 4, 5 dagen echt aanpassingsproblemen had. We weten vanuit het verleden ook dat Pogacar in de echte hitte ook niet zijn beste dagen kende. Heeft daar ook speciaal op getraind. Dus het is toch een fenomeen wat we zeker niet moeten uitschakelen.
0: We gaan het allemaal meemaken. We gaan ons erop verheugen, in ieder geval die tweede week van de Tour. Raymond Kerkhofs van Wielerflits. Dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Graag gedaan.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
6: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. Ik hoop dat je een heel goed weekend gehad hebt. Want we gaan lekker deze week eens aftrappen met het WK voetbal. Zometeen gaan we het hebben over de aankomende halve finales. Want ja, zover in het toernooi zitten we alweer. Nog 4 duels en het toernooi is alweer voorbij. En erover praten, dat ga ik doen met voetbaltrainer Robert Maaskant. Verder praten we tijdens deze eerste rustdag van de Tour de France. Want dat is ook nog eens vandaag met Raymond Kerkhoffs van Wieler Flits over ja, wat ons eigenlijk allemaal is al overkomen deze editie. En dat is veel, kan ik je vertellen. En we blikken met tennisjournalist Jon Visbeen terug op een ook wederom fantastisch slotweekend van Wimbledon. Maar zoals je ons gewend bent, inmiddels tijdens deze WK maand, iets meer dan een maand, anderhalve maand eigenlijk, trappen we de uitzending af met een nieuw WK-journaal met collega Joel Visser.
0: All Sports Radio, Summer of Football, WK-journaal.
7: Er zijn steeds meer onthullingen in de zaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Zijn automatische schorsing werd opgeheven na een rode kaart tegen Bosnië. Eerder was al duidelijk dat de Amerikaanse president Donald Trump een telefoontje naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino had gepleegd om de schorsing ongedaan te krijgen. Infantino had de zaak naar eigen zeggen aan de disciplinaire commissie van de FIFA gelaten, die uit 18 leden bestaat en volgens de Wereldvoetbalbond onafhankelijk is. Volgens de Britse krant The Times heeft commissievoorzitter Mohammed Al-Kamali uit de Verenigde Arabische Emiraten in zijn eentje besloten de schorsing van Balogun op te heffen. Al-Kamali was niet bereikbaar voor commentaar. En dan het WK van Danny Makkely, die zit er definitief op. De arbiter hoeft niet meer te rekenen op een aanstelling in de halve finales, finale of troostfinale. We kijken met ontzettend veel trots en een goed gevoel terug op onze prestaties. Uiteindelijk heb je alleen invloed op datgene wat je zelf kunt beïnvloeden. Wij weten dat we als team iedere dag alles hebben gegeven. We hebben telkens positieve feedback ontvangen. Toch heeft de KNVB ook een klein beetje goed nieuws. Dennis Higgler blijft tot het einde van het WK beschikbaar als VAR. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De 47-jarige trainer die de functie op interimbasis zal vervullen, volgt Marcelo Bielsa op. Uruguay viel dit WK flink tegen. Het zat in de pool bij Spanje, Kaapverdië en Saoedi-Arabië en werd derde met 2 punten. In principe wordt Forlán aangesteld op maart. Daarna wordt beslist of hij langer aan mag blijven.
6: Ja, ik vind het wel gaaf hoor. Een legendarische speler natuurlijk.
7: Ja.
6: Maar ik wist helemaal niet dat hij zo goed was als trainer dat hij gelijk maar ook als bondscoach werd aangesteld. Is dit een soort bekkenbouwertje? Kan het ook nog?
7: Ja, dat kan. Het is natuurlijk interim, dus we gaan eerst kijken wat het is. En dat was echt diep bedroevend, hè, Uruguay.
6: Ja, ik weet ook niet hoe ze het voor elkaar gekregen hebben om eigenlijk zo slecht te presteren. Want meestal verwacht je toch een degelijke prestatie van Uruguay. Altijd een degelijke ploeg. Nooit heel bijzonder, nooit heel slecht. Maar dit was wel een klein beetje de ondergrens van mijn gevoel.
7: En dat dan ook uiteindelijk de ploeg was die derde werd en eruit vloog met maar 2 punten. Echt heel weinig.
6: Ja. Toch even terugkomend op die zaak rondom Balogun. Dat blijft toch wel heel erg bijzonder. Nu vind ik nog het meest frappante dus aan de hele zaak. Dat het dus eigenlijk stiekem niet zoveel te maken heeft met Donald Trump en Gianni Infantino. Waar iedereen natuurlijk helemaal overheen viel.
4: Ja.
6: Maar dat er gewoon een commissievoorzitter in zijn eentje dacht. Oh nee, dan draai je hem toch terug.
4: Ja, dat is ook zeer ongebruikelijk.
6: Gebeurt. Hoe kan je zoiets... Daar heb je toch, denk ik, neem ik aan als commissie. Stem je daar toch over als iemand iets doet, toch? Dan kun je toch niet als voorzitter van een commissie gewoon zomaar besluiten iets te doen in je eentje.
4: Ja, heel aparte situatie. Ik ben benieuwd ook wat er nog meer naar buiten gebracht gaat worden hierover.
6: Ja, ja. En nou ja, mag jullie dus naar huis. Hitler blijft wel. Wat vind je daarvan? Op zich, Hitler, geen verkeerde VAR, toch? Ik bedoel, hij wordt wereldwijd toch wel gezien als een van de beste VAR's.
4: Ja, volgens mij is het nog redelijk rustig rondom hem. Er zijn geen hele gekke dingen volgens mij nog gebeurd. Dus nou ja, mooi dat hij mag blijven, toch?
6: Zeker, denk ik ook. Nou ja, hij blijft in ieder geval lekker op het WK. Wij blijven het WK ook lekker volgen. Nog twee WK-journaals te gaan, Joran. Dan zit het alweer op voor ons.
4: Helaas.
6: Tot de volgende.
0: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia. Mis niet van Oranje en Curaçao tijdens het WK Voetbal.

0: Timberland en One Republic Apologize hoorde hier bij All Sports Radio Live, waar we straks in gesprek gaan met voetbaltrainer Robert Maaskant. Gaan vooruitblikken op de halve finales van het wereldkampioenschap voetbal. Maar eerst nog tijd voor het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio Update.
0: Alsof de halve finale op het WK tussen Frankrijk en Spanje nog niet beladen genoeg was. De Spaanse ex-premier Mariano Rajoy, inmiddels 71 jaar, die heeft dus flink keihard uitgehaald naar Le Bleu. Zijn uitspraken ontketenden een storm van kritiek uit zowel Frankrijk als uit Spanje. Rajoy was van 2011 tot 2018 premier van Spanje, tot hij te midden van corruptiezaken werd weggestemd door het parlement. Tijdens dit WK is Rajoy analist voor El Debate, en dat is een Spaanse krant. En voor en na elke wedstrijd laat hij dan weer zijn licht schijnen op wedstrijden van La Roja. Om voetbaltechnische analyses moet je overigens niet bij hem aankloppen, dat is wel zeker. Met één doelbewuste zin stal hij voornamelijk alle aandacht. Hij zei namelijk: het Franse team speelt uitstekend voetbal, maar zonder Fransen in de ploeg. Een uitspraak die in het verkeerde keelgat schoot in Frankrijk. Laurent Nunez, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, noemde de woorden van Rajoy volstrekt onaanvaardbaar. Ze weerspiegelen op geen enkele manier wat Frankrijk is. Frankrijk is een land van diversiteit waar iedereen zich kan ontplooien en zijn plaats kan vinden. Het is overigens niet de eerste keer dat de Franse nationale ploeg racistische uitlatingen te verduren krijgt vanuit politieke hoek. De Paraguayaanse senator Celeste Amaria haalde stevig uit naar Mbappé na de wedstrijd van Frankrijk tegen Paraguay. Amaria plaatste meerdere berichten over de ster van Frankrijk, waarin de senator met name de afkomst van Mbappé ter discussie stelde. Deze bruut heeft nog niet eens leren schrijven. In plaats van moedermelk groeide hij op met zuigen aan kokosnoten, en de meest ontwikkelde wezens die hij ooit heeft gehoord zijn chimpansees. Nou ja, Mbappé liet het daar uiteraard niet bij en beet terecht van zich af. De Franse sterspeler noemde Amaria een verachtelijk persoon en ontwaardig aan haar functie.
1: All Sports Radio. Summer of Football.

0: Alex Warren, Fever Dream, hoorde hier bij All Sports Radio Live. Nog 4 duels te gaan en het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Dinsdag en woensdag staan de halve finales op het programma. Zaterdag de troostfinale en zondag uiteraard de finale. Ja, de komende halve finales zijn toch 2 duels om je vingers bij af te likken. Frankrijk die neemt het dinsdag op tegen Spanje. En op woensdag zijn het Engeland en Argentinië die gaan strijden om een plekje in de finale. Ik ga erover in gesprek met voetbaltrainer Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ergens vanaf een golfbaan op hol 7. Ja. Gaat het goed tot nu toe?
1: Ja, niet onaardig. Ik lig nu voor birdie op hol 7. Maar goed, het telefoongesprek is belangrijker, hè, dus dat gaat voor.
0: Ja, maar goed, birdie gaat wel aardig. Wat is je handicap, Robert?
1: Nee, ik ben niet zo'n hele fanatieke golfer. Ik speel ongeveer handicap 15. En ik probeer eigenlijk handicap 18 te worden, maar dat ik ga maar moeizaam omhoog. Dus ik vind 1 boven de baan vind ik prima. Ik speel eigenlijk voornamelijk veel in Spanje. En ik ben gewoon fit leuk om een beetje met vrienden een beetje te houden op die baan. Ik neem het niet zo heel serieus.
0: Nee, ja, wel leuk natuurlijk. Het WK voetbal besprekend. Nog 4 ploegen over. Wat vind jij van die 4 ploegen tot nu toe, dit toernooi eigenlijk?
1: Nou ja, dat zijn wel de beste ploegen van het toernooi. En dat heeft natuurlijk de bracket met alle WK-punten, die wereldranglijstpunten, et cetera, zijn dit wel de 4 ploegen die er van tevoren, dat je die een beetje tipt. En dat blijkt dan ook uiteindelijk uit te komen. Dus ik vind het niet onterecht, waarbij eigenlijk Argentinië de ploeg is die misschien wel het minste heeft laten zien, maar wel het spectaculairste is geweest. En Frankrijk by far de grote favoriet is.
0: Ja, je noemt Argentinië al. Daar is heel veel om te doen de laatste wedstrijden. En niet altijd in positieve zin. Maar ja, ze redden het toch maar telkens weer. Hè? Dan maar naar extra tijd. Het gaat ze heel lastig af, maar ja, ze zitten er nog wel in.
1: Ja, en we vergeten wel eens natuurlijk dat Argentinië in het merendeel van de wedstrijden ook gewoon dominant is geweest. Het zit ze niet tegen. Anders, als je kijkt naar alle individuele beslissingen, kan je, als je het van de Argentijnse kant uitkijkt, zeg je ook van ja, het was wel een overtreding, het was wel dit, het was wel dat. Maar je hebt het gevoel dat ze gematst worden. Maar ja, weet je, de wedstrijden waar ze gewoon 2-0 achter staan en iedereen denkt dat het gedaan is, komen ze gewoon weer terug. Dus het is ook simpelweg kwaliteit van die hele ploeg. Het is een goed team. En wat ik heel bijzonder vind, is dat zo'n elftal na afloop het grote feest viert met liedjes waarin Messi gewoon in voorkomt. En ja, ik vind dat als voetballiefhebber kijk ik daar wel graag naar. Of misschien wel meer als supporterliefhebber, hoe die beleving is. En dus ja, ik denk niet dat ze favoriet zijn. Ik denk ook dat het een enorme clash wordt met Engeland. Maar uiteindelijk lijkt mij dat Frankrijk toch gaat zegevieren. Omdat die gewoon op alle gebied, zowel tactisch als individueel, steken die er bovenuit. Kunnen heel makkelijk van systeem wisselen ook nog een keer. Hebben alle wapens die je moet hebben om wedstrijden te winnen. Zijn verdedigend ijzersterk. Dus ja, als er 1 ploeg is die het ze misschien moeilijk kan maken, dan zou het Spanje moeten zijn. En laten we die nou net in de halve finale hebben.
0: Ja, nou ja, als we nog even die andere dan afmaken. De Argentijnen spelen tegen Engeland. Engeland natuurlijk met zowel Harry Kane als Jude Bellingham. 2 fantastische spelers die aardig op dreef zijn dit toernooi qua scoren. Maar ja, Engeland tegen Argentinië op een wereldkampioenschap hebben de Engelsen niet altijd even goede herinneringen aan.
1: Nee, het is ja, de term oorlog wil ik hier niet gebruiken. Maar het is wel een strijd op het heetste van de naald altijd. Met heel veel emoties. Ja, daar zal Engeland toch een beetje uit moeten blijven juist. Ten opzichte van Argentinië. Of dat kan. Kijk, Argentinië is aanvallend wat sterker dan Engeland verdedigend. Dus daar liggen mogelijkheden voor Argentinië. Aan de andere kant, de Engelsen hebben natuurlijk aanvallend weer heel veel gebracht. Waar Argentinië ook wel weer kwetsbaar is gebleken. Dus ja, dat wordt een interessante wedstrijd. En wat ik wel het fijne vind nu, is dat die halve finale is gewoon moeilijk te voorspellen zijn. Overigens, het doet me wel genoegen dat mijn partner, die waar ik mee sta te golven nu, Frank de bal uit de bunker in de andere bunker heeft geslagen. Dat doet me Was live, even een live verslag, Robert.
0: Ja, dat is mooi. Ja, de sterverslaggever van Allsportsradio, Robert Maaskant. Maar dan hebben we dus nog die andere halve finale. Frankrijk tegen Spanje. Als ik heel eerlijk ben. Nu al eigenlijk de twee sterkste ploegen van het WK tegen elkaar.
1: Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel jammer dat het... dat dit de halve finale is en niet de finale. Nogmaals, omdat ik denk dat Spanje een van de weinige ploegen is die het Frankrijk echt moeilijk kan maken.
0: Ja, want ja. Spanje heeft het verdedigend ontzettend goed gedaan. Hè? Pas één tegentreffer, ja. Dat was in de afgelopen wedstrijd tegen België. Die hebben natuurlijk ook wel een hele interessante aanval. Met natuurlijk een Lamine Yamal waar iedereen op let. Maar ook misschien wel de meest onderschatte speler van dit WK. Mikel Oyarzabal in de spits. Bijna Olmo, noem ze allemaal maar op. Hartstikke sterk, maar vooral verdedigend denk ik heel indrukwekkend.
1: Ja, en verdedigend niet zozeer dat ze nou met de kont in de goal halen. Dat doen ze helemaal niet. Ze spelen gewoon een spel wat toch relatief aanvallend is. En zetten heel hoog druk. Dat maakt gewoon indruk. En ik denk dat dit Spanje, terwijl ik even het balletje uithol met één hand. weliswaar voor par, maar goed, ik tel hem toch mee. Dit Spanje zet heel hoog druk, continu. En dat is ook wel iets wat Frankrijk niet gewend is. En de andere kant is dat Frankrijk is zo dominant geweest in dit toernooi. Spelen zo vaak op de helft van de tegenstander. Dat zullen ze nu ook weer doen. En juist daar ligt ook wel de kracht van Spanje. Spanje heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd 90% balbezit op de helft van de tegenstander. Deze wedstrijd zal anders zijn. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld met de Nico Williams, die langzamerhand weer fit aan het worden is. En Yamal, hebben ze de snelheid om heel snel dat veld over te steken. En eventueel Frankrijk pijn te doen. Terugkomend op jouw verhaal van verdedigend Spanje. Degene die daar ongelooflijk belangrijk is Rodri. De centrale middenvelder van Manchester City de afgelopen jaren. Ja, die stuurt, die leest die wedstrijd. Die grijpt in waar die kan. Echt een fenomeen om in je elftal te hebben. En die doet dat met verven.
0: Ja, en die verdediging van Spanje komt dan tegenover... misschien wel de meest fantastische aanvalslinie van dit WK terecht. Met natuurlijk in de hoofdrol Mbappé, maar ook zeker Dembélé niet vergetend. En Doué. Wat kunnen jullie daar tegenover zetten?
1: Ja, eigenlijk niet. Dat is natuurlijk een beetje het probleem. Er is geen antwoord op dit Frankrijk. Ook met een fantastisch middenveld. Maar je noemt net al eventjes de aanvalslinie. Daar kunnen ze ook nog eens een keer in variëren. Hè? Dat ze zeggen, we komen er over de grond wat lastig door. Hebben ze ook nog spelers die ze door de lucht kunnen bereiken. Spanje speelt met een geweldige verdediging. Maar ook wel weer met een relatief onervaren centrale verdediger. Daar werd hij ook door geklopt, hè, in de vorige wedstrijd tegen België. Daar schrokken ze een beetje van, Spanje. Waren toen ook echt een minuutje of 10 van slag. Frankrijk is eigenlijk, als je van tevoren gaat analyseren, bijna niet aan banden te liggen. Behalve dan, wat ik net al noemde, via uitgespeelde counters. Dus dat je wat compacter speelt en daar vandaan gebruik maakt van de snelheid die al Spanje zou kunnen hebben.
0: Ja, dat allemaal meegerekend met elkaar. Wat denk je dat het wordt bij die twee wedstrijden? Kortom, wie kunnen we in de finale verwachten?
1: Ja, als ik die glazen bol had, dan had ik wel op een mooiere baan gespeeld vandaag. Ik vind Engeland-Argentinië eigenlijk niet te voorspellen. Want daar kunnen zoveel factoren nog een rol spelen. Maar het zou me niet verbazen als het naar verlenging gaat en weer in strafschoppen eindigt. Ondanks enorm scorend vermogen van Kane, Bellingham en Messi. Frankrijk-Spanje denk ik toch dat Frankrijk de boventoon gaat voeren. En dat die naar de finale zullen gaan. Dus als ik mijn ultieme voorspelling met het mes op de keel, zou ik toch zeggen Engeland in de finale tegen Frankrijk. En dan Frankrijk uiteindelijk als winnaar.
0: Nou, we gaan het dan, zoals het zo mooi heet, met potlood opschrijven. Robert Maaskant, Mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten voor deze mooie voorspelling. En succes nog even daar op de golfbaan.
1: Ja, dankjewel. Met plezier.
2: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia. Mis niets van Oranje en Curaçao tijdens het WK Voetbal.

0: Gustavo Lima. Fijn dat hij... Precies, dan gaan we nog even wat roepen. Fijn dat je zijn eigen naam ook nog even noemt in de plaat. Ballada hoorde je hier bij All Sports Radio Live. Na 9 loodzware dagen koersen is het momenteel de eerste rustdag in de Tour de France. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het alles behalve gemakkelijk voor de coureurs. Toch hebben ze het niet bepaald rustig aangedaan. De koers nog vlamde al vroeg met de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Die eigenlijk, voorlopig althans, even vlug alweer afgelopen lijkt. Met de Sloveen al op 2 minuten 45 voorsprong is het de strijd om plek 2 die momenteel eigenlijk het spannendst is. Voor Nederland is het tot nu toe ook een hele goede editie met 2 ritzeges. Sprinter Olaf Kooi legde zijn concurrentie erop in etappe 5. En zondag won natuurlijk Mathieu van der Poel op sensationele wijze de 9e etappe. Ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhoffs. Raymond, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt afgelopen week ook in de Tour gezeten. Er is heel veel te doen geweest rondom de omstandigheden, rondom de hoge temperaturen. Wat heb jij daarvan meegekregen?
1: Ja, met name ook dat men met ijs, met mijn water, tot bepaalde ritten kreeg men het er gewoon niet meer aangevoerd om de renners eigenlijk koel te houden. En ik moet zeggen, de hitte wat er is, die vind ik niks geks. Dat hebben we echt in de 37 jaar dat ik de Tour de France volg, heb ik dat elke keer wel meegemaakt. Zeker in, zeg maar, wanneer je in het hart van Frankrijk bent, in het zuiden van het hart. Dat is gewoon echt een bakoven, zeg maar, in de buurt rond Toulouse. Maar het blijft nu warm, hè? Dat is het grote verschil. Normaal had je daar 2 of 3 dagen en dan reed je weer door koeler weer. Dan kwamen er weer een paar flinke onweersbuien die alles enorm afkoelden. Maar nu zitten we eigenlijk vanaf de start in Barcelona continu in temperaturen te rijden van 30, eigenlijk 35 graden plus. En dat vind ik wel heel uitzonderlijk.
0: Ja, dat is, neem ik aan, ook wat het zo uitzonderlijk zwaar maakt. Is dat, ze zegt, het koelt niet af. Dus het eigenlijk wel terecht dat er zoveel nu wordt gesproken over hitteprotocollen en dergelijke.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet er toch naar gaan kijken. Want als je zelf al rondloopt, we hebben hier die hittegolf in Nederland, 3 of 4 weken geleden gehad. Dat er ook temperaturen bij mij in Maastricht van rond de 40 graden werden aangetikt. Ja, dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Laat staan tot je topsport moet bedrijven. En ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan ga ik nog in de vroege ochtend hardlopen in Barcelona. Nou, het is gewoon een shirt wat je uitdoet, is gewoon drijf en drijf nat. Dus het zijn uitzonderlijke omstandigheden. We hebben natuurlijk wel te maken met topsporters. Maar om dit dag in dag uit te doen, dit gaat enorm veel slachtoffers straks kosten.
0: Ja, zit er wel verbetering in, denk je, de komende weken? Hoe ziet dat er een beetje uit?
1: Ja, richting het komend weekend, wanneer we naar de Vogezen gaan, daar staat regen weer op de planning. Dus eigenlijk vanaf komende vrijdag, dan gaat het weer echt qua temperatuur ook omlaag. Maar de komende dagen blijft het nog heel even warm. En zitten we nog altijd in centraal Frankrijk, waar het behoorlijk warm is. Ik denk wel dat we de piek gehad hebben qua temperatuur. Zeker die rit naar Bordeaux en naar Bergerac, die waren echt heel uitzonderlijk. En ook die etappe die Mathieu van der Poel gisteren won, daar was het bij de start al plus 40 graden. Bij de finish in Ussel was het gelukkig iets kouder. Maar het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En het is natuurlijk met de klimaatverandering waar we over spreken en die we niet meer kunnen ontkennen. Ja, moet je je toch gaan afvragen, hoe gaan we in de toekomst zo'n Tour de France organiseren? En daar zijn ze mee bezig. En het aflassen van een rit, het vervroegen van een rit. Het klinkt allemaal heel makkelijk om te doen, maar zo eenvoudig is dat niet. Er zitten zoveel belangen bij. Moet je 1 rit nu aflassen en de dag daarna, wanneer de temperatuur nog hoger is, of weer even hoog is, wel weer gewoon doorrijden. Het is niet zo makkelijk. En ik moet zeggen, de collega's van de NOS hebben een hele goede balans opgemaakt. Die hebben eigenlijk weerkundigen laten kijken. Het gaat niet alleen maar om de temperatuur die er heerst. Het gaat ook om hoe de harde soorten brand, et cetera. Ja, er zijn toch heel veel etappes ook geweest waarin dat totaal geen gevaar was. Dat die temperatuur de factor die echt gevaarlijk kan zijn voor mensen. En zeker ook voor sporters die topprestaties moeten leveren. Ja, tot dat echt wel redelijk beperkt is gebleven. Dus ik vind het heel goed dat in ieder geval die discussie nu op gang komt. En ook dan in een rit zoals zondag, dat er 30 kilometer is ingekort. Waardoor de renners toch minder lang aan die extreme hitte bloot worden gesteld.
0: Ja, ik vond de uitleg van Peter Kuipers-Munneke afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, in de avondetappe, wat dat betreft ook een hele, ja, hele goede. Maar ja, dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Waar we het ook zeker over moeten hebben is, nou ja, hoe eigenlijk al vroeg de Tour dit keer op gang komt. Je weet natuurlijk één ding, als je start in Barcelona, je moet naar Frankrijk, dan liggen daar zoiets als de Pyreneeën tussen. Dat hebben we geweten ook.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat de tourorganisatie al een beetje het probleem zag. Want ik ben terug gaan bladeren van wanneer is het voorgekomen dat we slechts één echte bergrit in de Pyreneeën hadden. Nou, ik heb hem niet kunnen terugvinden. En ook AI heb ik ingeschakeld. Die kon hem ook nog niet terugvinden. Dus wat dat betreft dachten ze al van hey, we moeten uitkijken dat de tour niet beslist gaat worden in die Pyreneeën in die eerste 4-5 dagen. Nou, we hebben dus één Pyreneeënrit gehad met de Asper, de Tourmalet en een makkelijke aankomst naar de Cirque de Gavarnie. En daar heeft Tadej Pogacar meteen eigenlijk vernietigend uitgehaald. En wat het meest opmerkelijke voor mij is, is dat Jonas Vingegaard eigenlijk op de top van die Tourmalet maar 30 seconden achterstand had. Ja, dat liep later op in de afdaling, in de vallei, op het gedeelte Vals Plat. En later ook op die aankomst naar de finish, na 2 minuten 38. Dus als je eigenlijk bergop gaat kijken, was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard, net als de afgelopen jaren, niet zo heel groot. Maar zien we gewoon dat Pogacar in het begin van de Tour een veel betere conditie heeft gehad. Veel beter voorbereid dan Vingegaard er staat. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Vingegaard heeft natuurlijk de Giro d'Italia gereden, daar 5 etappes gewonnen en met overmacht de roze trui naar Rome gebracht. Ja, duidelijk, bij Visma Leasebike is alles met Vingegaard gepland op die laatste slotweek, wanneer we de laatste 4

0: uit moet stappen.
1: Nee, kijk, vorig jaar kwamen we later dan erachter dat hij toch een behoorlijke knieblessure heeft gehad. Kijk, je weet nooit wat er speelt bij een renner. Maar als die gezond blijft, als die het gevaar wat er achter elke bocht loert, als hij dat kan vermijden, ja, dan is deze Tour de France gewoon beslist. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
0: Hoe belangrijk is Isaac Del Toro hierin? En nog natuurlijk een hele jongen nog, 22 jaar. Zeker een renner voor de toekomst ook. En hij laat ook tot nu toe eigenlijk hele goede dingen zien.
1: Ja, absoluut. Hij was het eigenlijk die samen met Pogacar de aanval op gang bracht. Al moeten we zeggen, ja, het was eigenlijk een zeventraps raket die Pogacar op de Tourmalet kreeg. Hoe dominant de UAE-ploeg daar reed, ja, dat heb ik ook zelden gezien. Ze hebben de tempo zodanig omhoog gebracht dat er nog maar een paar renners konden volgen. Ja, en op het laatste was het die versnelling van Del Toro, waar alleen maar Pogacar antwoord op had. Al kwam Vingegaard toen wel nog redelijk dichtbij. Ja, vervolgens zie je dat Del Toro ook dat tempo van zijn kopman niet kan volgen. En ook verder terugvalt. Zo groot was zijn aandeel niet van Del Toro erin. Maar het is wel heel goed om te weten dat je eigenlijk een van de beste klimmers, één in de, zeg maar, als je 4-5 beste mensen van de Tour heb. Ja, daar hebben er twee het shirt van UAE aan. Dus wat dat betreft kan Pogacar ook nog gerust zijn dat hij Del Toro heel wat werk kan laten opklappen diep in de finales van de bergritten.
0: Ja, en het is ook ontzettend spannend als je kijkt vanaf, nou ja, zeg plek 2, plek 3 naar achter. Daar staan een hele hoop hele goede coureurs dicht bij elkaar. Want daarin natuurlijk ook nog zeker genoemd Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas natuurlijk. Misschien nog Florian Lipovic ook nog meenemen, Lenny Martinez. Daar wil ik toch één naam even uitpikken. Paul Sexas, we weten, hij is super jong. Staat onder enorme druk als Fransman in de Tour de France. Maar wat ik zo ontzettend knap vind, is het lijkt hem zo weinig te doen.
1: Nou, kijk, van de andere kant, hij staat natuurlijk onder druk omdat hij de verwachting is van heel Frankrijk. Maar heel Frankrijk zal ook wel begrijpen dat hij pas 19 is, dat hij pas zijn eerste Tour de France rijdt. En dat we nog niet verwachten dat hij meteen de gele trui naar Parijs gaat brengen. Dus wat dat betreft kan hij eigenlijk in deze Tour niet zoveel verkeerd doen. Ik heb aan het begin van deze Tour met zijn manager gesproken, Jona Lauka. En ik zeg, waarom hebben jullie toch gekozen op die leeftijd om hem de Tour te doen? Ja, zegt hij, het grote verschil gaat zijn, als hij niet de Tour rijdt, dan gaan we één winter lang in Frankrijk alleen maar horen, wat kan Paul Sexas in de Tour de France? En als hij deze ronde heeft gereden, dan heeft tenminste iedereen een referentiekader. En ik denk dat hij daardoor iets makkelijker de winter doorgaat. Maar ook dat hij voor zichzelf een referentiekader heeft, waarmee hij veel makkelijker naar de toekomst gaan kijken. Wat is er mogelijk in een grote ronde? En wat zijn nog de pijnpunten? Dus eigenlijk moeten we Paul Sexas, hij staat onder druk van de natie. Daar heb je helemaal gelijk in. Frankrijk heeft voor het laatst in 1985 met Bernard Hinault de Tour de France gewonnen. Dan praten we over 41 jaar geleden. Het verlangen dat er weer een Fransman gaat meedoen in die strijd om het geel is enorm groot. Maar ja, voor Paul Sexas is dit gewoon deze Tour in 2026. Dat is gewoon één grote leerschool.
0: Is het sowieso niet Frankrijk wat, nou ja, met ook nog Lenny Martinez op plek 8 momenteel in het klassement. Toch wel de twee, nou ja, best wel aardige renners heeft die misschien voor de toekomst later wel leuk zijn voor grote rondes zoals de Tour.
1: Ja, Frankrijk heeft op het ogenblik echt heel veel talenten. En ook talenten die een hele goede ronde kunnen rijden. Iemand waar we eigenlijk al veel meer van verwacht hadden, maar die toch een beetje tegenvalt, is Vauquelin. Die rijdt voor de Ineos-ploeg. Is niet goed uit de startblokken gekomen. Maar ze reed vorig jaar ook al een redelijk kort klassement in de Tour. Ja, als je in de breedte gaat kijken, gaat Frankrijk er echt aankomen. En ja, je weet natuurlijk niet welke talenten erop staan. Maar dat Frankrijk de komende jaren weer een rol gaat spelen in de ronde van hun thuisland, dat is voor mij heel duidelijk, ja.
0: Wat is het grootste ding wat je meeneemt uit deze eerste tourweek?
1: Ja, toch wel de dominantie van UAE Emirates. En dat begin ik toch wel een beetje zorgwekkend te vinden. Hoe zij bepaalde etappes in een houtgreep leggen. Als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld die rit in Barcelona op Montjuïc. Daar schenkt Pogacar heel even de zege aan zijn luitenant Isaac Del Toro. Als je gaat kijken hoe ze op de Tourmalet reden. Echt gewoon een ploegentijd reden omhoog. En de rest was blij dat ze konden aanklampen. Gisteren stond ik vol verbazing te kijken. Tot ze eigenlijk ook nog de vroege vluchten niet wilden weglaten gaan. Ik hoorde dan achteraf dat ze in hun gedachten.

0: ook nog bezig zijn met het ploegenklassement. Anderen hoorde ik zeggen, ja, maar Tim Wellens en Brendan McNulty, die waren gemaakt voor die ritten. En Pogacar gunde hen ook een dag succes en daarom heeft hij zijn ploeg laten rijden. Ja, als we zo gaan heersen, juist omdat die ploeg uit de UAE met hun vele miljoenen dirhams alle toppers bij elkaar zet, ja, dan is dit wel een doodsteek voor het wielrennen. En ik denk echt dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we met een budget cap of met iets anders er meer evenwicht tussen de ploegen krijgen. Want dat heeft de Tour de France echt wel hard nodig.
1: Ja, want krijgen we dan nu stiekem een beetje van die Team Sky flashbacks?
0: Ja, misschien nog wel dominanter dan de tijd van Team Sky. Team Sky was natuurlijk ook, zij zijn als eerste eigenlijk begonnen met een bergtrein, een klassementstrein. Zoals dat later door Visma Leasebike ook is genoemd. Ja, en dat wordt door UAE eigenlijk nog verbeterd. En ja, als je gaat kijken, je hebt nog Jonas Vingegaard. Maar ik denk dat achter Vingegaard is voor mij Del Toro gewoon op het ogenblik de nummer 3. Ja, het is zo zonde dat je de nummer 1 en de nummer 3 in dezelfde ploeg hebt. Je wilt de beste renners tegen elkaar zien strijden. En niet met elkaar een trein vormen. Zodat één koning eigenlijk op zijn troon gedragen wordt over de Franse bergen.
1: We moeten het ook nog even hebben over het Nederlandse aandeel in deze Tour. Tot nu toe in de eerste 9 etappes 2 etappen overwinningen. Olaf Kooi, een man die ooit te licht werd bevonden bij Visma Leasebike, die wint een sprint. En natuurlijk ja, gisteren Mathieu van der Poel, sensationeel.
0: Ja, nee, fantastisch. 2 op 9. Dan kun je toch echt wel zeggen dat we nog altijd een wielerland zijn. En dat we absoluut nog meedoen. Ik ben het niet zo eens met jou dat je zegt van Olaf Kooi is bij Visma Leasebike te licht gewogen. Grote probleem is dat eigenlijk er maar één groot doel is bij Visma Leasebike. En dat is het winnen van de Tour. En die hele ploeg is samengesteld rondom Jonas Vingegaard. Ja, en om daar een sprinter naast te zetten. Waarvan je toch altijd nog een lead-out nodig hebt. En eigenlijk nog een extra man. Dus dat kost je 3 man op een ploeg van 8 renners. Ja, dat vonden ze niet passen in hun ambitie om Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard te verslaan. Ja, en toen heeft Olaf Kooi ervoor gekozen om naar Decathlon te gaan. Liep daar heel even in één keer het gevaar, wat niemand deze winter zag. Dat de hele ploeg daar rond Paul Sijksas samengesteld zou kunnen worden. En dat hij weer vast zou lopen in een klassementstrein. Hij heeft toch die kans gekregen. Heeft hij zelf afgedwongen. Onder meer met een sterke ritzege in de Baloise Belgium Tour. Maar ja, dat hij dan meteen de eerste massasprint wint. En hoe, hè? Met echt enorm verschil. Ja, dat is fantastisch. En het bewijst eigenlijk dat hij gewoon in de top 3, top 4 van de sprinters die op het ogenblik heersen, echt thuis hoort.
1: Ja, en natuurlijk fantastisch bij een Franse ploeg ook nog. Hè? Dus dan zijn die Fransen helemaal blij.
0: Ja, absoluut. En dit is echt een Decathlon heeft echt heel veel geld geïnvesteerd in die ploeg. Is ook mede-eigenaar geworden van de ploeg. Er zit echt een serieus plan richting de toekomst. Ja, het is prachtig dat zo'n ploeg dan ook al hun inspanningen beloond krijgt. Ja, en vooral voor Olaf Kooi. Hij heeft zich moeten bewijzen om in die tourploeg te komen. Ja, en als je dan meteen je visitekaartje zo afgeeft. Ja, dat geeft toch ook wel een machtspositie binnen dat hele team.
1: Ja, en dan zeker nog even Mathieu van der Poel benoemen. Want wat hij gisteren weer liet zien, ongekend.
0: Ja, als je eigenlijk naar het lijstje met de etappenwinnaars gaat kijken. Dat zijn eigenlijk alleen maar grote namen. Echt kampioenen die gewonnen hebben. Ja, en dan denk je, ja, Mathieu van der Poel hoort daar absoluut in thuis. Maar ja, hij zei zelf, ik krijg misschien 1-2 kansen in deze Tour waar het kan. Nou, volgens mij was die eerste kans in de rit naar Foix, die gewonnen werd door Mats Pedersen. Daar zat Van der Poel afgelopen maandag, geloof ik, zat hij niet mee in die ontsnapping. Afgelopen dinsdag was het. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Dus daarmee ging die eerste kans verloren. Ja, dan is hij toch rustig gebleven en wist, ja, de rit van zondag naar Ussel, daar is weer een mogelijkheid. En zo eenvoudig was dat niet, hè? Want ik heb het aantal hoogtemeters gedeeld door het aantal kilometers. Dan kom je op 16,8 hoogtemeters per kilometer. Terwijl als je Luik-Bastenaken-Luik bekijkt, een klassieker waarvan Van der Poel zegt, die is eigenlijk te zwaar voor mij. Ja, daar zit het aantal hoogtemeters per kilometer op 16,9. Dus eigenlijk op een terrein wat net iets wat te zwaar voor Van der Poel is, zo dominant rijden, ja, dit is heel klasse.
1: Ja, nu gaan we ons langzaam opmaken voor week 2. Tot slot nog even kort, wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Ja, dit is toch wel min of meer een overgangsweek, omdat juist het venijn zo in de slotweek in de laatste dagen zit. We gaan natuurlijk wel nog een tijdrit krijgen, maar daarvoor verwacht ik ook niet de grote verschillen. Ik verwacht een beetje de status quo, de sprinters die weer aan bod komen. Misschien dat de aanvallers weer wat ruimte gaan krijgen en gaat er weer een kans nog voor Mathieu van der Poel ontstaan. Maar in het klassement verwacht ik de komende dagen niet veel wijzigingen. Alleen de grote vraag blijft: hoedanig heeft die brandende zon iedereen uitgeput? En hoe is iedereen eigenlijk uit die vreselijk zware eerste week vanwege de verzengende hitte gekomen? En daar gaan we wel de komende week antwoord op krijgen.
1: Ja, nu is het dan wel weer zo, als het iedereen overkomen is, dan is dat natuurlijk weer een grote gemene deler. Dan heeft
0: Ja,
1: het
0: maar de
1: weinig
0: een kan
1: invloed.
0: er goed beter tegen dan de ander. Dus er gaat weer toch een ander element spelen. Je hoorde Van der Poel ook zeggen, ondanks dat hij echt die hittetrainingen ook heeft gedaan, dat hij de eerste 4, 5 dagen echt aanpassingsproblemen had. We weten vanuit het verleden ook dat Pogacar in de echte hitte ook niet zijn beste dagen kende. Heeft daar ook speciaal op getraind. Dus het is toch een fenomeen wat we zeker niet moeten uitschakelen.
1: We gaan het allemaal meemaken. We gaan ons erop verheugen, in ieder geval die tweede week van de Tour. Raymond Kerkhofs van Wielerflits. Dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sport Radio.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, hoorde je bij All Sports Radio Live. Het korte grasseizoen op de tenniskalender is ten einde. Afgelopen weekend was de apotheose met de finales op Wimbledon. Op zaterdag leek het bij de vrouwen in eerste instantie best snel afgelopen te zijn. Tot namelijk weinig geschild. Of Noskova had haar landgenote Mugova met 6-2, 6-2 van de baan getikt. Maar niets was minder waar. Mugova kwam sterk terug, sleepte er vanuit verloren positie nog een derde set uit. Maar daar bleef het dan ook bij. Noskova liet zich niet uit het veld slaan en pakte uiteindelijk de derde set terug met 6-3. Dan waren natuurlijk ook nog de mannen. En daar liet Jannik Sinner andermaal zien waarom hij de beste van de wereld is. In de boeiende finale was het Alexander Zverev die weliswaar de eerste set pakte. Maar daarna was het de Italiaan die drie sets op rij pakte voor de eindzege. Ik ga over dit alles in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Laten we chronologisch de boel maar even beetpakken. Beginnende bij de vrouwenfinale. Dat had in eerste instantie heel snel afgelopen kunnen zijn. Won Noskova alsnog. Maar ja, Mugova die had toch een enorme opleving einde tweede set.
1: Ja, het leek net of ze vast zat die eerste bijna twee sets. Dus ze bleef ver van haar niveau wat ze twee weken lang heeft laten zien, Mugova. Mugova is ook wat ouder. Is qua speelstijl past helemaal bij dat gras van Wimbledon. Mooie stijl om te zien. Maar goed, die Noskova, die is pas 21 en die ging daar staan en die stuurde er van het kastje naar de muur. Aanvankelijk. Totdat Mugova toch iets had van. Nou sta ik in de finale. Eindelijk een keer van mijn favoriete toernooi. En dan laat ik me er zo aftikken. Dus er kwam iets bevrijdends in haar spel. Noskova kwam in het zicht van de haven. Werd ook wat nerveus. Ze kreeg, meen ik, 4 matchpoints of 5 matchpoints. Liet die allemaal onbenut. En zowaar won Mugova, die won. Won 5 games op rij en er kwam nog een derde set.
0: Ja, en die werd uiteindelijk nog met 6-3. Dus relatief makkelijk voor zover je ervan kan spreken, ging die nog naar Noskova. Maar dan vind ik dat nog wel eigenlijk best wel knap. Want ik kan me voorstellen dat je mentaal toch best wel een knauw krijgt als je 4 matchpoints niet beslist en er nog een derde set uit wordt gesleept.
1: Ja, eigenlijk verzuimde Mugova in het begin van die derde set om door te drukken. Weet je, het momentum was bij haar. Ze zat uit schier onmogelijke positie, zeg maar. Sleepte ze toch die tweede set eruit. En toen kon ze niet doordrukken in het begin van die derde set. En Noskova, die kreeg dat ritme van die eerste set, van de eerste bijna twee sets, kreeg ze weer te pakken. En liet zien dat ze op dat gras ook fantastisch kan tennissen. Nou, ja, prachtige winnares. Twee Tsjechische dames in de finale. Die hebben natuurlijk best wel een historie op Wimbledon. Met Navratilova vroeger. Die werd natuurlijk later Amerikaanse. En Novotna en nog een paar dames uit dit land. En die laten zien dat het geen toevalstreffer is dat er weer een Tsjechische met de titel aan de haal is gegaan.
0: Ja, Kvitova natuurlijk niet vergetend. En dat is toch ook alweer interessant. Noskova, derde Tsjechische winnares in de laatste 4 jaar. Met Vondrousova en Krejcikova er ook nog bij.
1: Ja, ik geloof zelfs, als je de analen erop naslaat, Robert. Ik geloof zelfs de laatste 10 jaar dat er iedere keer een andere winnares is geweest. En dat zegt natuurlijk toch wel iets over dat vrouwentennis. Want bijvoorbeeld Iga Swiatek was al in vroegtijdig stadium naar huis dit keer. Was titelverdedigster. En Sabalenka, iedereen dacht van nummer 1 van de wereld, die gaat nu wel een keer toeslaan, ook op Wimbledon. Maar redden het ook niet. En zo ging de ene favoriet naar de andere, die ging eruit. Coco Gauff ook idem dito, verloor van Mugova in een prachtige wedstrijd trouwens, met een tiebreak in de derde set. Maar die verloor ook. En zo zie je maar dat er van alles mogelijk is bij die dames.
0: Ja, dan hadden we zondag de mannenfinale. Ook een finale waar iedereen naar uitkeek. Hè? Yannick Sinner tegen Alexander Zverev heeft de nummers 1 en 2 geplaatst van het toernooi tegenover elkaar. Zverev ging het beste van start.
1: Ja, ik vond het ook niet zo verwonderlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want Zverev is in de vorm van zijn leven. Hè? Al een paar weken. Hij won natuurlijk Roland Garros. Zijn eerste major. Zijn eerste Grand Slam titel. Hij was er al een paar keer dichtbij geweest. Is natuurlijk iemand die al jaren meedraait. En net niet iedere keer die titel kon pakken. Dus dat was een soort van last die van zijn schouders afviel. En hij speelde, moet ik zeggen, op Wimbledon ook erg goed. Met zijn service kan hij natuurlijk erg domineren. En dan moet je als tegenstander moet je daar een keer proberen doorheen te komen. Nou, dat is weinig gegeven op dit moment. Want ja, wat ik zeg, hij is in bloedvorm. En dus ik vond het niet zo gek dat hij die eerste set won.
0: Ja, dat was op met een tiebreak. Dat gebeurde ook in de tweede set. Geeft natuurlijk wel aan hoe ontzettend close dat bij elkaar ligt. De tweede set ging naar Yannick Sinner. Anders kan je niet met 3 winnen natuurlijk. Maar dan lijkt er op een of andere manier in de derde set iets te gebeuren. Een soort uitglijpartij. Waar misschien ook wel een kleine, waar toch Zverev best wel hinder van ondervonden heeft.
1: Ja, dat denk ik wel, want hij greep naar zijn knie en Sinner die rende naar hem toe. Van joh, is alles goed en zo. En hij zei ja, het gaat wel weer, maar ergens is er toch wat vertrouwen kwijtgeraakt en misschien wat angst ingeslopen. Want hij verloor daar wel zijn service een keer en toen was meteen raakt. Toen was het 6-3 en in die derde kwam die er eigenlijk ook niet meer aan te pas, 6-4. Dus met Sinner die daarmee zijn titel prolongeert, hè, won vorig jaar ook, heb je dan toch een geweldige kampioen, nummer 1 van de wereld. Die overigens heel stroef in het toernooi begon. En dat kwam ook een beetje omdat hij natuurlijk in Roland Garros was hij in elkaar gestort al vroeg in de derde of vierde ronde, meen ik. Tegen iemand, een Argentijn, waar hij normaal gesproken een 3-6 van gewonnen had. Maar dat liep helemaal mis. En hij was alles kwijt. Zijn vertrouwen, zijn mentaliteit liet het niet afweten. Maar hij op een of andere manier kon hij niet meer. Had heel veel in het voorseizoen gewonnen en gespeeld natuurlijk. En sindsdien had hij helemaal niet meer getennist. Hij had ook niet in de voorbereidingstoernooien op Wimbledon gespeeld. Dus ja, hij begon een beetje stroef aan het toernooi, maar groeide daarin vrij snel. En hij liet in die finale toch zien dat hij onwaarschijnlijk goed is.
0: Ja, na afloop vond ik eigenlijk wel een interessante uitspraak. Sinner die loofde Zverev, logischerwijs. Maar hij zei, ik moet gaan oppassen voor je. Alsof hij hem daarvoor bijna niet serieus nam.
1: Nee, wat ik zeg, Zverev is zijn spel aan het perfectioneren de laatste maanden. En dat zie je gewoon terug in de resultaten. Hij gelooft in het spel wat hij nu speelt. En ik denk dat Sinner, die de laatste 10 onderlinge ontmoetingen trouwens won van Zverev, ook gemerkt heeft dat het aanzienlijk moeilijker ging dit keer dan de paar keren hiervoor. Ik geloof al de 6e keer, 5e of 6e keer dat ze dit jaar tegenover elkaar stonden. Dus die Zverev moet er ook een keer moedeloos van worden. Van nou, dan heb je hem weer, weet je. Daar kan ik toch niet van winnen. Maar daarom, ook op hardcourt, met die service van Zverev, die zo geperfectioneerd heeft. En zijn spel ook. Hij durft veel meer die voorhand te slaan. Heeft hij er een concurrent bij, nu Carlos Alcaraz natuurlijk nog steeds in de lappenmand zit.
0: Ja, kunnen we die eigenlijk redelijk snel weer terugverwachten, Alcaraz?
1: Moeilijk te zeggen. Zo'n polsblessure voor tennissers is echt tricky, om het zo maar te zeggen. Je moet er uiterst voorzichtig mee omgaan. Je moet echt je rust nemen. En dat doet Alcaraz ook. En de vraag is natuurlijk, haalt hij de US Open of kan hij gevoeglijk dit seizoen vergeten verder? Daar is nog niet echt iets over bekend geworden.
0: Nou, wat Wimbledon betreft moeten we het nog even over een drietal Nederlanders hebben. Die het nou ja, in ieder geval ver gekomen zijn. Eén met een goede afloop. De andere twee met een iets mindere afloop. Thijs Bogaert bij de juniors kwam tot de halve finale. Is natuurlijk knap. Hij staat nu dan in Bunschoten te spelen. Heeft hij een wildcard gekregen. Toch wel mooi hè, dat hij dan nou ja, in ieder geval zo ver weet te komen op zo'n Grand Slam.
1: Ja, hij verloor van Cruz Hewitt in die halve finale. Dat is de zoon van de legendarische Leighton Hewitt. Ex nummer 1 van de wereld. Ook Wimbledon kampioen geweest. Dus dat was op zich geen schande. Maar hij was ook wel een beetje aan zijn stand verplicht. Dat hij bij die laatste vier zou komen. Omdat hij heeft grote stappen gezet. Hij heeft eindelijk afgerekend met die ziekte van Pfeiffer. Dat heeft hem een lange tijd... Hij heeft hem dat parten gespeeld. Daar is hij helemaal van af. En hij gaat inderdaad van de week spelen in de Dutch Open Challenger in Bunschoten. En daar heeft hij een wildcard voor gekregen. En hij gaat morgen daar zijn eerste partij spelen. Dus het is wel leuk dat je hem ook dan weer een keer in eigen land kan zien.
0: Ja, bij het rolstoeltennis twee finalisten. Die de Groot speelde tegen haar ja, eeuwige rivalen, kan je bijna zeggen, Yui Kamiji. Werd helaas 6-0, 6-0 best wel flink naar huis gestuurd. Maar het mooie nieuws was dan wel weer voor Niels Vink. Want die wist nu Wimbledon voor de, wat is het, vierde keer op rij te winnen.
1: Nou, dat is natuurlijk ongekend. En hij is al sinds Wimbledon vorig jaar op Grand Slam niveau is hij ongeslagen. Vijf majors in zijn zak gestoken. Hij won andermaal van zijn vriend en rivaal natuurlijk Sam Schreuder. Dat is eigenlijk ook de laatste keren meestal het geval. En er staat weinig maat op hem. Want hij pakt ook de dubbeltitel met zijn Israëlische... partner Guy Sasson. Alles wat hij aanraakt op Grand Slam niveau, dat verandert in goud, lijkt het wel. En de vraag is wanneer dat stopt en wie hem zou kunnen stoppen.
0: Ja, want hij is wel echt ontzettend, ontzettend dominant bij de quads.
1: Ja, dat mag je wel zeggen, ja, zeker.
0: Hebben we nog twee toernooien die momenteel gaande, of nee, niet helemaal momenteel gaande zijn, want eentje is net afgelopen, maar wel in Nederland waren zijn slash zijn. Beginnen met het toernooi wat net afgelopen is, een ITF toernooi in Den Haag bij de vrouwen. En daar een Nederlandse winnaar met Eva Vedder.
1: Ja, Eva Vedder. En die schiet daarmee een stukje op de ranking. Want het was een $75.000 toernooi. Daar in het grenzend Den Haag, grenzend aan het Westland, mag ik wel zeggen. Daar wordt sinds jaar en dag een goed internationaal vrouwentoernooi georganiseerd. Nou, ze won daar van Boskovic in de finale. En nu zit ze zeg maar in de buurt van de ranking van Anouk Koevermans. En niet zo gek ver van Suzanne Lamens. Nou moet ik daarbij zeggen dat niet in zeg maar de eerste 50 van de wereld is. Maar dan praat je over de plaatsen zeg maar 140 tot 170, 180. En daar bivakeren de beste dames nu in. En dat is hoopgevend. Ik bedoel, het is een lichtpuntje, want het Nederlandse vrouwentennis heeft dat echt nodig. Dit soort, het zijn geen grote zaken die ze dan winnen, maar het is wel van belang. En zeker voor Eva Vedder, dat geeft je een enorme boost als je zo'n toernooi wint. En dus dan, hopelijk geeft dat de burger een beetje moed.
0: Ja, en we hebben dus deze week nog Challenger in Bunschoten, de Dutch Open. Wat kunnen we daarvan verwachten? Kunnen we daar misschien ook een Nederlandse winnaar gaan kronen aan het einde van de week?
1: Ja, Guy den Ouder kwam vorig jaar kwam die tot de halve finales. En die speelt weer mee. Max Houkes speelt vanavond al. We hebben, je moet het zo zien. We hebben ook een aantal grote jeugdtalenten. Max Schoenhaus, een Duitser. Vorig jaar nummer 1 van de wereld junioren. Andres Roijk, nummer 2 junioren. Dat zijn Thijs Bogaert, niet te vergeten. Pieter de Lange, dat is dan de subtop in Nederland. Maar er wordt op een heel moeilijk niveau gespeeld. We hebben ook 3 Nederlandse qualifiers erbij. Abel Forger, Dax Donders en Sander Jong. Die hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dus ja, het is mooi tennis. En als je dan op de koop toe nog een padel-demo krijgt van de broers Ronald en Frank de Boer, de oud-Ajaxide, wat wil je dan nog meer? Dat is prachtig. Dus allemaal naar TV Eemslag in Bunschoot.
0: Nou, dat gaan we dan zeker doen. Jon Visbeen van Tennis Magazine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Graag gedaan, Robert.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor deze maandag 13 juli. Als je iets hebt gemist, is het in de loop van de middag uiteraard weer online terug te vinden. Hè, via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals SoundCloud.com, maar ook Spotify en Apple Podcasts. En dan zijn we de woensdag gewoon weer tussen 12 en 1 met All Sports Radio. Gaan we het ongetwijfeld hebben over de eerste twee halve finales. Nee, de eerste, want die andere is later die avond op de woensdag. Moet ik het inderdaad wel goed zeggen. Maar we gaan nog veel en veel meer bespreken. We gaan het ook weer met Arnoud Wildschut hebben over de Summer Beach Life Tour. En er komt ongetwijfeld ook weer iets uit het Amsterdamse voorbij. Dat is dus allemaal voor komende woensdag. Voor nu dank ik je gewoon voor het luisteren. En zeg ik alvast tot die dag. En dan wens ik je alvast een hele fijne dinsdag en woensdag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
11: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het korte grasseizoen op de tenniskalender is ten einde. Afgelopen weekend was de apotheose met de finales op Wimbledon. Op zaterdag leek het bij de vrouwen in eerste instantie best snel afgelopen te zijn. Het had namelijk weinig geschild. Of Noskova had haar landgenote Mugova met 6-2, 6-2 van de baan getikt. Maar niets was minder waar. Mugova kwam sterk terug, sleepte er vanuit verloren positie nog een derde set uit. Maar daar bleef het dan ook bij. Noskova liet zich niet uit het veld slaan en pakte uiteindelijk de derde set terug met 6-3. Dan waren natuurlijk ook nog de mannen. En daar liet Jannik Sinner andermaal zien waarom hij de beste van de wereld is. In de boeiende finale was het Alexander Zverev die weliswaar de eerste set pakte. Maar daarna was het de Italiaan die drie sets op rij pakte voor de eindzege. Ik ga over dit alles in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we chronologisch de boel maar even beetpakken. Beginnende bij de vrouwenfinale. Dat had in eerste instantie heel snel afgelopen kunnen zijn. Won Noskova alsnog. Maar ja, Mugova die had toch een enorme opleving einde tweede set.
2: Ja, het leek net of ze vast zat die eerste bijna twee sets. Dus ze bleef ver van haar niveau wat ze twee weken lang heeft laten zien, Mugova. Mugova is ook wat ouder. Is qua speelstijl past helemaal bij dat gras van Wimbledon. Mooie stijl om te zien. Maar goed, die Noskova, ja, die is pas 21 en die ging daar staan en die stuurde er van het kastje naar de muur. Aanvankelijk. Totdat Mugova toch iets had van. Nou sta ik in de finale. Eindelijk een keer van mijn favoriete toernooi. En dan laat ik me er zo aftikken. Dus er kwam iets bevrijdends in haar spel. Noskova kwam in het zicht van de haven. Werd ook wat nerveus. Zeker, ze kreeg, meen ik, 4 matchpoints of 5 matchpoints. Liet die allemaal onbenut. En zowaar won Mugova, die won. Won 5 games op rij en er kwam nog een derde set.
1: Ja, en die werd uiteindelijk nog met 6-3. Dus relatief makkelijk voor zover je ervan kan spreken. Ging die nog naar Noskova. Maar dan vind ik dat nog wel eigenlijk best wel knap. Want ik kan me voorstellen dat je mentaal toch best wel een knauw krijgt. Als je 4 matchpoints niet beslist en er nog een derde set uit wordt gesleept.
2: Ja, eigenlijk verzuimde Mugova in het begin van die derde set om door te drukken. Weet je, het momentum was bij haar. Ze zat uit schier onmogelijke positie, zeg maar. Sleepte ze toch die tweede set eruit. En toen kon ze niet doordrukken in het begin van die derde set. En Noskova, die kreeg dat ritme van die eerste set, van de eerste bijna twee sets, kreeg ze weer te pakken. En liet zien dat ze op dat gras ook fantastisch kan tennissen. Nou, ja, prachtige winnares. Twee Tsjechische dames in de finale. Die hebben natuurlijk best wel een historie op Wimbledon. Hè, met Navratilova vroeger. Die werd natuurlijk later Amerikaanse. En Novotna en nog een paar dames uit dit land. En die laten zien dat het. Dat het geen toevalstreffer is dat er weer een Tsjechische met de titel aan de haal is gegaan.
1: Ja, Kvitova natuurlijk niet vergetend. En dat is toch ook alweer interessant. Noskova, derde Tsjechische winnares in de laatste 4 jaar. Met Vondrousova en Krejcikova er ook nog bij.
2: Ja, ik geloof zelfs als je de analen erop naslaat, Robert. Ik geloof zelfs de laatste 10 jaar dat er iedere keer een andere winnares is geweest. En dat zegt natuurlijk toch wel iets over dat vrouwentennis. Want bijvoorbeeld Iga Swiatek was al in vroegtijdig stadium naar huis dit keer. Was titelverdedigster. En Sabalenka, iedereen dacht van nummer 1 van de wereld, die gaat nu wel een keer toeslaan, ook op Wimbledon. Maar redden het ook niet. En zo ging de ene favoriet naar de andere, die ging eruit. Coco Gauff ook, idem dito, verloor van Mugova in een prachtige wedstrijd trouwens, met een tiebreak in de derde set. Maar die verloor ook. En zo zie je maar dat er van alles mogelijk is bij die dames.
1: Ja, dan hadden we zondag de mannenfinale. Ook een finale waar iedereen naar uitkeek. Hè? Jannik Sinner tegen Alexander Zverev. De nummers 1 en 2 geplaatst van het toernooi tegenover elkaar. Zverev ging het beste van start.
2: Ja, ik vond het ook niet zo verwonderlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want Zverev is in de vorm van zijn leven, hè, al een paar weken. Hij won natuurlijk Roland Garros. Zijn eerste major, zijn eerste Grand Slam titel. Hij was er al een paar keer dichtbij geweest. Is natuurlijk iemand die al jaren meedraait en net niet iedere keer die titel kon pakken. Dus dat was een soort van last die van zijn schouders afviel. En hij speelde, moet ik zeggen, op Wimbledon ook erg goed. Met zijn service kan hij natuurlijk erg domineren. En dan moet je als tegenstander moet je daar een keer proberen doorheen te komen. Nou, dat is weinig gegeven op dit moment, want ja, wat ik zeg, hij is in bloedvorm. En dus ik vond het niet zo gek dat hij die eerste set won.
1: Ja, dat was op met een tiebreak. Dat gebeurde ook in de tweede set. Geeft natuurlijk wel aan hoe ontzettend close dat bij elkaar ligt. De tweede set ging naar Jannik Sinner. Want nou ja, anders kan je niet met 3-1 winnen natuurlijk. Maar dan lijkt er op een of andere manier in de derde set iets te gebeuren. Een soort uitglijpartij. Waar misschien ja ook wel een kleine, waar toch Zverev best wel hinder van ondervonden heeft.
2: Ja, dat denk ik wel, want hij greep naar zijn knie en Sinner die rende naar hem toe van joh, is alles goed en zo. En zei ja, het gaat wel weer, maar ik ergens is er toch wat vertrouwen kwijtgeraakt en misschien wat angst ingeslopen, want hij verloor daar wel zijn service een keer en toen was meteen raak. Toen was het 6-3 en in die derde kwam die er eigenlijk ook niet meer aan te pas, 6-4. Dus met Sinner die daarmee zijn titel prolongeert, hè, won vorig jaar ook, heb je dan toch een geweldige kampioen, nummer 1 van de wereld. Die overigens heel stroef in het toernooi begon en dat kwam ook een beetje omdat hij natuurlijk in Roland Garros was hij in elkaar gestort al vroeg in de derde of vierde ronde, meen ik. Tegen iemand, een Argentijn, waar hij normaal gesproken een 3-6 van gewonnen had. Maar dat liep helemaal mis. En hij was alles kwijt. Zijn vertrouwen, zijn mentaliteit liet het niet afweten. Maar hij op een of andere manier kon hij niet meer. Had heel veel in het voorseizoen gewonnen en gespeeld natuurlijk. En sindsdien had hij helemaal niet meer getennist. Hij had ook niet in de voorbereidingstoernooien op Wimbledon gespeeld. Dus ja, hij begon een beetje stroef aan het toernooi, maar groeide daarin vrij snel. En hij liet in die finale toch zien dat hij onwaarschijnlijk goed is.
1: Ja, na afloop vond ik eigenlijk wel een interessante uitspraak. Sinner die loofde Zverev, logischerwijs. Maar hij zei, ik moet gaan oppassen voor je. Alsof hij hem daarvoor bijna niet serieus nam.
2: Nee, wat ik zeg, Zverev is zijn spel aan het perfectioneren de laatste maanden. En dat zie je gewoon terug in de resultaten. Hij gelooft in het spel wat hij nu speelt. En ik denk dat Sinner, die de laatste 10 onderlinge ontmoetingen trouwens won van Zverev, ook gemerkt heeft dat het aanzienlijk moeilijker ging dit keer dan de paar keren hiervoor. Ik geloof al de zesde keer, vijfde of zesde keer dat ze dit jaar tegenover elkaar stonden. Dus die Zverev moet er ook een keer moedeloos van worden. Van nou, dan heb je hem weer, weet je. Daar kan ik toch niet van winnen. Maar daarom, ook op hardcourt, met die service van Zverev, die zo geperfectioneerd heeft. En zijn spel ook. Hij durft veel meer die voorhand te slaan. Heeft hij er een concurrent bij, nu Carlos Alcaraz natuurlijk nog steeds in de lappenmand zit.
1: Ja, kunnen we die eigenlijk redelijk snel weer terugverwachten, Alcaraz?
2: Moeilijk te zeggen. Zo'n polsblessure voor tennissers is echt tricky, om het zo maar te zeggen. Je moet er uiterst voorzichtig mee omgaan. Je moet echt je rust nemen. En dat doet Alcaraz ook. En de vraag is natuurlijk, haalt hij de US Open of kan hij gevoeglijk dit seizoen vergeten verder? Daar is nog niet echt iets over bekend geworden.
1: Nou, wat Wimbledon betreft moeten we het nog even over een drietal Nederlanders hebben. Die het in ieder geval ver gekomen zijn. Eén met een goede afloop. De andere twee met een iets mindere afloop. Thijs Bogaert bij de juniors kwam tot de halve finale. Is natuurlijk knap. Hij staat nu dan in Bunschoten te spelen. Heeft hij een wildcard gekregen. toch wel mooi, hè, dat hij dan nou ja, in ieder geval zo ver weet te komen op zo'n Grand Slam.
2: Ja, en hij verloor van Cruz Hewitt in die halve finale. Dat is de zoon van de legendarische Leighton Hewitt. Ex-nummer 1 van de wereld. Ook Wimbledon kampioen geweest. Dus dat was op zich geen schande. Maar hij was ook wel een beetje aan zijn stand verplicht. Dat hij bij die laatste 4 zou komen. Omdat hij heeft grote stappen gezet. Hij heeft eindelijk afgerekend met die ziekte van Pfeiffer. Dat heeft hem een lange tijd... Hij heeft hem dat parten gespeeld. Daar is hij helemaal van af. En hij gaat inderdaad van de week spelen in de Dutch Open Challenger in Bunschoten. En daar heeft hij een wildcard voor gekregen. En hij gaat morgen daar zijn eerste partij spelen. Dus het is wel leuk dat je hem ook dan weer een keer in eigen land kan zien.
1: Ja, bij het rolstoeltennis twee finalisten. Die de Groot speelde tegen haar ja, eeuwige rivalen, kan je bijna zeggen, Yui Kamiji. Werd helaas 6-0, 6-0 best wel flink naar huis gestuurd. Maar het mooie nieuws was dan wel weer voor Niels Vink. Want die wist nu Wimbledon voor de, wat is het, 4e keer op rij te winnen.
2: Nou, dat is natuurlijk ongekend. En hij is al sinds Wimbledon vorig jaar op Grand Slam niveau is hij ongeslagen. Vijf majors in zijn zak gestoken. Hij won andermaal van zijn vriend en rivaal natuurlijk Sam Schreuder. Dat is eigenlijk ook de laatste keren meestal het geval. En er staat weinig maat op hem. Want hij pakt ook de dubbeltitel met zijn Israëlische... partner Guy Sasson. Alles wat hij aanraakt op Grand Slam niveau, dat verandert in goud, lijkt het wel. En de vraag is wanneer dat stopt en wie hem zou kunnen stoppen.
1: Ja, want hij is wel echt ontzettend dominant bij de quads.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja, zeker.
1: Nu hebben we nog twee toernooien die momenteel gaande, of nee, niet helemaal momenteel gaande zijn, want eentje is net afgelopen. Maar wel in Nederland waren ze slash zijn. Beginnen met het toernooi wat net afgelopen is, een ITF toernooi in Den Haag bij de vrouwen. En daar een Nederlandse winnaar met Eva Vedder.
2: Ja, Eva Vedder. En die schiet daarmee een stukje op de ranking. Want het was een $75.000 toernooi. Daar in het grenzend Den Haag, grenzend aan het Westland, mag ik wel zeggen. Daar wordt sinds jaar en dag een al een goed internationaal vrouwentoernooi georganiseerd. Nou, ze won daar van Boskovic in de finale. En nu zit ze, zeg maar, in de buurt van de ranking van Anouk Koevermans. En niet zo gek ver van Suzanne Lamens. Nou moet ik daarbij zeggen dat niet in zeg maar de eerste 50 van de wereld is. Maar dan praat je over de plaatsen, zeg maar 140 tot 170, 180. En daar bivakeren de beste dames nu in. En dat is hoopgevend. Ik bedoel, het is een lichtpuntje, want het Nederlandse vrouwentennis heeft dat echt nodig. Dit soort, het zijn geen grote zaken die ze dan winnen, maar het is wel van belang. En zeker voor Eva Vedder, dat geeft je een enorme boost als je zo'n toernooi wint. En dus dan, hopelijk geeft dat de burger een beetje moed.
1: Ja, en we hebben dus deze week nog Challenger in Bunschoten, de Dutch Open. Wat kunnen we daarvan verwachten? Kunnen we daar misschien ook een Nederlandse winnaar gaan kronen aan het einde van de week?
2: Ja, nou, Guy den Ouder kwam vorig jaar kwam die tot de halve finales. En die speelt weer mee. Max Houkes speelt vanavond al. We hebben, je moet het zo zien. We hebben ook een aantal grote jeugdtalenten. Max Schoenhaus, een Duitser. Vorig jaar nummer 1 van de wereld junioren. Andres Roijk, nummer 2 junioren. Dat zijn Thijs Bogaert, niet te vergeten. Pieter de Lange, dat is dan de subtop in Nederland. Maar er wordt op een heel behoorlijk niveau gespeeld. We hebben ook 3 Nederlandse qualifiers erbij. Abel Forger, Dax Donders en Sander Jong. Die hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dus ja, het is mooi tennis. En als je dan op de koop toe nog een padeldemo krijgt van de broers Ronald en Frank de Boer. De oud-Ajaxide. Wat wil je dan nog meer? Dat is prachtig. Dus allemaal naar TV Eenslag in Bunschoten.
1: Nou, dat gaan we dan zeker doen. Jon Visbeen van Tennis Magazine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Nog 4 duels te gaan en het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Dinsdag en woensdag staan de halve finales op het programma. Zaterdag de troostfinale en zondag uiteraard de finale. Ja, de komende halve finales zijn toch 2 duels om je vingers bij af te likken. Frankrijk die neemt het dinsdag op tegen Spanje. En op woensdag zijn het Engeland en Argentinië die gaan strijden om een plekje in de finale. Ik ga erover in gesprek met voetbaltrainer Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo. Ergens vanaf een golfbaan op hol 7. Ja. Gaat het goed tot nu toe?
2: Ja, niet onaardig. Ik lig nu voor birdie op hol 7. Maar goed, het telefoongesprek is belangrijker, hè, dus dat gaat voor.
1: Ja, maar goed, birdie gaat wel aardig. Wat is je handicap, Robert?
2: Nee, ik ben niet zo'n hele fanatieke golfer. Ik speel ongeveer handicap 15. En ik probeer eigenlijk handicap 18 te worden, maar dat ik ga maar moeizaam omhoog. Dus ik vind 1 boven de baan vind ik prima. Ik speel eigenlijk voornamelijk veel in Spanje. Ik ben gewoon fit leuk om een beetje met vrienden een beetje te houden op die baan. Ik neem het niet zo heel serieus.
1: Nee, ja, wel leuk natuurlijk. Het WK voetbal besprekend. Nog 4 ploegen over. Wat vind jij van die 4 ploegen tot nu toe, dit toernooi eigenlijk?
2: Nou ja, dat zijn wel de beste ploegen van het toernooi. En dat heeft natuurlijk de bracket met alle WK-punten, die wereldranglijstpunten, et cetera, zijn dit wel de 4 ploegen die er van tevoren, dat je die een beetje tipt. En dat blijkt dan ook uiteindelijk uit te komen. Dus ik vind het niet onterecht. Waarbij eigenlijk Argentinië de ploeg is die misschien wel het minste heeft laten zien, maar wel het spectaculairste is geweest. En Frankrijk by far de grote favoriet is.
1: Ja, je noemt Argentinië al. Daar is heel veel om te doen. De laatste wedstrijden. En niet altijd in positieve zin. Maar ja, ze redden het toch maar telkens weer. Hè? Dan maar naar extra tijd. Het gaat ze heel lastig af. Maar ja, ze zitten er nog wel in.
2: Ja, en we vergeten wel eens natuurlijk dat Argentinië in het merendeel van de wedstrijden ook gewoon dominant is geweest. Het zit ze niet tegen. Anders, als je kijkt naar alle individuele beslissingen, kan je, als je het van de Argentijnse kant uitkijkt, zeg je ook van ja, het was wel een overtreding, het was wel dit, het was wel dat. Maar je hebt het gevoel dat ze gematst worden. Maar ja, weet je, de wedstrijden waar ze gewoon 2-0 achter staan en iedereen denkt dat het gedaan is, komen ze gewoon weer terug. Dus het is ook simpelweg kwaliteit van die hele ploeg. Het is een goed team. En wat ik heel bijzonder vind is dat zo'n elftal na afloop het grote feest viert met liedjes waarin Messi gewoon in voorkomt. En ja, ik vind dat als voetballiefhebber kijk ik daar wel graag naar. Of misschien wel meer als supporterliefhebber. Hoe die beleving is. Ik denk niet dat ze favoriet zijn. Ik denk ook dat het een enorme clash wordt met Engeland. Maar uiteindelijk lijkt mij dat Frankrijk toch gaat zegevieren. Omdat die gewoon op alle gebied, zowel tactisch als individueel, steken die er bovenuit. Kunnen heel makkelijk van systeem wisselen ook nog een keer. Hebben alle wapens die je moet hebben om wedstrijden te winnen. Zijn verdedigend ijzersterk. Dus ja, als er 1 ploeg is die het ze misschien moeilijk kan maken, dan zou het Spanje moeten zijn. En laten we die nou net in de halve finale hebben.
1: Ja, nou ja, als we nog even die andere dan afmaken. De Argentijnen spelen tegen Engeland. Engeland natuurlijk met zowel Harry Kane als Jude Bellingham. 2 fantastische spelers die aardig op dreef zijn dit toernooi qua scoren. Maar ja, Engeland tegen Argentinië op een wereldkampioenschap hebben de Engelsen niet altijd even goede herinneringen aan.
2: Nee, het is ja, de term oorlog wil ik hier niet gebruiken. Maar het is wel een strijd op het heetste van de naald altijd. Met heel veel emoties. Ja, daar zal Engeland toch een beetje uit moeten blijven juist. Ten opzichte van Argentinië. Of dat kan. Kijk, Argentinië is aanvallend wat sterker dan Engeland verdedigend. Dus daar liggen mogelijkheden voor Argentinië. Aan de andere kant, de Engelsen hebben natuurlijk aanvallend weer heel veel gebracht. Waar Argentinië ook wel weer kwetsbaar is gebleken. Dus ja, dat wordt een interessante wedstrijd. En wat ik wel het fijne vind nu, is dat die halve finale is gewoon moeilijk te voorspellen zijn. Overigens, het doet me wel genoegen dat mijn partner, die waar ik mee sta te golven nu, Frank de bal uit de bunker in de andere bunker heeft geslagen. Dat doet me... Dat is live. Even een live verslag, Robert.
1: Ja, dat is mooi. Ja, de ster verslaggever van All Sports Radio, Robert Maaskant. Maar dan hebben we dus nog die andere halve finale. Frankrijk tegen Spanje. Ja, als ik heel eerlijk ben. Ja, nu al eigenlijk de twee sterkste ploegen van het WK tegen elkaar.
2: Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel jammer dat het... dat dit de halve finale is en niet de finale. Nogmaals, omdat ik denk dat Spanje een van de weinige ploegen is die het Frankrijk echt moeilijk kan maken.
1: Ja, want ja. Spanje heeft het verdedigend ontzettend goed gedaan. Hè? Pas één tegentreffer, ja. Dat was in de afgelopen wedstrijd tegen België. Die hebben natuurlijk ook wel een hele interessante aanval. Met natuurlijk een Lamine Yamal waar iedereen op let. Maar ook ja, misschien wel de meest onderschatte speler van dit WK. Mikel Oyarzabal in de spits. Bijna Olmo, noem ze allemaal maar op. Hartstikke sterk, maar vooral verdedigend denk ik heel indrukwekkend.
2: Ja, en verdedigend niet zozeer dat ze nou met de kont in de goal halen. Dat doen ze helemaal niet. Ze spelen gewoon een spel wat toch relatief aanvallend is. En zetten heel hoog druk. Dat maakt gewoon indruk. En ik denk dat dit Spanje, terwijl ik even het balletje uithol met één hand. weliswaar voor par, maar goed, ik tel hem toch mee. Dit Spanje zet heel hoog druk, continu. En dat is ook wel iets wat Frankrijk niet gewend is. En de andere kant is dat Frankrijk is zo dominant geweest in dit toernooi. Spelen zo vaak op de helft van de tegenstander. Dat zullen ze nu ook weer doen. En juist daar ligt ook wel de kracht van Spanje. Spanje heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd 90% balbezit op de helft van de tegenstander. Deze wedstrijd zal anders zijn. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld met de Nico Williams, die langzamerhand weer fit aan het worden is. En Yamal, hebben ze de snelheid om heel snel dat veld over te steken. En eventueel Frankrijk pijn te doen. Terugkomend op jouw verhaal van verdedigend Spanje. Degene die daar ongelooflijk belangrijk is Rodri. De centrale middenvelder van Manchester City de afgelopen jaren. Ja, die stuurt, die leest die wedstrijd. Die grijpt in waar die kan. Echt een fenomeen om in je elftal te hebben. En die doet dat met verven.
1: Ja, en die verdediging van Spanje komt dan tegenover... misschien wel de meest fantastische aanvalslinie van dit WK terecht. Met natuurlijk in de hoofdrol Mbappé. Maar ook zeker Dembélé niet vergetend. En Doué. Wat kunnen jullie daar tegenover zetten?
2: Ja, eigenlijk niet. Dat is een beetje, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Er is geen antwoord op dit Frankrijk. Ook met een fantastisch middenveld. Maar je noemt net al eventjes de aanvalslinie. Daar kunnen ze ook nog eens een keer in variëren. Hè? Dat ze zeggen, nou, we komen er over de grond wat lastig door. Hebben ze ook nog spelers die ze door de lucht kunnen bereiken. Spanje speelt met een geweldige verdediging. Maar ook wel weer met een relatief onervaren centrale verdediger. Daar werd hij ook door geklopt, hè, in de vorige wedstrijd tegen België. Daar schrokken ze een beetje van, Spanje. Waren toen ook echt een minuutje of 10 van slag. Dus daar, ja, weet je, dat... Frankrijk is eigenlijk, als je van tevoren gaat analyseren, bijna niet aan banden te liggen. Behalve dan, wat ik net al noemde, via uitgespeelde counters. Dus dat je wat compacter speelt en daar vandaan gebruik maakt van de snelheid die je als Spanje zou kunnen hebben.
1: Ja, dat allemaal meegerekend met elkaar. Wat denk je dat het wordt bij die twee wedstrijden? Kortom, wie kunnen we in de finale verwachten?
2: Ja, als ik die glazen bol had, dan... had ik wel op een mooiere baan gespeeld vandaag. ik vind Engeland-Argentinië eigenlijk niet te voorspellen. Want daar kunnen zoveel factoren nog een rol spelen. Maar het zou me niet verbazen als het naar verlenging gaat en weer in strafschoppen eindigt. Ondanks enorm scorend vermogen van Kane, Bellingham en Messi. Frankrijk-Spanje denk ik toch dat Frankrijk de boventoon gaat voeren. En dat die naar de finale zullen gaan. Dus als ik mijn ultieme voorspelling met het mes op de keel, zou ik toch zeggen Engeland in de finale tegen Frankrijk. En dan Frankrijk uiteindelijk als winnaar.
1: Nou, we gaan het dan, zoals het zo mooi heet, met potlood opschrijven. Robert Maaskant, ja. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten voor deze mooie voorspelling. En succes nog even daar op de golfbaan.
2: Ja, dankjewel. Met plezier.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
10: Excuse me. My name is on the list.
11: What list?
10: The DJ's list.
11: Miss Thing, there is no guest list tonight.
10: Oh. Oh.

0: Leslie's Mix, Slimmin' and Gemmin'.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
4: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde. Blessureleed, het ziekte is helemaal achter je.
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daaruit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook hier in Nederland ga ik me al aanpassen op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm, dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Goedemiddag.
1: Hele goedemiddag. Hoi.
0: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
1: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
0: Ah, okay.
1: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
0: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
1: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
0: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
1: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
0: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
1: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
0: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
1: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
0: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
1: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
0: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
1: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.

0: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
1: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden en ook met efficiëntie zeg maar tijdens een wegwedstrijd dat komt natuurlijk altijd kan dat goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt, dus ik denk dat vooral wel.
0: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
1: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
0: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
1: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
0: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
1: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
0: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
1: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd. Als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar... Nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
0: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
1: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
0: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
1: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
0: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
1: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
0: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak ook, vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan is jou, kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje de Volvo kan gaan, dan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
0: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
1: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
0: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
1: Ja, ja, zo zou je het kunnen, zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
0: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
1: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het werkseizoen alweer ten einde.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
0: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
1: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultiem is.
0: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
8: Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraars natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA, plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip, drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteker. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kijk jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijft L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd. Dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, dat kan zeggen,
3: dat eigenlijk is dat niet. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je wat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde? Dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei: het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in het wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist, een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot, maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Overigens een ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of deelnemersgeld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat in die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen, kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium of moesten ze het terugbetalen.
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelfs dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Stigler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. Vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt nou ja, het is, miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik toch wel interessant, want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan ze... Ja, nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zo.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 9 loodzware dagen koersen is het momenteel de eerste rustdag in de Tour de France. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het alles behalve gemakkelijk voor de coureurs. Toch hebben ze het niet bepaald rustig aangedaan. De koers ontvlamde al vroeg met de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die eigenlijk voorlopig althans even vlug alweer afgelopen lijkt. Met de Sloveen al op 2 minuten 45 voorsprong is het de strijd om plek 2 die momenteel eigenlijk het spannendst is. Voor Nederland is het tot nu toe ook een hele goede editie met 2 ritzegens. Sprinter Olaf Kooi legde zijn concurrentie erop in etappe 5 en zondag won natuurlijk Mathieu van der Poel op sensationele wijze de 9e etappe. Ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhofs. Raymond, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij hebt afgelopen week ook in de Tour gezeten. Er is heel veel te doen geweest rondom de omstandigheden, rondom de hoge temperaturen. Wat heb jij daarvan meegekregen?
2: Ja, met name ook dat men met ijs, met mijn water, tot bepaalde ritten kreeg men het er gewoon niet meer aangevoerd om de renners eigenlijk koel te houden. En ik moet zeggen, de hitte wat er is, die vind ik niks geks. Dat hebben we echt in de 37 jaar dat ik de Tour de France volg, heb ik dat elke keer wel meegemaakt. Zeker in, zeg maar, wanneer je in het hart van Frankrijk bent, in het zuiden van het hart. Dat is gewoon echt een bakoven, zeg maar, in de buurt rond Toulouse. Maar het blijft nu warm, hè? Dat is het grote verschil. Normaal had je daar 2 of 3 dagen en dan reed je weer door koeler weer. Dan kwamen er weer een paar flinke onweersbuien die alles enorm afkoelden. Maar nu zitten we eigenlijk vanaf de start in Barcelona continu in temperaturen te rijden van 30, eigenlijk 35 graden plus. En dat vind ik wel heel uitzonderlijk.
1: Ja, dat is, neem ik aan, ook wat het zo uitzonderlijk zwaar maakt. Is dat, zo zegt, het koelt niet af. Dus het eigenlijk wel terecht dat er zoveel nu wordt gesproken over hitteprotocollen en dergelijke.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet er toch naar gaan kijken. Want als je zelf al rondloopt, we hebben hier die hittegolf in Nederland, 3 of 4 weken geleden gehad. Dat er ook temperaturen bij mij in Maastricht van rond de 40 graden werden aangetikt. Ja, dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Laat staan tot je topsport moet bedrijven. En ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan ga ik nog in de vroege ochtend hardlopen in Barcelona. Nou, het is gewoon een shirt wat je uitdoet, is gewoon drijf en drijf nat. Dus het zijn uitzonderlijke omstandigheden. We hebben natuurlijk wel te maken met topsporters. Maar om dit dag in dag uit te doen, dit gaat enorm veel slachtoffers straks kosten.
1: Ja, zit er wel verbetering in, denk je, de komende weken? Hoe ziet dat er een beetje uit?
2: Ja, richting het komend weekend, wanneer we naar de Vogezen gaan, daar staat regen weer op de planning. Dus eigenlijk vanaf komende vrijdag, dan gaat het weer echt qua temperatuur ook omlaag. Maar de komende dagen blijft het nog heel even warm. En zitten we nog altijd in centraal Frankrijk, waar het behoorlijk warm is. Ik denk wel dat we de piek gehad hebben qua temperatuur. Zeker die rit naar Bordeaux en naar Bergerac, die waren echt heel uitzonderlijk. En ook die etappe die Mathieu van der Poel gisteren won, daar was het bij de start al plus 40 graden. Bij de finish in Ussel was het gelukkig iets kouder. Maar het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En het is natuurlijk met de klimaatverandering waar we over spreken en die we niet meer kunnen ontkennen. Ja, moet je je toch gaan afvragen, hoe gaan we in de toekomst zo'n Tour de France organiseren? En daar zijn ze mee bezig. En het aflassen van een rit, het vervroegen van een rit. Het klinkt allemaal heel makkelijk om te doen, maar zo eenvoudig is dat niet. Er zitten zoveel belangen bij.

0: sporters die topprestaties moeten leveren. Ja, tot dat echt wel redelijk beperkt is gebleven. Dus ja, ik vind het heel goed dat in ieder geval die discussie nu op gang komt. En ook dat in een rit zoals zondag dat er 30 kilometer is ingekort. Waardoor de renners toch minder lang aan die extreme hitte bloot worden gesteld.
1: Ja, ik vond de uitleg van Peter Kuipers-Munneke afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, in de avondetappe, wat dat betreft ook een hele goeie. Maar ja, dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Waar we het ook zeker over moeten hebben is, nou ja, hoe eigenlijk al vroeg de Tour dit keer op gang komt. Nou, je weet natuurlijk één ding, als je start in Barcelona, je moet naar Frankrijk, dan liggen daar zoiets als de Pyreneeën tussen. Dat hebben we geweten ook.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat de tourorganisatie al een beetje het probleem zag. Want ik ben terug gaan bladeren van wanneer is het voorgekomen dat we slechts één echte bergrit in de Pyreneeën hadden. Nou, ik heb hem niet kunnen terugvinden. En ook AI heb ik ingeschakeld, die kon hem ook nog niet terugvinden. Dus wat dat betreft dachten ze al van, hé, hey, we moeten uitkijken dat de tour niet beslist gaat worden in die Pyreneeën in die eerste 4, 5 dagen. Nou, we hebben dus één Pyreneeënrit gehad met de Asper de Tourmalet en een makkelijke aankomst naar de Cirque de Gavarnie. En daar heeft Tadej Pogacar meteen eigenlijk vernietigend uitgehaald. En wat het meest opmerkelijke voor mij is dat Jonas Vingegaard eigenlijk op de top van die Tourmalet maar 30 seconden achterstand had. Ja, dat liep later op in de afdaling, in de vallei, op het gedeelte Vals Plat. En later ook op die aankomst naar de finish, na 2 minuten 38. Dus als je eigenlijk bergop gaat kijken, was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard, net als de afgelopen jaren, niet zo heel groot. Maar ja, zien we gewoon dat Pogacar in het begin van de Tour een veel betere conditie heeft gehad. Veel beter voorbereid dan Vingegaard er staat. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Vingegaard heeft natuurlijk de Giro d'Italia gereden. Daar 5 etappes gewonnen en met overmacht de roze trui naar Rome gebracht. Ja, duidelijk bij Visma-Leasebike is alles met Vingegaard gepland op die laatste slotweek, wanneer we de laatste 4 dagen de klim naar Auxerre-Malette hebben. 2 keer Alpe d'Huez op de vrijdag en de zaterdag. En dan op de zondag nog een klassieker in Parijs over Montmartre. Daar hadden zij gedacht Pogacar toch nog pijn te kunnen doen. Maar ja, 2 minuten 38, ik geloof 2 minuten 42 nu in het klassement. Ja, dat is een behoorlijke kloof. Zoveel heeft Vingegaard in het verleden nog nooit op Pogacar verloren. Ja, en ik zie hem dat ook niet 1, 2, 3 goed maken.
1: Nee, eigenlijk voor je gevoel de enige manier waarop dat nog zou kunnen gebeuren is als nou ja, Pogacar op een of andere manier een enorme inzinking krijgt, of als hij, en laten we dat vooral niet hopen, toch ergens uit moet stappen.
0: Nee, kijk, vorig jaar kwamen we later dan erachter dat hij toch een behoorlijke knieblessure heeft gehad. Kijk, je weet nooit wat er speelt bij een renner. Maar als hij gezond blijft, als hij het gevaar wat er achter elke bocht loert, als hij dat kan vermijden, ja, dan is deze Tour de France gewoon beslist. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
1: Hoe belangrijk is Isaac Del Toro hierin? En nog natuurlijk een hele jongen nog, 22 jaar. Zeker een renner voor de toekomst ook. En hij laat ook tot nu toe eigenlijk hele goede dingen zien.
0: Ja, absoluut. Hij was het eigenlijk die samen met Pogacar de aanval op gang bracht. Al moeten we zeggen, ja, het was eigenlijk een zeventraps raket die Pogacar op de Tourmalet kreeg. Hoe dominant de UAE-ploeg daar reed, ja, dat heb ik ook zelden gezien. Ze hebben de tempo zodanig omhoog gebracht dat er nog maar een paar renners konden volgen. Ja, en op het laatste was het die versnelling van Del Toro, waar alleen maar Pogacar antwoord op had. Al kwam Vingegaard toen wel nog redelijk dichtbij. Ja, en vervolgens zie je dat Del Toro ook dat tempo van zijn kopman niet kan volgen en ook verder terugvalt. Zo groot was zijn aandeel niet van Del Toro erin. Maar het is wel heel goed om te weten dat je eigenlijk een van de beste klimmers, een in de, zeg maar, als je 4, 5 beste mensen van de Tour heb. Ja, daar hebben er 2 het shirt van UAE aan. Dus wat dat betreft kan Pogacar ook nog gerust zijn dat hij Del Toro heel wat werk kan laten opklappen, diep in de finales van de bergritten.
1: Ja, en het is ook ontzettend spannend als je kijkt vanaf, nou ja, zeg plek 2, plek 3 naar achter. Daar staan een hele hoop hele goede coureurs dicht bij elkaar. Want daarin natuurlijk ook nog zeker genoemd Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas natuurlijk. Misschien nog Florian Lipovic ook nog meenemen, Lenny Martinez. Daar wil ik toch één naam even uitpikken. Paul Sexas, we weten, hij is super jong. Staat onder enorme druk als Fransman in de Tour de France.

0: kans. Maar wat ik zo ontzettend knap vind, is het lijkt hem zo weinig te doen.
1: Nou, kijk, van de andere kant, hij staat natuurlijk onder druk omdat hij de verwachting is van heel Frankrijk. Maar heel Frankrijk zal ook wel begrijpen dat hij pas 19 is, dat hij pas zijn eerste Tour de France rijdt. En dat we nog niet verwachten dat hij meteen de gele trui naar Parijs gaat brengen. Dus wat dat betreft kan hij eigenlijk in deze Tour niet zoveel verkeerd doen. Ik heb begin van deze Tour met zijn manager gesproken, Jona Lauka. En ik zeg, waarom hebben jullie toch gekozen op die leeftijd om hem de Tour te doen? Ja, zegt hij, het grote verschil gaat zijn, als hij niet de Tour rijdt, dan gaan we één winter lang in Frankrijk alleen maar horen, wat kan Paul Sijksas in de Tour de France? En als hij deze ronde heeft gereden, dan heeft tenminste iedereen een referentiekader. En ik denk dat hij daardoor iets makkelijker de winter doorgaat. Maar ook dat hij voor zichzelf een referentiekader heeft, waarmee hij veel makkelijker naar de toekomst gaan kijken. Wat is er mogelijk in een grote ronde? En wat zijn nog de pijnpunten? Dus eigenlijk moeten we Paul Sijksas, hij staat onder druk van de natie. Daar heb je helemaal gelijk in. Frankrijk heeft voor het laatst in 1985 met Bernard Hinault de Tour de France gewonnen. Dan praten we over 41 jaar geleden. Het verlangen dat er weer een Fransman gaat meedoen in die strijd om het geel is enorm groot. Maar ja, voor Paul Sijksas is dit gewoon deze Tour in 2026. Dat is gewoon één grote leerschool.
0: Is het sowieso niet Frankrijk wat, met ook nog Lenny Martinez op plek 8 momenteel in het klassement. Toch wel twee best wel aardige renners heeft die misschien voor de toekomst later wel leuk zijn voor grote rondes als de Tour.
1: Ja, Frankrijk heeft op het ogenblik echt heel veel talenten. En ook talenten die een hele goede ronde kunnen rijden. Iemand waar we eigenlijk al veel meer van verwacht hadden, maar die toch een beetje tegenvalt, is Vauquelin. Die rijdt voor de Ineos-ploeg. Is niet goed uit de startblokken gekomen. Maar ze reed vorig jaar ook al een redelijk kort klassement in de Tour. Ja, als je in de breedte gaat kijken, gaat Frankrijk er echt aankomen. En ja, je weet natuurlijk niet welke talenten erop staan. Maar dat Frankrijk de komende jaren weer een rol gaat spelen in de ronde van hun thuisland, dat is voor mij heel duidelijk, ja.
0: Wat is het grootste ding wat je meeneemt uit deze eerste tourweek?
1: Ja, toch wel de dominantie van UAE Emirates. En dat begin ik toch wel een beetje zorgwekkend te vinden. Hoe zij bepaalde etappes in een houtgreep leggen. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld die rit in Barcelona op Montjuïc. Daar schenkt Pogacar heel even de zegen aan zijn luitenant Isaac Del Toro. Als je gaat kijken hoe ze op de Tourmalet reden. Echt gewoon een ploegentijdrit omhoog. En de rest was blij dat ze konden aanklampen. Gisteren stond ik vol verbazing te kijken tot ze eigenlijk ook nog de vroege vlucht niet wilden weg laten gaan. Ik hoorde dan achteraf dat ze in hun gedachten ook nog bezig zijn met het ploegenklassement. Anderen hoorde ik zeggen, ja, maar Tim Wellens en Brendan McNulty, die waren gemaakt voor die ritten. En Pogacar gunde hen ook een dag succes en daarom heeft hij zijn ploeg laten rijden. Ja, als we zo gaan heersen, juist omdat die ploeg uit de UAE met hun vele miljoenen dirhams alle toppers bij elkaar zet. Ja, dan is dit wel een doodsteek voor het wielrennen. En ik denk echt dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we met een budget cap of met iets anders er meer evenwicht tussen de ploegen krijgen. Want dat heeft de Tour de France echt wel hard nodig.
0: Ja, want krijgen we dan nu stiekem een beetje van die Team Sky flashbacks?
1: Ja, misschien nog wel dominanter dan de tijd van Team Sky. Team Sky was natuurlijk ook, zij zijn als eerste eigenlijk begonnen met een bergtrein, een klassementstrein. Zoals dat later door Visma Leasebike ook is genoemd. Ja, en dat wordt door UAE eigenlijk nog verbeterd. En ja, als je gaat kijken, je hebt nog Jonas Vingegaard. Maar ik denk dat achter Vingegaard is voor mij Del Toro gewoon op het ogenblik de nummer 3. Ja, als je, het is zo zonde dat je de nummer 1 en de nummer 3 in dezelfde ploeg hebt. Je wilt de beste renners tegen elkaar zien strijden. En niet met elkaar een trein vormen. Zodat één koning eigenlijk op zijn troon gedragen wordt over de Franse bergen.
0: We moeten het ook nog even hebben over het Nederlandse aandeel in deze Tour. Tot nu toe in de eerste 9 etappes 2 etappen overwinningen. Olaf Kooi, een man die ooit te licht werd bevonden bij Visma Leasebike, die wint een sprint. En natuurlijk gisteren Mathieu van der Poel, sensationeel.
1: Ja, nee, fantastisch. 2 op 9. Dan kun je toch echt wel zeggen dat we nog altijd een wielerland zijn en dat we absoluut nog meedoen. Ik ben het niet zo eens met jou dat je zegt van Olaf Kooi is bij Visma Liseberg te licht gewogen. Grote probleem is dat eigenlijk er maar één groot doel is bij Visma Liseberg. En dat is het winnen van de Tour. En die hele ploeg is samengesteld rondom Jonas Vingegaard. Ja, en om daar een sprinter naast te zetten, waarvan je toch altijd nog een lead-out nodig hebt en eigenlijk nog een extra man. Dus dat kost je 3 man op een ploeg van 8 renners. Ja, dat vonden ze niet passen in hun ambitie om Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard te verslaan. Ja, en toen heeft Olaf Kooi ervoor gekozen om naar Decathlon te gaan. Liep daar heel even in één keer het gevaar, wat niemand deze winter zag, dat de hele ploeg daar rond Paul Sijkstra samengesteld zou kunnen worden en dat hij weer vast zou lopen in een klassementstrein. Hij heeft toch die kans gekregen, heeft hij zelf afgedwongen, onder meer met een sterke ritzege in de Baloise Belgium Tour. Maar ja, dat hij dan meteen de eerste massasprint wint. En hoe, hè? Met echt enorm verschil. Ja, dat is fantastisch. En het bewijst eigenlijk dat hij gewoon in de top 3, top 4 van de sprinters die op het ogenblik heersen, echt thuis hoort.
0: Ja, en natuurlijk fantastisch bij een Franse ploeg ook nog, hè? Dus dan zijn die Fransen helemaal blij.
1: Ja, absoluut. En dit is echt een Decathlon heeft echt heel veel geld geïnvesteerd in die ploeg. Is ook mede-eigenaar geworden van de ploeg. Er zit echt een serieus plan richting de toekomst. Ja, het is prachtig dat zo'n ploeg dan ook al hun inspanningen beloond krijgt. Ja, en vooral voor Olaf Kooi. Hij heeft zich moeten bewijzen om in die toerploeg te komen. Ja, en als je dan meteen je visitekaartje zo afgeeft, ja, dat geeft toch ook wel een machtspositie binnen dat hele team.
0: Ja, en dan zeker nog even Mathieu van der Poel benoemen, want wat hij gisteren weer liet zien, ongekend.
1: Ja, als je eigenlijk naar het lijstje met etappenwinnaars gaat kijken, dat zijn eigenlijk alleen maar grote namen, echt kampioenen die gewonnen hebben. Ja, en dan denk je, ja, Mathieu van der Poel hoort er absoluut in thuis. Maar ja, hij zei zelf, ik krijg misschien 1, 2 kansen in deze Tour waar het kan. Nou, volgens mij was die eerste kans in de Rit Na Foix, die gewonnen werd door Mats Pedersen. Daar zat van der Poel wanneer was het? Afgelopen maandag, geloof ik, zat hij niet mee in die ontsnapping. Afgelopen dinsdag was het. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Dus daarmee ging die eerste kans verloren. Ja, dan is hij toch rustig gebleven en wist, ja, de rit van zondag naar Ussel, daar is weer een mogelijkheid. En zo eenvoudig was dat niet, hè? Want ik heb het aantal hoogtemeters gedeeld door het aantal kilometers. Dan kom je op 16,8 hoogtemeters per kilometer. Terwijl als je Luik Bastenaken-Luik bekijkt, een klassieker waarvan Van der Poel zegt, die is eigenlijk te zwaar voor mij. Ja, daar zit het aantal hoogtemeters per kilometer op 16,9. Dus eigenlijk op een terrein wat net iets wat te zwaar voor Van der Poel is, zo dominant rijden, ja, dit is heel klasse.
0: Ja, nu gaan we ons langzaam opmaken voor week 2. Tot slot nog even kort, wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, het is toch wel min of meer een overgangsweek, omdat juist het venijn zo in de slotweek in de laatste dagen zit. We gaan natuurlijk wel nog een tijdrit krijgen, maar daar verwacht ik ook niet de grote verschillen. Ik verwacht een beetje de status quo, de sprinters die weer aan bod komen. Misschien dat de aanvallers weer wat ruimte gaan krijgen en gaat er weer een kans nog voor Mathieu van der Poel ontstaan. Maar in het klassement verwacht ik de komende dagen niet veel wijzigingen. Alleen de grote vraag blijft: hoedanig heeft die brandende zon iedereen uitgeput? En hoe is iedereen eigenlijk uit die vreselijk zware eerste week vanwege de verzengende hitte gekomen? En daar gaan we wel de komende week antwoord op krijgen.
0: Ja, nu is het dan wel weer zo, als het iedereen overkomen is, dan is dat natuurlijk weer een grote gemene deler. Dan heeft
1: Ja,
0: het
1: maar de
0: weinig
1: een kan
0: invloed.
1: er goed beter tegen dan de ander. Dus er gaat weer toch een ander element spelen. Je hoorde Van der Poel ook zeggen, ondanks dat hij echt die hittetrainingen ook heeft gedaan, dat hij de eerste 4, 5 dagen echt aanpassingsproblemen had. We weten vanuit het verleden ook dat Pogacar in de echte hitte ook niet zijn beste dagen kende. Heeft daar ook speciaal op getraind. Dus het is toch een fenomeen wat we zeker niet moeten uitschakelen.
0: We gaan het allemaal meemaken. We gaan ons erop verheugen, in ieder geval die tweede week van de Tour. Raymond Kerkhofs van Wielerflits. Dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De triple header met de Italiaanse, Portugese en Zuid-Afrikaanse Grand Prix in het wereldkampioenschap motocross ligt achter ons. En ja, wat is er weer veel gebeurd in een paar weken tijd. In de MXGP kruipt het megatalent Lucas Koenen puntje voor puntje voorzichtig weg bij naast de achtervolger Jeffrey Herlings. Het verschil tussen de twee is momenteel 68 punten. En daarmee voelen die twee extra uitveldbeurten van de Nederlander toch wel wat dubbel zwaar. In MX2 is het nog wel tweelingbroer Sascha Koenen die aan de leiding gaat. Maar de laatste races is het de Spanjaard Guillaume Fares. Die boven alles en iedereen uitsteekt en inmiddels nog maar 14 puntjes achterloopt. Ik ga erover in gesprek met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Nop News Magazine. Stefan, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, wat een. Het blijft toch ontzettend spannend, ook in de MXGP. Maar tot nu toe lijkt het erop alsof hetgene wat nou het verschil maakt, hetgeen is waar geen enkele coureur eigenlijk over wil nadenken. Maar dat zijn toch misschien wel die twee extra uitvalbeurten ten opzichte van Lucas Koenen voor Jeffrey Herlings.
2: Ja, die twee uitvalbeurten in Duitsland en later in Letland, die blijven Jeffrey Herlings pijn doen. En ik vrees dat daarmee eigenlijk het gaatje geslagen is. Het verschil tussen beiden is echt minimaal. Degene die het beste start weet over het algemeen ook de zege te pakken. Mekaar onder druk zetten. Het is een beetje kat-en-muisspel. Hebben we ook in Portugal gezien. Koenen bepaalt het tempo. Herlings heeft op een gegeven moment een heel mooi lijntje gevonden. Heeft het gevoel dat hij sneller is. Maar ja, moet het op een brutale wijze doen om Lucas Koenen te passeren. Dat gebeurt er dan ook. Herlings wint de Grand Prix in Portugal. Zijn 117e Grand Prix zegen. Maar als je het hele weekend bij elkaar pakt, loopt Koenen weer een puntje uit. En in Zuid-Afrika was Koenen eigenlijk onnavolgbaar. Al was het verschil qua rondetijden eigenlijk minimaal. Alleen in de openingsfase heeft Herlings wat extra werk voor de wielen, omdat hij niet al te best uit de start komt. Ook weer een probleempje op zaterdag, waardoor er een vijftal punten verloren gaan. Ja, en zo stapelen

0: dingen, nog maar 8 Grand Prix te gaan. Ja, als er ergens een verschil gemaakt moet worden, moet dat voor Jeffrey Herlings er toch wel redelijk snel aan beginnen te komen. Anders wordt dat hem gewoon niet.
1: Ja, precies. En in het verleden was Herlings de koning in het zand. En dan kijk ik naar de wedstrijd in België. Dan kijk ik naar de wedstrijd in Arnhem. Ja, in het verleden kon niemand, maar nog echt helemaal niemand, Herlings het moeilijk maken op de zware zandcircuits. Maar ja, dat is tegenwoordig wel anders. Want Lucas Koenen maakt het hem heel erg moeilijk. En hoewel Herlings uit mijn hoofd vorig jaar de Grand Prix in Nederland wist te winnen, was het eigenlijk Koenen die wat sneller was. Alleen ja, het gaat om de meeste punten. Die pakte Herlings. Maar in deze vorm, die jongen groeit van het vertrouwen. Groeit qua snelheid. En ja, het zijn echt alleen de grote fouten. Misschien een nul of een keer een finish met een handjevol punten. Die ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat Herlings echt terug kan komen in de titelstrijd.
0: Ja, want dat is een beetje zoals nu om en om de Grand Prix winnen. Ja, dan aan het einde van de rekening is dat verschil natuurlijk gewoon nul.
1: Dan is het verschil eigenlijk te klein. Het enige wat je moet hopen is dat Favre en Tim Geiser zich af en toe misschien een keer ertussen kunnen wringen. Hetzelfde geldt voor Maxime Renault. Maar ja, de laatste weken lopen die ook een beetje achter het tweetal aan Koenen Herlings. Dus ja, om die nou te verwachten dat ze ertussen kunnen komen, dat is eigenlijk minimaal. Het zal over het aantal fouten gaan. Gaat Koenen grote fouten maken, meerdere fouten maken, Lucas om precies te zijn, dan zijn daar nog mogelijkheden. Dan moet hij hetzelfde gaan doen als wat zijn broertje doet. Vallen, slecht starten, rare dingetjes uithalen. Ja, dat zie ik Lucas nog niet doen.
0: Ja, laten we maar gelijk over Sascha Koenen hebben. Die staat dan nog steeds aan de leiding in de MX2. Nogmaals, is de tweelingbroer van Lucas Koenen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de laatste weken. Gaat dat een stukje minder? Nog steeds natuurlijk best wel knap. Hè? Hij wordt tweede in Italië. Hij wordt ook tweede in Portugal. Tweede in Zuid-Afrika. Ook al zitten daar natuurlijk ook nog wel wat resultaten bij. Met 2 keer een 6e plaats. Wat even wat minder is. Maar dan ineens Guillaume Fares lijkt het helemaal gevonden te hebben de laatste 2 Grand Prix.
1: Ja, die jongen die is aan het groeien in het seizoen. Hij heeft van de afgelopen 6 manches er maar liefst 5 gewonnen. En eigenlijk was hij ook wel een klapje sneller tijdens die wedstrijd in Montevarchi. Die Italiaanse Grand Prix maakte die wat mindere start. En daardoor kwam hij eventjes in de problemen. Maar die heeft zich keurig gepakt. En hij is eigenlijk de wedstrijden in Portugal en de wedstrijd in Zuid-Afrika een maatje te groot voor de concurrentie.
0: Ja, dan is het toch wel interessant. Er groeien in zo'n seizoen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is niet dat hij helemaal uit het niets komt, hè, want hij heeft eerder dit Grand Prix al manches en zelfs de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Maar het lijkt ineens te klikken of zo, hè, met die triumph van de laatste 2 Grand Prix.
1: Klopt, maar dan moeten we zeggen, na de Franse Grand Prix ging het hem eventjes wat minder af op een of andere manier. En dat heeft hij nu eigenlijk vrij goed onder controle. De wedstrijden na Frankrijk was het een beetje wisselvallig, een beetje onstuimig. En dat het lijkt hij nu helemaal eruit gepoetst te hebben. Ja, nu is hij gewoon momenteel de man in bloedvorm. En ja, wanneer dan Koenen af en toe wat foutjes maakt, een valpartijtje in Portugal, valpartijtje in Zuid-Afrika, slechte start in Zuid-Afrika, ja, daar wordt het er niet beter op, maar wel spannender.
0: En dat is natuurlijk ook weer wel wat waard voor het neutrale publiek. Simon Langevelder is de titelverdediger dit jaar in de MX2. Hij begon ontzettend goed aan dit seizoen. En het is niet dat hij het nu heel slecht per se doet. Maar hij levert wel duidelijk in ten opzichte van de concurrentie.
1: Ja, Langevelder heeft echt een dipje gehad. En dat doet me denken aan het seizoen van 2017 uit mijn hoofd. Misschien wel 2018. Jonas was wereldkampioen. Ging die titel verdedigen. Ging foutloos van start. Wist te winnen. Had eigenlijk alles onder controle. En opeens komt het kantelpunt. Prado begint te winnen. En gaf toen de Grand Prix zegers niet meer uit handen. Dan leek het nu ook een beetje op die kant op te gaan. Want Langevelder begon goed. Zakte terug. Alleen begint er nu een beetje doorheen te komen. En stond weer op het podium in Zuid-Afrika. Dus misschien kan hij ook nog wel eens gevaarlijk worden in de titelstrijd. Maar ja, hij heeft al de nodige foutjes gemaakt. En de nodige punten verloren. Dus ja, hij moet de foutjes echt tot minimum beperken om nog gevaarlijk

0: waarde te kunnen worden in de strijd tussen Sascha Gune en Fares.
1: Ja, dan moeten we zeker ook even de Nederlanders bespreken in het wereldkampioenschap motocross. We hebben natuurlijk de grote Nederlander, Jeffrey Herlings, hebben we al genoemd. Hoe zit het eigenlijk met de andere Nederlanders in de MXGP en de MX2? Want ik, als ik toch kijk naar de stand, ik blijf het knap vinden. Betekent eigenlijk wel hoe goed hij dit seizoen eigenlijk begonnen is. Maar ja, Kai de Wolf, weten we, geblesseerd, doet alweer een tijdje niet meer mee. Desondanks staat er gewoon nog steeds 9 in het kampioenschap en heeft toch nog wel wat puntjes voorsprong nog steeds ten opzichte van Calvin Vlaanderen.
0: Ja, hij doet het erg goed. Alleen ja, een valpartij tijdens de trainingen in Montevacci, tijdens de Italiaanse Grand Prix. En eigenlijk niet zijn schuld, want het was Fernandez die in de training ten val kwam. Kai de Wolf sprong op de motor die nog op de baan lag, raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij en een Montevacci niet kon starten en een Portugal niet kon starten. En niet naar Zuid-Afrika is geweest. Als je dan bedenkt dat hij ook nog de eerste Grand Prix van het seizoen heeft gemist, dan is een 9e plaats zeker zeer verdienstelijk. Maar ja, we hadden eigenlijk toch een beetje gehoopt dat hij zich kon mengen in de titelstrijd. Misschien wel met Kuhne, met Herlings, met Ververen, met Geyser. En goed, Ververen en Geyser zijn inmiddels afgehaakt. En de Wolf heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om zich in de titelstrijd te mengen. Want het zit er nog een beetje erg tegen.
1: Ja, en dan hebben we nog Calvin Vlaanderen, die wel alles rijdt. En eigenlijk elke manche wel keurig in de punten zit. Maar dan zie je gewoon hoe competitief dat veld is.
0: Klopt ook nog. En daarbij moeten we niet vergeten dat Calvin Vlaanderen de afgelopen 5 seizoenen op een Yamaha heeft gereden. Nu de overstap heeft gemaakt naar Ducati. Dat is al een wissel. En ook het team waarvoor hij uitkomt, het team van Louis Vosters uit Bergijk, die hebben ook jaren gereden met Yamaha. Afgelopen 2 seizoenen met Fantic gereden. En nu de overstap gemaakt naar Ducati. Dus die moet eigenlijk alles uit gaan vinden weer. Hoe het werkt, welke kant dat ze op moeten beduren om de motoren goed af te stellen. En dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar nu komt Calvin Vlaanderen steeds beter tot zijn recht. Greep nipt naast het podium in Johannesburg. Was natuurlijk heel mooi geweest om daar een rentree te maken voor eigen publiek. Want het is een geboren Zuid-Afrikaan met een dubbele nationaliteit. Dus het was erg leuk geweest voor hem en voor Ducati. Want ja, die zijn met 3 rijders aan het seizoen begonnen. Jeremy Zeewier heeft een aantal weken geleden al de handdoek in de ring gegooid en is opgestapt. En Andrea Bonacorsi heeft die zware crash meegemaakt aan het begin van het jaar in Argentinië. Nu die voetsteun in zijn buik gekregen, waardoor hij een behoorlijke vleeswond heeft opgelopen in zijn buik in Letland. Dus eigenlijk zijn alle pijlen nu gericht op Vlaanderen. Maar ja, je krijgt net als in de Formule 1 ook veel minder data en veel minder gegevens binnen als je maar met 1 rijder kunt rijden in plaats van met 3.
1: Iemand die we toch even moeten bespreken en eigenlijk een tijdje niet over gehad hebben is Rick Elsinga. Want die is eigenlijk weer sinds weken weer regelmatig gewoon lekker in de punten te vinden. Maar die heeft natuurlijk ook een heel rumoerig seizoen achter de rug. Stapte na 3 Grand Prix in bij Beta, bij de motorfabrikant. Ging daar weer weg na heel wat uitvalbeurten. Zat even langs de kant. Komt daarna bij KTM terug. En daar lijkt eigenlijk een beetje de rust weer wedergekeerd te zijn.
0: Ja, de overstap naast Van Venrooy Racing Team KTM heeft Elsinga absoluut goed gedaan. Net als je zegt, in eerste instantie een deal gesloten met Beta. Een behoorlijke crash gehad in januari, waardoor hij wat later aan het seizoen is kunnen beginnen. Kon daar zijn draai niet vinden. Niet met de motor die eigenlijk Beta is. Eigenlijk een enduro-merk. En ja, die proberen het al jaren in de motocross. Maar dat is toch net een beetje anders. En ja, hij kreeg de motor niet volledig vertrouwd, zou ik zo zeggen. En dat was duidelijk aan zijn rijden te zien. Heeft op een gegeven moment de moedige beslissing genomen om met het team overleg te gaan. En zeggen, jongens, zo willen wij allebei niet verder. Contract ontbonden. Daarna een overstap gemaakt dus naar Van Venrooy Racing. Dat Mattia Guadagnini zag uitvallen met een zware schouderblessure. En dat hopelijk dat zijn crosscarrière kan redden voor 2027.
1: Nog even kijken in de MX2. Daar eigenlijk nog 2 vaste Nederlanders nog over. Kai Karsenmakers en Jens Walvoort. Wat kun je over hun prestaties zeggen? Wel in de punten natuurlijk vaak te vinden, maar een beetje in de middenmoot.
0: Op en af. Karsmakers rijden de ene manche een dijk van de wedstrijd. En heeft ook wedstrijden bij zitten waar het allemaal wat moeizamer gaat. Een paar probleempjes gehad met de afstelling. Verkeerde keuzes gemaakt met de afstelling. En ook met de banden en dergelijke. En met de vering. Ja, en dan is het ook het MX2-veld zeer competitief. En dan verlies je gewoon heel veel puntjes en heel veel plaatsen. Dus dan gaat het hard. Top 8 was zijn doel, is zijn doel en is absoluut nog mogelijk dit seizoen. Hoor. Dus daar heb ik wel een beetje hoop op dat hij richting de top 8 gaat. Zeker met de wedstrijden in Lommel en in Arnhem nog op de planning. Walvoort een behoorlijke crash gehad. Bezig aan zijn volledig Grand Prix seizoen. Ook naar Zuid-Afrika geweest. Reed daar erg sterk en erg netjes. En ja, er moet iets meer regelmaat in komen. Net waar we het eerder over hebben gehad bij Fares en bij Sascha Koenen. Je moet er iedere keer staan. En dat is wie daar het beste in is om overal zijn punten te pakken. Die doet het erg goed in het WK. En ja, beide jongens zijn wat wisselvallig. Kunnen de eerste manche bijvoorbeeld een 7-8 plaats bij elkaar rijden. En de volgende manche uitvallen. En dan ben je eigenlijk weer alles wat je verdiend hebt, die eerste manche. Ja, gooi je weer weg in de tweede manche.
1: Steven Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het korte grasseizoen op de tenniskalender is ten einde. Afgelopen weekend was de apotheose met de finales op Wimbledon. Op zaterdag leek het bij de vrouwen in eerste instantie best snel afgelopen te zijn. Het had namelijk weinig geschild. Of Noskova had haar landgenote Mugova met 6-2, 6-2 van de baan getikt. Maar niets was minder waar. Mugova kwam sterk terug, sleepte er vanuit verloren positie nog een derde set uit. Maar daar bleef het dan ook bij. Noskova liet zich niet uit het veld slaan en pakte uiteindelijk de derde set terug met 6-3. Dan waren natuurlijk ook nog de mannen. En daar liet Jannik Sinner andermaal zien waarom hij de beste van de wereld is. In de boeiende finale was het Alexander Zverev die weliswaar de eerste set pakte. Maar daarna was het de Italiaan die drie sets op rij pakte voor de eindzege. Ik ga over dit alles in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we chronologisch de boel maar even beetpakken. Beginnende bij de vrouwenfinale. Dat had in eerste instantie heel snel afgelopen kunnen zijn. Won Noskova alsnog. Maar ja, Mugova die had toch een enorme opleving einde tweede set.
2: Ja, het leek net of ze vast zat die eerste bijna twee sets. Ze bleef ver van haar niveau wat ze twee weken lang heeft laten zien, Mugova. Mugova is ook wat ouder. Is qua speelstijl past helemaal bij dat gras van Wimbledon. Mooie stijl om te zien. Maar goed, die Noskova, die is pas 21 en die ging daar staan en die stuurde er van het kastje naar de muur. Aanvankelijk. Totdat Mugova toch iets had van. Dan sta ik in de finale. Eindelijk een keer van mijn favoriete toernooi. En dan laat ik me er zo aftikken. Dus er kwam iets bevrijdends in haar spel. Noskova kwam in het zicht van de haven. Werd ook wat nerveus. Ze kreeg, meen ik, 4 matchpoints of 5 matchpoints. Liet die allemaal onbenut. En zowaar won Mugova, die won. Won 5 games op rij en er kwam nog een derde set.
1: Ja, en die werd uiteindelijk nog met 6-3. Dus relatief makkelijk voor zover je ervan kan spreken. Ging die nog naar Noskova. Maar dan vind ik dat nog wel eigenlijk best wel knap. Want ik kan me voorstellen dat je mentaal toch best wel een knauw krijgt. Als je 4 matchpoints niet beslist en er nog een derde set uit wordt gesleept.
2: Ja, eigenlijk verzuimde Mugova in het begin van die derde set om door te drukken. Weet je, het momentum was bij haar. Ze zat uit schier onmogelijke positie, zeg maar. Sleepte ze toch die tweede set eruit. En toen kon ze niet doordrukken in het begin van die derde set. En Noskova, die kreeg dat ritme van die eerste set, van de eerste bijna twee sets, kreeg ze weer te pakken. En liet zien dat ze op dat gras ook fantastisch kan tennissen. Nou, ja, prachtige winnares. Twee Tsjechische dames in de finale. Die hebben natuurlijk best wel een historie op Wimbledon. Met Navratilova vroeger. Die werd natuurlijk later Amerikaanse. En Novotna en nog een paar dames uit dit land. En die laten zien dat het geen toevalstreffer is dat er weer een Tsjechische met de titel aan de haal is gegaan.
1: Ja, Kvitova natuurlijk niet vergetend. En dat is toch ook alweer interessant. Noskova, derde Tsjechische winnares in de laatste 4 jaar. Met Vondrousova en Krejcikova er ook nog bij.
2: Ja, ik geloof zelfs, als je de analen erop naslaat, Robert. Ik geloof zelfs de laatste 10 jaar dat er iedere keer een andere winnares is geweest. En dat zegt natuurlijk toch wel iets over dat vrouwentennis. Want bijvoorbeeld Iga Swiatek was al in vroegtijdig stadium naar huis dit keer. Was titelverdedigster. En Sabalenka, iedereen dacht van nummer 1 van de wereld, die gaat nu wel een keer toeslaan, ook op Wimbledon. Maar redden het ook niet. En zo ging de ene favoriet naar de andere, die ging eruit. Coco Gauff ook, idem dito, verloor van Mugova in een prachtige wedstrijd trouwens, met een tiebreak in de derde set. Maar die verloor ook. En zo zie je maar dat er van alles mogelijk is bij die dames.
1: Ja, dan hadden we zondag de mannenfinale. Ook een finale waar iedereen naar uitkeek. Hè? Jannik Sinner tegen Alexander Zverev. De nummers 1 en 2 geplaatst van het toernooi tegenover elkaar. Zverev ging het beste van start.
2: Ja, ik vond het ook niet zo verwonderlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want Zverev is in de vorm van zijn leven, hè, al een paar weken. Hij won natuurlijk Roland Garros. Zijn eerste major, zijn eerste Grand Slam titel. Hij was er al een paar keer dichtbij geweest. Is natuurlijk iemand die al jaren meedraait en net niet iedere keer die titel kon pakken. Dus dat was een soort van last die van zijn schouders afviel. En hij speelde, moet ik zeggen, op Wimbledon ook erg goed. Met zijn service kan hij natuurlijk erg domineren. En dan moet je als tegenstander moet je daar een keer proberen doorheen te komen. Nou, dat is weinig gegeven op dit moment, want ja, wat ik zeg, hij is in bloedvorm. En dus ik vond het niet zo gek dat hij die eerste set won.
1: Ja, dat was op met een tiebreak. Dat gebeurde ook in de tweede set. Geeft natuurlijk wel aan hoe ontzettend close dat bij elkaar ligt. De tweede set ging naar Jannik Sinner. Want nou ja, anders kan je niet met 3-1 winnen natuurlijk. Maar dan lijkt er op een of andere manier in de derde set iets te gebeuren. Een soort uitglijpartij. Waar misschien ja ook wel een kleine, waar toch Zverev best wel hinder van ondervonden heeft.
2: Ja, dat denk ik wel, want hij greep naar zijn knie en Sinner die rende naar hem toe van joh, is alles goed en zo. En hij zei ja, het gaat wel weer, maar ik ergens is er toch wat vertrouwen kwijtgeraakt en misschien wat angst ingeslopen, want hij verloor daar wel zijn service een keer en toen was meteen raakt. Toen was het 6-3 en in die derde kwam hij er eigenlijk ook niet meer aan te pas, 6-4. Dus met Sinner die daarmee zijn titel prolongeert, hè, won vorig jaar ook, heb je dan toch een geweldige kampioen, nummer 1 van de wereld. Die overigens heel stroef in het toernooi begon en dat kwam ook een beetje omdat hij natuurlijk in Roland Garros was hij in elkaar gestort al vroeg in de derde of vierde ronde, meen ik. Tegen iemand, een Argentijn, waar hij normaal gesproken een 3-6 van gewonnen had. Maar dat liep helemaal mis. En hij was alles kwijt. Zijn vertrouwen, zijn mentaliteit liet het niet afweten. Maar hij op een of andere manier kon hij niet meer. Had heel veel in het voorseizoen gewonnen en gespeeld natuurlijk. En sindsdien had hij helemaal niet meer getennist. Hij had ook niet in de voorbereidingstoernooien op Wimbledon gespeeld. Dus ja, hij begon een beetje stroef aan het toernooi, maar groeide daarin vrij snel. En hij liet in die finale toch zien dat hij onwaarschijnlijk goed is.
1: Ja, na afloop vond ik eigenlijk wel een interessante uitspraak. Sinner die loofde Zverev, logischerwijs. Maar hij zei, ik moet gaan oppassen voor je. Alsof hij hem daarvoor bijna niet serieus nam.
2: Nee, wat ik zeg, Zverev is zijn spel aan het perfectioneren de laatste maanden. En dat zie je gewoon terug in de resultaten. Hij gelooft in het spel wat hij nu speelt. En ik denk dat Sinner, die de laatste 10 onderlinge ontmoetingen trouwens won van Zverev, ook gemerkt heeft dat het aanzienlijk moeilijker ging dit keer dan de paar keren hiervoor. Ik geloof al de zesde keer, vijfde of zesde keer dat ze dit jaar tegenover elkaar stonden. Dus die Zverev moet er ook een keer moedeloos van worden. Van nou, dan heb je hem weer, weet je. Daar kan ik toch niet van winnen. Maar daarom, ook op hardcourt, met die service van Zverev, die zo geperfectioneerd heeft. En zijn spel ook. Hij durft veel meer die voorhand te slaan. Heeft hij er een concurrent bij, nu Carlos Alcaraz natuurlijk nog steeds in de lappenmand zit.
1: Ja, kunnen we die eigenlijk redelijk snel weer terugverwachten, Alcaraz?
2: Moeilijk te zeggen. Zo'n polsblessure voor tennissers is echt tricky, om het zo maar te zeggen. Je moet er uiterst voorzichtig mee omgaan. Je moet echt je rust nemen. En dat doet Alcaraz ook. En de vraag is natuurlijk, haalt hij de US Open of kan hij gevoeglijk dit seizoen vergeten verder? Daar is nog niet echt iets over bekend geworden.
1: Nou, wat Wimbledon betreft moeten we het nog even over een drietal Nederlanders hebben. Die het in ieder geval ver gekomen zijn. Eén met een goede afloop, de andere twee met een iets mindere afloop. Thijs Bogaert bij de juniors kwam tot de halve finale. Is natuurlijk knap. Hij staat nu dan in Bunschoten te spelen. Heeft hij een wildcard gekregen. toch wel mooi, hè, dat hij dan in ieder geval zo ver weet te komen op zo'n Grand Slam.
2: Ja, en hij verloor van Cruz Hewitt in die halve finale. Dat is de zoon van de legendarische Leighton Hewitt, ex-nummer 1 van de wereld, ook Wimbledon kampioen geweest. Dus dat was op zich geen schande. Maar hij was ook wel een beetje aan zijn stand verplicht dat hij bij die laatste 4 zou komen. Omdat hij heeft grote stappen gezet. Hij heeft eindelijk afgerekend met die ziekte van Pfeiffer. Dat heeft hem een lange tijd, heeft hem dat parten gespeeld. Daar is hij helemaal van af. En hij gaat inderdaad van de week spelen in de Dutch Open Challenger in Bunschoten. En daar heeft hij een wildcard voor gekregen. En hij gaat morgen daar zijn eerste partij spelen. Dus het is wel leuk dat je hem ook dan weer een keer in eigen land kan zien.
1: Ja, bij het rolstoeltennis twee finalisten. Die de Groot speelde tegen haar eeuwige rivalen, kan je bijna zeggen, Yui Kamiji. Werd helaas 6-0, 6-0 best wel flink naar huis gestuurd. Maar het mooie nieuws was dan wel weer voor Niels Vink. Want die wist nu Wimbledon voor de, 4e keer op rij te winnen.
2: Nou, dat is natuurlijk ongekend. En hij is al sinds Wimbledon vorig jaar op Grand Slam niveau is hij ongeslagen. Vijf majors in zijn zak gestoken. Hij won andermaal van zijn vriend en rivaal natuurlijk Sam Schreuder. Dat is eigenlijk ook de laatste keren meestal het geval. En er staat weinig maat op hem. Want hij pakt ook de dubbeltitel met zijn Israëlische partner Guy Sasson. Alles wat hij aanraakt op Grand Slam niveau, dat verandert in goud, lijkt het wel. En de vraag is wanneer dat stopt en wie hem zou kunnen stoppen.
1: Ja, want hij is wel echt ontzettend dominant bij de quads.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Zeker.
1: Hebben we nog twee toernooien die momenteel gaande, niet helemaal momenteel gaande zijn, want eentje is net afgelopen. Maar wel in Nederland waren zijn. Beginnen met het toernooi wat net afgelopen is, een ITF toernooi in Den Haag bij de vrouwen. En daar een Nederlandse winnaar met Eva Vedder.
2: Ja, Eva Vedder. En die schiet daarmee een stukje op de ranking. Want het was een $75.000 toernooi. Daar in het grenzend Den Haag, grenzend aan het Westland, mag ik wel zeggen. Daar wordt sinds jaar en dag een goed internationaal vrouwentoernooi georganiseerd. Nou, ze won daar van Boskovic in de finale. En nu zit ze in de buurt van de ranking van Anouk Koevermans. En niet zo gek ver van Suzanne Lamens. Nou moet ik daarbij zeggen dat niet in de eerste 50 van de wereld is. Maar dan praat je over de plaatsen 140 tot 170, 180. En daar bivakeren de beste dames nu in. En dat is hoopgevend. Ik bedoel, het is een lichtpuntje, want het Nederlandse vrouwentennis heeft dat echt nodig. Dit soort, het zijn geen grote zaken die ze dan winnen. Maar het is wel van belang. En zeker voor Eva Vedder geef je een enorme boost als je zo'n toernooi wint. En dus dan, hopelijk geeft dat de burger een beetje moed.
1: Ja, en we hebben dus deze week nog Challenger in Bunschoten, de Dutch Open. Wat kunnen we daarvan verwachten? Kunnen we daar misschien ook een Nederlandse winnaar gaan kronen aan het einde van de week?
2: Ja, Guy den Ouder kwam vorig jaar kwam die tot de halve finales. En die speelt weer mee. Max Houkes speelt vanavond al. We hebben, je moet het zo zien. We hebben ook een aantal grote jeugdtalenten. Max Schoenhaus, een Duitser. Vorig jaar nummer 1 van de wereld junioren. Andres Roijk, nummer 2 junioren. Dat zijn Thijs Bogaert, niet te vergeten. Pieter de Lange, dat is dan de subtop in Nederland. Maar er wordt op een heel behoorlijk niveau gespeeld. We hebben ook 3 Nederlandse qualifiers erbij. Abel Forger, Dax Donders en Sander Jong. Die hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dus het is mooi tennis. En als je dan op de koop toe nog een padel-demo krijgt van de broers Ronald en Frank de Boer, de oud-Ajaxide, wat wil je dan nog meer? Dat is prachtig. Dus allemaal naar TV Eenslag in Bunschoten.
1: Nou, dat gaan we dan zeker doen. Jon Visbeen van Tennis Magazine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Nog 4 duels te gaan en het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Dinsdag en woensdag staan de halve finales op het programma. Zaterdag de troostfinale en zondag uiteraard de finale. Ja, de komende halve finales zijn toch 2 duels om je vingers bij af te likken. Frankrijk die neemt het dinsdag op tegen Spanje. En op woensdag zijn het Engeland en Argentinië die gaan strijden om een plekje in de finale. Ik ga erover in gesprek met voetbaltrainer Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo.
1: Ergens vanaf een golfbaan op hol 7. Ja. Gaat het goed tot nu toe?
2: Ja, niet onaardig. Ik lig nu voor birdie op hol 7. Maar goed, telefoongesprek is belangrijker, hè, dus dat gaat voor.
1: Ja, maar goed, birdie gaat wel aardig. Wat is je handicap, Robert?
2: Nee, ik ben niet zo'n hele fanatieke golfer. Ik speel ongeveer handicap 15. En ik probeer eigenlijk handicap 18 te worden. Maar dat ik ga maar moeizaam omhoog. Dus ik vind 1 boven de baan vind ik prima. Ik speel eigenlijk voornamelijk veel in Spanje. En ik ben gewoon fit leuk om een beetje met vrienden een beetje te houden op die baan. Ik neem het niet zo heel serieus.
1: Ja, wel leuk natuurlijk. Het WK voetbal besprekend. Nog 4 ploegen over. Wat vind jij van die 4 ploegen tot nu toe, dit toernooi eigenlijk?
2: Nou ja, dat zijn wel de beste ploegen van het toernooi. En dat heeft natuurlijk de bracket met alle WK-punten, die wereldranglijstpunten, et cetera. Zijn dit wel de 4 ploegen die er van tevoren, dat je die een beetje tipt. En dat blijkt dan ook uiteindelijk uit te komen. Dus ik vind het niet onterecht. Waarbij eigenlijk Argentinië de ploeg is die misschien wel het minste heeft laten zien. Maar wel het spectaculairste is geweest. En Frankrijk by far de grote favoriet is.
1: Ja, je noemt Argentinië al. Daar is heel veel om te doen. De laatste wedstrijden. En niet altijd in positieve zin. Maar ja, ze redden het toch maar telkens weer. Hè? Dan maar naar extra tijd. Het gaat ze heel lastig af. Maar ja, ze zitten er nog wel in.
2: Ja, en we vergeten wel eens natuurlijk dat Argentinië in het merendeel van de wedstrijden ook gewoon dominant is geweest. Het zit ze niet tegen. Anders, als je kijkt naar alle individuele beslissingen, kan je, als je het van de Argentijnse kant uitkijkt, zeg je ook van ja, het was wel een overtreding, het was wel dit, het was wel dat. Maar je hebt het gevoel dat ze gematst worden. Maar ja, weet je, de wedstrijden waar ze gewoon 2-0 achter staan en iedereen denkt dat het gedaan is, komen ze gewoon weer terug. Dus het is ook simpelweg kwaliteit van die hele ploeg. Het is een goed team. En wat ik heel bijzonder vind, is dat zo'n elftal na afloop het grote feest viert met liedjes waarin Messi gewoon in voorkomt. En ja, ik vind dat als voetballiefhebber kijk ik daar wel graag naar. Of misschien wel meer als supporterliefhebber, hoe die beleving is. Ik denk niet dat ze favoriet zijn. Ik denk ook dat het een enorme clash wordt met Engeland. Maar uiteindelijk lijkt mij dat Frankrijk toch gaat zegevieren. Omdat die gewoon op alle gebieden, zowel tactisch als individueel, steken die er bovenuit. Kunnen heel makkelijk van systeem wisselen ook nog een keer. Hebben alle wapens die je moet hebben om wedstrijden te winnen. Zijn verdedigend ijzersterk. Dus ja, als er 1 ploeg is die het ze misschien moeilijk kan maken, dan zou het Spanje moeten zijn. En laten we die nou net in de halve finale hebben.
1: Ja, nou ja, als we nog even die andere dan afmaken. De Argentijnen spelen tegen Engeland. Engeland natuurlijk met zowel Harry Kane als Jude Bellingham. 2 fantastische spelers die aardig op dreef zijn dit toernooi qua scoren. Maar ja, Engeland tegen Argentinië op een wereldkampioenschap hebben de Engelsen niet altijd even goede herinneringen aan.
2: Nee, het is de term oorlog wil ik hier niet gebruiken. Maar het is wel een strijd op het heetste van de naald altijd. Met heel veel emoties. Ja, daar zal Engeland toch een beetje uit moeten blijven juist. Ten opzichte van Argentinië. Of dat kan. Kijk, Argentinië is aanvallend wat sterker dan Engeland verdedigend. Dus daar liggen mogelijkheden voor Argentinië. Aan de andere kant. De Engelsen hebben natuurlijk aanvallend weer heel veel gebracht. Waar Argentinië ook wel weer kwetsbaar is gebleken. Dus ja, dat wordt een interessante wedstrijd. En wat ik wel het fijne

0: vind nu is dat die halve finales gewoon moeilijk te voorspellen zijn. Overigens, het doet me wel genoegen dat mijn partner, die waar ik mee sta te golven nu, Frank, de bal uit de bunker in de andere bunker heeft geslagen. Dat doet me. Dat is live. Even een live verslag, Robert.
1: Ja, dat is mooi. Ja. De sterverslaggever van Allsports Radio, Robert Maaskant. Maar dan hebben we dus nog die andere halve finale. Frankrijk tegen Spanje. Ja, als ik heel eerlijk ben. Ja, nu al eigenlijk de twee sterkste ploegen van het WK tegen elkaar.
0: Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel jammer dat het, dat dit de halve finale is en niet de finale. En nogmaals, omdat ik denk dat Spanje een van de weinige ploegen is die het Frankrijk echt moeilijk kan maken.
1: Ja, want ja. Spanje heeft het verdedigend ontzettend goed gedaan. Hè? Pas één tegentreffer, ja. Dat was in de afgelopen wedstrijd tegen België. Die hebben natuurlijk ook wel een hele interessante aanval. Met natuurlijk een Lamine Yamal waar iedereen op let. Maar ook ja, misschien wel de meest onderschatte speler van dit WK. Mika Oyarzabal in de spits. Bijna Olmo, noem ze allemaal maar op. Hartstikke sterk, maar vooral verdedigend denk ik heel indrukwekkend.
0: Ja, en verdedigend niet zozeer dat ze nou met de kont in de goal halen. Dat doen ze helemaal niet. Ze spelen gewoon een spel wat toch relatief aanvallend is. En zetten heel hoog druk. Dat maakt gewoon indruk. En ik denk dat dit Spanje, terwijl ik even het balletje uithol met één hand. weliswaar voor par, maar goed, ik tel hem toch mee. Dit Spanje zet heel hoog druk, continu. En dat is ook wel iets wat Frankrijk niet gewend is. En de andere kant is dat Frankrijk is zo dominant geweest in dit toernooi. Spelen zo vaak op de helft van de tegenstander. Dat zullen ze nu ook weer doen. En juist daar ligt ook wel de kracht van Spanje. Spanje heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd 90% balbezit op de helft van de tegenstander. Deze wedstrijd zal anders zijn. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld met de Nico Williams, die langzamerhand weer fit aan het worden is. En Yamal, hebben ze de snelheid om heel snel dat veld over te steken. En eventueel Frankrijk pijn te doen. Terugkomend op jouw verhaal van verdedigend Spanje. Degene die daar ongelooflijk belangrijk is Rodri. De centrale middenvelder van Manchester City de afgelopen jaren. Ja, die stuurt, die leest die wedstrijd. Die grijpt in waar die kan. Echt een fenomeen om in je elftal te hebben. En die doet dat met verve.
1: Ja, en die verdediging van Spanje komt dan tegenover. Ja, misschien wel de meest fantastische aanvalslinie van dit WK terecht. Met natuurlijk in de hoofdrol Mbappé, maar ook zeker Dembélé niet vergetend. Ja. En Doué. Wat kunnen jullie daar tegenover zetten?
0: Ja, eigenlijk niet. Dat is natuurlijk een beetje het probleem. Er is geen antwoord op dit Frankrijk. Ook met een fantastisch middenveld. Maar je noemt net al eventjes de aanvalslinie. Daar kunnen ze ook nog eens een keer in variëren. Hè. Dat ze zeggen, nou, we komen er over de grond wat lastig door. Hebben ze ook nog spelers die ze door de lucht kunnen bereiken. Spanje speelt met een geweldige verdediging. Maar ook wel weer met een relatief onervaren centrale verdediger. Daar werd hij ook door geklopt in de vorige wedstrijd tegen België. Daar schrokken ze een beetje van Spanje. Maar het toen ook echt een minuutje of 10 van slag. Dus daar, ja, weet je, dat Frankrijk is eigenlijk, als je van tevoren gaat analyseren, bijna niet aan banden te liggen. Behalve dan, wat ik net al noemde, via uitgespeelde counters. Dus dat je wat compacter speelt en daar vandaan gebruik maakt van de snelheid die je als Spanje zou kunnen hebben.
1: Ja, dat allemaal meegerekend met elkaar. Wat denk je dat het wordt bij die twee wedstrijden? Kortom, wie kunnen we in de finale verwachten?
0: Ja, als ik die glazen bol had, dan had ik wel op een mooiere baan gespeeld vandaag. ik vind Engeland-Argentinië eigenlijk niet te voorspellen. Want daar kunnen zoveel factoren nog een rol spelen. Maar het zou me niet verbazen als dat naar verlenging gaat en weer in strafschop eindigt. Ondanks enorm scorend vermogen van Kane, Bellingham en Messi. Frankrijk-Spanje denk ik toch dat Frankrijk de boventoon gaat voeren. En dat die naar de finale zullen gaan. Dus als ik mijn ultieme voorspelling met het mes op de keel. Zou ik toch zeggen Engeland in de finale tegen Frankrijk. En dan Frankrijk uiteindelijk als winnaar.
1: Nou, we gaan het dan, zoals het zo mooi heet, met potlood opschrijven. Robert Maaskant, ja. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten voor deze mooie voorspelling. En succes nog even daar op de golfbaan.
0: Ja, dankjewel. Met plezier.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
8: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek, Indiëlle. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
1: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
0: Ja, lichamelijk alles in orde. Blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
1: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
0: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
1: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
0: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaat? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
1: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
0: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
1: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
0: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
1: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en het is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
0: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
1: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
0: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
1: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
0: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
1: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
0: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
1: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
0: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even

0: All Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudige regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle vorm.

0: een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
1: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
0: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
0: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk in die?
1: Ja, precies.
0: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
1: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
0: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
1: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
0: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
1: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm, dus dat scheelt niet zo.
0: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
1: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
0: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
1: Ik denk dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
1: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
0: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
1: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
0: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want nou ja, je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
1: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
0: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
1: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook al hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
0: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
1: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat gaat lukken.
0: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
1: Nou, omdat ik gewoon drie jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En Ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken en hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
0: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd, zijn invloed op jou als judoka. Want nou ja, je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudige Gerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Nou, ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK of in Ecuador.
1: Ja, nou, heel erg bedankt.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles.

0: Uit Limburg. Is 1 en 1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
1: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
0: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
1: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
0: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
1: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
0: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
1: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
0: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
1: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar 1 mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
0: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
1: Ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die 2 disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
0: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk 2 echte klasbakken op de fiets. En laat

0: Laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
1: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
0: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
1: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
0: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
1: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad, ja.
0: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
1: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar verder echt nauw contact. Je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
0: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
1: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
0: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
1: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
0: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
1: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
0: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
0: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
1: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
0: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
1: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
0: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
1: Ik rij morgen de ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
0: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veld rijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
1: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultiem is.
0: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA, plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip, drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van: de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteker. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kan jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Equipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het is allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd. Dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, dat kan zeggen,
3: dat eigenlijk is dat niet. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je wat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde? Dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei: het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was uit dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in het wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse toptennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dat toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat was het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC en NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Stigler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd daarvoor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben. Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox. Namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt nou, ja, honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant, want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan ze... Ja, nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 9 loodzware dagen koersen is het momenteel de eerste rustdag in de Tour de France. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het alles behalve gemakkelijk voor de coureurs. Toch hebben ze het niet bepaald rustig aangedaan. De koers nog vlamde al vroeg met de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Die eigenlijk, voorlopig althans, even vlug alweer afgelopen lijkt. Met de Sloveen al op 2 minuten 45 voorsprong is het de strijd om plek 2 die momenteel eigenlijk het spannendst is. Voor Nederland is het tot nu toe ook een hele goede editie met 2 ritzegens. Sprinter Olaf Kooi legde zijn concurrentie erop in etappe 5. En zondag won natuurlijk Mathieu van der Poel op sensationele wijze de 9e etappe. Ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhofs. Raymond, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij hebt afgelopen week ook in de Tour gezeten. Er is heel veel te doen geweest rondom de omstandigheden, rondom de hoge temperaturen. Wat heb jij daarvan meegekregen?
2: Ja, met name ook dat men met ijs, met mijn water, tot bepaalde ritten kreeg men het er gewoon niet meer aangevoerd om de renners eigenlijk koel te houden. En ik moet zeggen, de hitte wat er is, die vind ik niks geks. Dat hebben we echt in de 37 jaar dat ik de Tour de France volg, heb ik dat elke keer wel meegemaakt. Zeker in, zeg maar, wanneer je in het hart van Frankrijk bent, in het zuiden van het hart, dat is gewoon echt een bakoven, zeg maar, in de buurt rond Toulouse. Maar het blijft nu warm, hè? Dat is het grote verschil. Normaal had je daar 2 of 3 dagen en dan reed je weer door koeler weer. Dan kwamen er weer een paar flinke onweersbuien die alles enorm afkoelden. Maar nu zitten we eigenlijk vanaf de start in Barcelona continu in temperaturen te rijden van 30, eigenlijk 35 graden plus. En dat vind ik wel heel uitzonderlijk.
1: Ja, dat is, neem ik aan, ook wat het zo uitzonderlijk zwaar maakt. Is dat, zo zegt, het koelt niet af. Dus het eigenlijk wel terecht dat er zoveel nu wordt gesproken over hitteprotocollen en dergelijke.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet er toch naar gaan kijken. Want als je zelf al rondloopt, we hebben hier die hittegolf in Nederland, 3 of 4 weken geleden gehad. Dat er ook temperaturen bij mij in Maastricht van rond de 40 graden werden aangetikt. Ja, dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Laat staan tot je topsport moet bedrijven. En ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan ga ik nog in de vroege ochtend hardlopen in Barcelona. Nou, het is gewoon een shirt wat je uitdoet, is gewoon drijf en drijf nat. Dus het zijn uitzonderlijke omstandigheden. We hebben natuurlijk wel te maken met topsporters. Maar om dit dag in dag uit te doen, dit gaat enorm veel slachtoffers straks kosten.
1: Ja, zit er wel verbetering in, denk je, de komende weken? Hoe ziet dat er een beetje uit?
2: Ja, richting het komend weekend, wanneer we naar de Vogezen gaan, daar staat regen weer op de planning. Dus eigenlijk vanaf komende vrijdag, dan gaat het weer echt qua temperatuur ook omlaag. Maar de komende dagen blijft het nog heel even warm. En zitten we nog altijd in Centraal Frankrijk, waar het behoorlijk warm is. Ik denk wel dat we de piek gehad hebben qua temperatuur. Zeker die rit naar Bordeaux en naar Bergerac, die waren echt heel uitzonderlijk. En ook die etappe die Mathieu van der Poel gisteren won, daar was het bij de start al plus 40 graden. Bij de finish in Ussel was het gelukkig iets kouder. Maar het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En het is natuurlijk met de klimaatverandering waar we over spreken en die we niet meer kunnen ontkennen. Ja, moet je je toch gaan afvragen, hoe gaan we in de toekomst zo'n Tour de France organiseren? En daar zijn ze mee bezig. En het aflassen van een rit, het vervroegen van een rit. Het klinkt allemaal heel makkelijk om te doen, maar zo eenvoudig is dat niet. Er zitten zoveel belangen bij. Moet je 1 rit nu aflassen en de dag daarna, wanneer de temperatuur nog hoger is, of weer even hoog is, wel weer gewoon doorrijden. Het is niet zo makkelijk. En ik moet zeggen, de collega's van de NOS hebben een hele goede balans opgemaakt. Die hebben eigenlijk

0: bloot worden gesteld.
1: Ja, ik vond de uitleg van Peter Kuipers-Munneke afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, in de avondetappe, wat dat betreft ook een hele, ja, hele goede. Maar ja, dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Waar we het ook zeker over moeten hebben is, nou ja, hoe eigenlijk al vroeg de Tour dit keer op gang komt. Nou, je weet natuurlijk één ding, als je start in Barcelona, je moet naar Frankrijk, dan liggen daar zoiets als de Pyreneeën tussen. Dat hebben we geweten ook.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat de tourorganisatie al een beetje het probleem zag. Want ik ben terug gaan bladeren van wanneer is het voorgekomen dat we slechts één echte bergrit in de Pyreneeën hadden. Nou, ik heb hem niet kunnen terugvinden. En ook AI heb ik ingeschakeld. Die kon hem ook nog niet terugvinden. Dus wat dat betreft dachten ze al van hey, we moeten uitkijken dat de tour niet beslist gaat worden in die Pyreneeën in die eerste 4-5 dagen. Nou, we hebben dus één Pyreneeënrit gehad met de Asper de Tourmalet en een makkelijke aankomst naar de Cirque de Gavarnie. En daar heeft Tadej Pogacar meteen eigenlijk vernietigend uitgehaald. En wat het meest opmerkelijke voor mij is, is dat Jonas Vingegaard eigenlijk op de top van die Tourmalet maar 30 seconden achterstand had. Ja, dat liep later op in de afdaling, in de vallei, op het gedeelte vals plat. En later ook op die aankomst naar de finish, na 2 minuten 38. Dus als je eigenlijk bergop gaat kijken, was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard, net als de afgelopen jaren, niet zo heel groot. Maar ja, zien we gewoon dat Pogacar in het begin van de Tour een veel betere conditie heeft gehad. Veel beter voorbereid dan Vingegaard er staat. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Vingegaard heeft natuurlijk de Giro d'Italia gereden, daar 5 etappes gewonnen en met overmacht de roze trui naar Rome gebracht. Ja, duidelijk, bij Visma Leasebike is alles met Vingegaard gepland op die laatste slotweek. Wanneer we de laatste 4 dagen de klim naar Auxerre-Malet hebben. 2 keer al op de West, op de vrijdag en de zaterdag. En dan op de zondag nog een klassieker in Parijs over Montmartre. Daar hadden zij gedacht Pogacar toch nog pijn te kunnen doen. Maar ja, 2 minuten 38, ik geloof 2 minuten 42 nu in het klassement. Ja, dat is een behoorlijke kloof. Zoveel heeft Vingegaard in het verleden nog nooit op Pogacar verloren. Ja, en ik zie hem dat ook niet 1, 2, 3 goed maken.
1: Nee, eigenlijk voor je gevoel de enige manier waarop dat nog zou kunnen gebeuren is als Pogacar op een of andere manier een enorme inzinking krijgt. Of als hij, en laten we dat vooral niet hopen, toch ergens uit moet stappen.
0: Nee, kijk, vorig jaar kwamen we later dan erachter dat hij toch een behoorlijke knieblessure heeft gehad. Kijk, je weet nooit wat er speelt bij een renner. Maar als hij gezond blijft, als hij het gevaar wat er achter elke bocht loert, als hij dat kan vermijden, ja, dan is deze Tour de France gewoon beslist. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
1: Hoe belangrijk is Isaac Del Toro hierin? En nog natuurlijk een hele jongen nog, 22 jaar. Zeker een renner voor de toekomst ook. En hij laat ook tot nu toe eigenlijk hele goede dingen zien.
0: Ja, absoluut. Hij was het eigenlijk die samen met Pogacar de aanval op gang bracht. Al moeten we zeggen, ja, het was eigenlijk een 7-traps raket die Pogacar op de Tourmalet kreeg. Hoe dominant de UAE-ploeg daar reed, ja, dat heb ik ook zelden gezien. Ze hebben de tempo zodanig omhoog gebracht dat er nog maar een paar renners konden volgen. Ja, en op het laatste was het die versnelling van Del Toro, waar alleen maar Pogacar antwoord op had. Al kwam Vingegaard toen wel nog redelijk dichtbij. Ja, vervolgens zie je dat Del Toro ook het tempo van zijn kopman niet kan volgen en ook verder terugvalt. Zo groot was zijn aandeel niet van Del Toro erin. Maar het is wel heel goed om te weten dat je eigenlijk een van de beste klimmers, één in de, zeg maar, als je 4-5 beste mensen van de Tour heb. Ja, daar hebben er 2 het shirt van UAE aan. Dus wat dat betreft kan Pogacar ook nog gerust zijn dat hij Del Toro heel wat werk kan laten opklappen diep in de finales van de bergritten.
1: Ja, en het is ook ontzettend spannend als je kijkt vanaf, zeg plek 2, plek 3 naar achter. Daar staan een hele hoop hele goede coureurs dicht bij elkaar. Want daarin natuurlijk ook nog zeker genoemd Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas natuurlijk. Misschien nog Florian Lipovic ook nog meenemend, Lenny Martinez. Daar wil ik toch één naam even uitpikken. Paul Sexas, we weten, hij is super jong. Staat onder enorme druk als Fransman in de Tour de France. Maar wat ik zo ontzettend knap vind, is het lijkt hem zo weinig te doen.
0: Ja, kijk, van de andere kant, hij staat natuurlijk onder druk omdat hij de verwachting is van heel Frankrijk. Maar heel Frankrijk zal ook wel begrijpen dat hij pas 19 is, dat hij pas zijn eerste Tour de France rijdt. En dat we nog niet verwachten dat hij meteen.

0: met de gele trui naar Parijs gaat brengen. Dus wat dat betreft kan hij eigenlijk in deze Tour niet zoveel verkeerd doen. Ik heb begin van deze Tour met zijn manager gesproken, Jona Lauka. En ik zeg, waarom hebben jullie toch gekozen op die leeftijd om hem de Tour te doen? Ja, zegt hij, het grote verschil gaat zijn, als hij niet de Tour rijdt, dan gaan we één winter lang in Frankrijk alleen maar horen, wat kan Paul Sijksas in de Tour de France? En als hij deze ronde heeft gereden, dan heeft tenminste iedereen een referentiekader. En ik denk dat hij daardoor iets makkelijker de winter doorgaat. Maar ook dat hij voor zichzelf een referentiekader heeft, waarmee hij veel makkelijker naar de toekomst gaan kijken. Wat is er mogelijk in een grote ronde? En wat zijn nog de pijnpunten? Dus eigenlijk moeten we Paul Sijksas, hij staat onder druk van de natie. Daar heb je helemaal gelijk in. Frankrijk heeft voor het laatst in 1985 met Bernard Hinault de Tour de France gewonnen. Dan praten we over 41 jaar geleden. Het verlangen dat er weer een Fransman gaat meedoen in die strijd om het geheel is enorm groot. Maar ja, voor Paul Sijksas is dit gewoon deze Tour in 2026. Dat is gewoon één grote leerschool.
1: Is het sowieso niet Frankrijk wat, met ook nog Lenny Martinez op plek 8 momenteel in het klassement. Toch wel twee best wel aardige renners heeft die misschien voor de toekomst later wel leuk zijn voor grote rondes als de Tour.
0: Ja, Frankrijk heeft op het ogenblik echt heel veel talenten. En ook talenten die een hele goede ronde kunnen rijden. Iemand waar we eigenlijk al veel meer van verwacht hadden, maar die toch een beetje tegenvalt, is Vauquelin. Die rijdt voor de Ineos-ploeg. Is niet goed uit de startblokken gekomen. Maar ze reed vorig jaar ook al een redelijk kort klassement in de Tour. Ja, als je in de breedte gaat kijken, gaat Frankrijk er echt aankomen. En ja, je weet natuurlijk niet welke talenten erop staan. Maar dat Frankrijk de komende jaren weer een rol gaat spelen in de ronde van hun thuisland, dat is voor mij heel duidelijk, ja.
1: Wat is het grootste ding wat je meeneemt uit deze eerste tourweek?
0: Ja, toch wel de dominantie van UAE Emirates. En dat begin ik toch wel een beetje zorgwekkend te vinden. Hoe zij bepaalde etappes in een houtgreep leggen. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld die rit in Barcelona op Montjuïc. Daar schenkt Pogacar heel even de zegen aan zijn luitenant Isaac Del Toro. Als je gaat kijken hoe ze op de Tourmalet reden. Echt gewoon een ploegentijdrit omhoog. En de rest was blij dat ze konden aanklampen. Gisteren stond ik vol verbazing te kijken tot ze eigenlijk ook nog de vroege vlucht niet wilden weg laten gaan. Ik hoorde dan achteraf dat ze in hun gedachten ook nog bezig zijn met het ploegenklassement. Anderen hoorde ik zeggen, ja, maar Tim Wellens en Brendan McNulty, die waren gemaakt voor die ritten. En Pogacar gunde hen ook een dag succes en daarom heeft hij zijn ploeg laten rijden. Ja, als we zo gaan heersen, juist omdat die ploeg uit de UAE met hun vele miljoenen dirhams alle toppers bij elkaar zet, ja, dan is dit wel een doodsteek voor het wielrennen. En ik denk echt dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we met een budget cap of met iets anders er meer evenwicht tussen de ploegen krijgen. Want dat heeft de Tour de France echt wel hard nodig.
1: Ja, want krijgen we dan nu stiekem een beetje van die Team Sky flashbacks?
0: Ja, misschien nog wel dominanter dan de tijd van Team Sky. Team Sky was natuurlijk ook, zij zijn als eerste eigenlijk begonnen met een bergtrein, een klassementstrein. Zoals dat later door Visma Leasebike ook is genoemd. Ja, en dat wordt door UAE eigenlijk nog verbeterd. En ja, als je gaat kijken, je hebt nog Jonas Vingegaard. Maar ik denk dat achter Vingegaard is voor mij Del Toro gewoon op het ogenblik de nummer 3. Ja, het is zo zonde dat je de nummer 1 en de nummer 3 in dezelfde ploeg hebt. Je wilt de beste renners tegen elkaar zien strijden. En niet met elkaar een trein vormen. Zodat één koning eigenlijk op zijn troon gedragen wordt over de Franse bergen.
1: We moeten het ook nog even hebben over het Nederlandse aandeel in deze Tour. Tot nu toe in de eerste 9 etappes 2 etappen overwinningen. Olaf Kooi, een man die ooit de licht werd bevonden bij Visma Leasebike, die wint een sprint. En natuurlijk gisteren Mathieu van der Poel, sensationeel.
0: Ja, nee, fantastisch. 2 op 9. Dan kun je toch echt wel zeggen dat we nog altijd een wielerland zijn. En dat we absoluut nog meedoen. Ik ben het niet zo eens met jou dat je zegt van Olaf Kooi is bij Visma Leasebike te licht gewogen. Grote probleem is dat eigenlijk er maar één groot doel is bij Visma Leasebike. En dat is het winnen van de Tour. En die hele ploeg is samengesteld rondom Jonas Vingegaard. Ja, en om daar een sprinter naast te zetten, waarvan je toch altijd nog een lead-out nodig hebt en eigenlijk nog een extra man. Dus dat kost je 3 man op een ploeg van 8 renners. Ja, dat vonden ze niet passen in hun ambitie om Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard te verslaan. Ja, en toen heeft Olaf Kooi ervoor gekozen om naar Decathlon te gaan. Liep daar heel even in één keer het gevaar wat niemand deze winter zag. Dat de hele ploeg daar rond Paul Sexas samengesteld zou kunnen worden. En dat hij weer vast zou lopen in een klassementstrein. Hij heeft toch die kans gekregen. Heeft hij zelf afgedwongen. Onder meer met een sterke ritzege in de Baloise Belgium Tour. Maar ja, dat hij dan meteen de eerste massasprint wint. En hoe, hè? Met echt enorm verschil. Ja, dat is fantastisch. En het bewijst eigenlijk dat hij gewoon in de top 3, top 4 van de sprinters die op het ogenblik heersen, echt thuis hoort.
1: Ja, en natuurlijk fantastisch bij een Franse ploeg ook nog, hè? Dus dan zijn die Fransen helemaal blij.
0: Ja, absoluut. En dit is echt een Decathlon heeft echt heel veel geld geïnvesteerd in die ploeg. Is ook mede-eigenaar geworden van de ploeg. Er zit echt een serieus plan richting de toekomst. Ja, het is prachtig dat zo'n ploeg dan ook al hun inspanningen beloond krijgt. Ja, en vooral voor Olaf Kooi. Hij heeft zich moeten bewijzen om in die tourploeg te komen. Ja, en als je dan meteen je visitekaartje zo afgeeft. Ja, dat geeft toch ook wel een machtspositie binnen dat hele team.
1: Ja, en dan zeker nog even Mathieu van der Poel benoemen, want wat hij gisteren weer liet zien, ongekend.
0: Ja, als je eigenlijk naar het lijstje met de etappenwinnaars gaat kijken, dat zijn eigenlijk alleen maar grote namen, echt kampioenen die gewonnen hebben. Ja, en dan denk je, ja, Mathieu van der Poel hoort er absoluut in thuis. Maar ja, hij zei zelf, ik krijg misschien 1-2 kansen in deze Tour waar het kan. Nou, volgens mij was die eerste kans in de rit naar Foix, die gewonnen werd door Mats Pedersen. Daar zat van der Poel afgelopen maandag, geloof ik, zat hij niet mee in die ontsnapping. Afgelopen dinsdag was het. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Dus dan, daarmee ging die eerste kans verloren. Ja, dan is hij toch rustig gebleven en wist, ja, de rit van zondag naar Ussel, daar is weer een mogelijkheid. En zo eenvoudig was dat niet, hè? Want ik heb het aantal hoogtemeters gedeeld door het aantal kilometers, dan kom je op 16,8 hoogtemeters per kilometer. Terwijl als je Luik Bastenaken Luik bekijkt, een klassieker waarvan Van der Poel zegt, die is eigenlijk te zwaar voor mij. Ja, daar zit het aantal hoogtemeters per kilometer op 16,9. Dus eigenlijk op een terrein wat net iets wat te zwaar voor Van der Poel is, zo dominant rijden, ja, dit is heel klasse.
1: Ja, nu gaan we ons langzaam opmaken voor week 2. Tot slot nog even kort, wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Ja, het is toch wel min of meer een overgangsweek, omdat juist het venijn zo in de slotweek in de laatste dagen zit. We gaan natuurlijk wel nog een tijdrit krijgen, maar daar verwacht ik ook niet de grote verschillen. Ik verwacht een beetje de status quo, de sprinters die weer aan bod komen. Misschien dat de aanvallers weer wat ruimte gaan krijgen en gaat er weer een kans nog voor Mathieu van der Poel ontstaan. Maar in het klassement verwacht ik de komende dagen niet veel wijzigingen. Alleen de grote vraag blijft, hoe danig heeft die brandende zon iedereen uitgeput? En hoe is iedereen eigenlijk uit die vreselijk zware eerste week vanwege de verzengende hitte gekomen? En daar gaan we wel de komende week antwoord op krijgen.
1: Ja, nu is het dan wel weer zo, als het iedereen overkomen is, dan is dat natuurlijk weer een grote gemene deler. Dan heeft
0: ja,
1: het
0: maar de
1: een
0: kan er goed beter tegen dan de ander, dus er gaat weer toch een ander element spelen. Je hoorde Van der Poel ook zeggen, ondanks dat hij echt die hittetrainingen ook heeft gedaan, dat hij de eerste 4-5 dagen echt aanpassingsproblemen had. We weten vanuit het verleden ook dat Pogacar in de echte hitte ook niet zijn beste dagen kende. Heeft daar ook speciaal op getraind. Dus het is toch een fenomeen wat we zeker niet moeten uitschakelen.
1: We gaan het allemaal meemaken. We gaan ons erop verheugen, in ieder geval die tweede week van de Tour. Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor